Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb op 3FM. Een hele goede nacht.

Eens even 3FM opzetten, kijken wat daar gebeurt in de nacht eigenlijk. Nou, aangenaam. Mijn naam is Joeri Zijderveld. En zometeen draai ik misschien wel jouw favoriete muziek op 3FM. Kijk, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Ik bedoel, Miley Cyrus hoor je zometeen. Dat kan jouw favoriete muziek zijn. Anders dan luister je natuurlijk niet naar 3FM. Anouk hoor je zometeen ook nog. Maar ik bedoel het specifieker. Specifiek op jouw muzieksmaak afgestemd. Dat kan, want ik heb een bijzondere gave. En die ga ik zometeen weer inzetten. Ik kan jouw muzieksmaak raden namelijk op basis van jouw geboortejaar. Het is iets magisch natuurlijk, maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Het is ook gewoon een soort theorie die ik heb ontwikkeld de afgelopen jaren. Het is op basis, dat is niet gelogen, op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het is op basis van een gevoel. Het is op basis van mensenkennis, op basis van muziekkennis. En die hele mix, die gooi ik door elkaar. En daar heb ik dus jouw geboortejaar voor nodig. En dan draai ik een liedje wat jij leuk vindt. Maar het leuke is, ik zoek nog een kandidaat. Dus dat kan jij zometeen ook zijn. Het is echt wel heel leuk om mee te maken. Het is eigenlijk altijd goed. Heb ik natuurlijk wel je geboortejaar nodig. Die kun je doorsturen via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appje, die kun je downloaden. En dan stuur je een berichtje naar de 3FM-studio. Dus ik heb jouw geboortejaar nodig. Je mag ook bellen 09091336 en dan spreek ik je zo. Hoor je nu nieuwe muziek van Nothing But Thieves? Is goed hoor.

0: Goedenacht.
1: Goedenacht. Je bent pakketjes aan het bezorgen.
0: Ja, klinkt wel, maar het is echt zo.
1: Maar wat ben je dan aan het bezorgen voor pakketjes?
0: Nou, mijn vriend die doet dat. En ik mag gezellig mee. Maar die bezorgt bij tractorbedrijven en onderdelen en voor autobedrijven.
2: En waarom... toevallig bij PostNL leveren. Ja.
1: Toevallig bij PostNL leveren. Hé, maar Kim, wat lief dat jij dan meegaat s'nachts. Van waar ga je mee?
0: Ja, ik vind het gewoon soms wel gezellig.
1: Hé, maar waarom ga je niet slapen dan?
0: Nee, ik pas me sowieso een beetje aan zijn nachtritme. Want hij werkt elke nacht, dus...
1: Wat lief. Dus het is eigenlijk een beetje uit sympathie en gewoon gezellig, neem ik aan ook.
0: Ja, het is wel gezellig. We hebben de hond ook mee, dus...
1: De hond is ook mee. Oh, wat een gezellige boel daar. Wat een gezellige boel. En tot hoe laat werken we vannacht?
0: We moeten half zeven klaar zijn.
1: Half zeven klaar zijn. Oh, dat is nog eventjes. Werk ze daar aan jullie. En dan ga ik in de tussentijd eventjes jouw muzieksmaak raden, Kim.
0: Ja, nou, probeer het eens.
1: Ik heb staan 1983, dat klopt.
0: Ja, dat klopt.
1: 1983. Ga ik even heel goed nadenken, Kim.

0: and Flowers hoor je op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Ik heb een hele bijzondere gave. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. En dat doe ik zo in het diepste punt van de nacht. Graag voor jou. Ik doe het op feesten en partijen, maar dit is ook een soort feest natuurlijk. En een partij in één. Je mag je geboortejaar altijd doorsturen via de NPO Luister-app. En dan bel ik je misschien wel terug om je favoriete muziek te draaien. En dat gebeurt deze nacht met Kim. Kim, goeienacht.

0: niet helemaal.
1: Wat zeg je nou?
0: Ja.
1: Waar hou je dan van?
0: Ik ben zelf meer van de Hollandse muziek.
1: Oké, van de Hollandse muziek, ach.
0: De echt Hollandse muziek, ik ja, in Nederland.
1: Ik zat in de buurt, Kim, ik zat in de buurt.
0: Ja, je zat best aardig in de buurt. Ja.
1: Ai, het is origineel Amsterdams van Osdorp Possie, dus wat dat betreft, ik ga wel voor je draaien gewoon.

zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik bruis. Ze zeggen.

en Talk to You hoorde je op 3FM. Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat we hier in de nacht momenteel met alleen maar doeners zijn. Of ben je een denker? Dat kan natuurlijk ook. Mag je altijd laten weten hoor, via de NPO Luister app, als ik iemand tegen het zere been heb geschopt bij deze. Ik denk dat we met allemaal doeners zijn. Ik ook namelijk, puur omdat ik anders gewoon geen lol uithaal. Die dopamine shots die heb ik nodig als doener. Anders is de motivatie nog verder dan de maan te zoeken. Als ik op theorie van een blaadje iets moet gaan leren en vervolgens over een paar jaar pas iets mag doen. En dat is precies een van de weinige dingen die ik gemeen heb met Anouk. Misschien wel het enige wat wij gemeen hebben. Ze deed het conservatorium en na 2 jaar was ze er helemaal klaar mee, na al die theoretische shit die ze moest doen. Ze is gestopt, ze is het podium opgegaan en de rest is geschiedenis. Mooie keus van Anouk. Je hoort er nu op 3FM. Nobody's Wife.

3000.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Sienna Spyro is geboren in 2005.

3FM. Murder on the dance floor. Hoe zitten we erbij deze nacht? Laat maar even weten in de NPO Luister app. Mag

Eerst nu 3FM aan. Omdat je denkt op Radio 2. Jezus Christus, wat een saaie band is het daar. Dat mag natuurlijk ook. Welkom in dat geval. Ik heb nieuwe muziek voor je. Eens in de zoveel jaar komt er een artiest in Nederland naar boven drijven. En die heeft een uitstraling waar je niet omheen kan. Een uitstraling van die zegt, ik ben een rockster. En dan is daar ook geen discussie over mogelijk. Want hij heeft de looks van een superster. He, een leren jack, half lang, zwart haar. Hij heeft tattoos, hij heeft ondeugende ogen. En de sound die klopt daar ook volledig bij. Je snapt eigenlijk niet hoe zo'n jonge gast dan op zo'n leeftijd al muziek kan maken die doet. Hij is 21 jaar. Hij is 3FM Talent ook nog eens. En zijn naam is Lenny Monsou. Vergis je niet, het is geen Muse, maar het is wel zo werelds als Muse. Zijn nieuwste heet Idol.

Ja, sorry Tom, die zegt... je hoorde trouwens nieuwe muziek van Lenny Mossou, Idolizer op 3FM. En daarvoor hoorde je mij dat een beetje Radio 2 belachelijk maken. Maar ja, Tom in de NPO Luister zegt... nou, zo kun je niet praten over je collega's. Ja, sorry, dat doe ik dus wel. Het is een saaie zender en waar anders ter wereld hoor je... in 10 minuten tijd, Chapel Roan, Bastille en Jonas Blue.

Nou, in dit geval Never See Your Heroes optreden. Want er is een vrouw, een artiest, die ik een aantal jaar geleden heb gezien live. En ik was groot fan van haar. Ik heb haar album, de nieuwste album, compleet grijs gedraaid. Volgens mij is het haar eerste solo-album. Echt te gek. Ik had er zoveel zin in om haar live te zien voor het eerst. Want ja, dit was gewoon de opkomende artiest. Weet je wel, Billie Eilish heb ik ook gezien toen ze net kwam opkomen. En dat was fantastisch. Dus ik dacht, ja, dit is weer geweldig. Dit wordt wat. Maar zij kreeg het publiek totaal niet mee. En het gekke is dat die muziek dan in één keer helemaal kan doodslaan gewoon. De muziek is fantastisch, vergis je niet. Maar als het publiek niet meedoet, als zij het publiek niet meekrijgt, ja, dan is er niks aan. En dan duurt zo'n optreden echt fucking lang. Ik heb het over Chappell Roan. Ze speelde een bandje af of zo. Ik weet niet, het was gewoon een beetje op de automatische piloot. Mensen deden er dansjes niet mee. Zij werd er chagrijnig van. Het klikte gewoon niet tussen het publiek van Lowlands en tussen Chappell Roan. Maar de muziek is wel goed. Pink Pony Club op 3FM.

0: fucking vet dat Lowlands optreden. Sorry, Django. 3FM. Hele goede nacht, het is 3 uur precies. Zometeen hoor je de Bauza en Magnetic.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks op.

ging net over AI-muziek op Spotify. Het wordt gelabeld als het door AI gemaakt is. Hier op 3FM komend uur geen AI-muziek.

stemlijstje. We zijn heel benieuwd. Wat vind jij de allerbeste festivalbangers ooit? Of misschien wel van dit festivalseizoen? Wat heb je op de camping veel gehoord aan hits? Mag natuurlijk ook foute Hollandse hits. Die worden vaak gebruikt op de festivalcamping. Of gewoon een act die je heel graag nog een keer...

top 1003. Hij gaat binnenkort van start. Maar we zijn heel benieuwd naar jouw input. Want aan de hand daarvan maken we dat lijstje. En we zijn er zo blij mee dat je er ook nog eens geld mee kan winnen. Namelijk 100 festivalmunten. Er wordt op een gegeven moment aan een rad gedraaid. En dan krijg je van 0 tot 100 festivalmunten. Zo in je pocket. Je kan hem op elk festival of concert kun je ze uitgeven. Maar dan moet je dus wel even stemmen via 3fm.nl. En dan kun je je lijstje invullen. Het is ook een geweldig proces om te doen. Want je komt liedjes tegen. Nou ja, je gaat een soort trip down memory lane. Zo ook bij mij. Ik kwam Teddy Swims tegen. En die heb ik meteen in mijn lijstje gezet. Want ik zag hem op het welbekende festival Lowlands. En die man die heeft een strot van je welst. Ik werd echt omver geblazen. Zijn nieuwste hoor je nu op 3FM. Break up in reverse. Teddy Swims.

0: catch my breath. Haven en Caitlin Aragon en Iron op 3FM. Zijn we nog een beetje wakker?
1: De onverwachte quiz.
2: Goedendag, gesprek met haar.
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Want het is tijd voor de onverwachte quiz. Misschien ben jij wel aan de beurt, want er is altijd iemand aan de beurt. En vrij onverwacht. Als je nog nooit aan de beurt bent geweest, dan ben jij nog niet afgevinkt in Nederland. En dan kan het zomaar zijn dat je telefoon nu afgaat voor een heel onverwacht moment. Jij bent het niet. Het is een hotel in Lelystad.
4: Vanafvallige receptie, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je spreekt met Jury van 3FM.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, je zit in de onverwachte quiz. Je bent aan de beurt.
4: Onverwachte quiz?
0: Ja.
4: Ja, hoe moet... Jezus.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ja, maar kom maar op.
0: Oké, dit kan jij. Vraag 1. Welke brillen zijn bijna niet meer te verkrijgen in Nederland... in verband met de zonsverduistering?
4: Ray-Ban.
0: Nee, de eclipsbrillen. Ga je kijken naar de eclips vandaag?
4: Nee, man. Okay. Jij wel?
0: Jawel. Ik ga het zeker doen. Zeker doen. Dikke tip. Vraag 2. In welk land is er vandaag een vliegtuig ondersteboven op een akker geland?
4: Oh, ik kijk helemaal geen nieuws, man.
0: Oh, shit.
4: Doe maar nog een keer die knop.
0: Noorwegen. Oké. Vraag 3, misschien wel de laatste vraag. Je bent er bijna. Welk wezen was in China het symbool van de keizer?
4: Nog een keer? Welk wezen?
0: Welk wezen, welk dier, ja, wezen moet ik eigenlijk zeggen, was in China het symbool van de keizer?
4: Koala.
0: Een draak. Was het symbool van de keizer. Shit. Ah, jammer. Het was wel de laatste vraag. Maar ik vind het leuk dat je hem helemaal hebt uitgespeeld. De onverwachte quiz. Ik vink jou af voor heel Nederland. Dus je bent nooit aan de beurt hierna.
4: Jeetje, man.
0: Wat een ervaring,
4: hè? Ja, man. Maar jij bent echt op 3FM of dit is gewoon een prinkel?
0: Nee, dit is geen prinkel. Je bent echt op 3FM nu.
4: Oké, grappig, man.
0: Ja. Iedereen is een keer aan de beurt voor de onverwachte quiz. En jij bent nu geweest in dit geval.
4: Oké, is goed. Nou, bedankt.
0: Ja, bedankt.
4: Wat kan ik winnen?
0: Ja, dat is een geheime prijs. Nog nooit iemand heeft het goed geraden. Dus helaas.
4: Oké, nou is goed, man.
0: Werk ze daar. Fijne nacht. Succes.

van de videoclip in 2004 is daar iets heel moois gebeurd. Jesse Quinn was op dat moment 22 jaar en hij werkt als technicus voor een verhuurbedrijfje. Hij wordt ingehuurd en elke ochtend gewoon netjes zijn boterhammetjes smeren natuurlijk. Hij verdiende net genoeg geld om zijn huur te betalen. En op een dag werd hij dus ingehuurd als technicus voor een videoclip van Keen. En hij doet gewoon netjes zijn werk zoals hij elke dag doet. Hij rolt zijn kabeltjes uit, hij installeert de piano. Hij zorgt ervoor dat de gitaren klaarstaan. De opname verloopt vlekkeloos, zoals altijd bij Jesse. En Jesse gaat gewoon weer naar huis. Maar wat hij toen nog niet wist, is dat hij deze mannen van Keen nog veel en veel en veel vaker zou zien. Want 7 jaar later komt Jesse een van de bandleden van Keen tegen. Ze raken aan de praat, ze gaan samen muziek maken en dat klikt zo goed dat Jesse uiteindelijk de vaste bassist van Keen wordt. Je hoort ze

0: 3FM. Ik heb slecht nieuws gehoord afgelopen week op 3FM... in de ochtendshow met Mart Meijer. Mart Meijer die zit er op de plek van Wijnand en Jamie... om prangende vragen, brandende vragen moet ik zelfs zeggen... van luisteraars te beantwoorden. Door middel van experts. En zo was er van de week de vraag van een luisteraar. Kun je je muzieksmaak nog veranderen op latere leeftijd? Kun je muziek leuk gaan vinden die je eerst niet leuk vond? Nou, Tom ter Bocht die was in de uitzending, die gaf antwoord. Hij is hoogleraar popmuziek aan de Universiteit van Utrecht. Dit was zijn antwoord en het ging ook over hardstyle.
1: Zou je jezelf ook soort van kunnen dwingen om iets leuk te vinden... door jezelf eraan bloot te stellen? Als ik nu veel klassieke muziek of veel hardstyle of zo zou gaan luisteren... zou iets in mij het dan ook leuk kunnen gaan vinden? Of zijn er ook gewoon bepaalde dingen dat zit nou eenmaal in je... dat ga je nooit leuk vinden?
2: Dat kan wel, maar kijk, als je echt een hekel hebt aan iets... als je meteen allergisch reageert, dan wordt dat toch wel heel ingewikkeld... om dat goed te gaan vinden. Als je bijvoorbeeld enorme hekel hebt aan hardstyle... dan kun je wel dagenlang hardstyle gaan draaien. Maar dan vond je gewoon geen fan. Dat is ingewikkeld.
1: Daar wordt het niet beter van.
0: Ja, en dat is slecht nieuws. Heel slecht nieuws voor het experiment... dat wij aan het uitvoeren zijn in de 3FM-nacht deze tijd... Want de vraag is, toevalligerwijs, kun je hardstyle leuk gaan vinden als je het verschrikkelijk vindt? Mijn broers, die zijn al jaren enorm fan hè, van hardstyle. Die vinden het te gek, die gaan naar alle feesten en die vinden het geweldig. Ik absoluut niet. Ik vind het verschrikkelijk. Mijn broers die roepen ook al jaren, ga nou een keer mee naar die feesten. Het is geweldig. Luister nou een keer naar de muziek. Het is geweldig. Maar ja, ik heb het nooit gedaan, alleen ik wil niet voor altijd die eigenwijze lul zijn. Ik heb ook gezien dat op alle festivals mensen helemaal uit hun plaat gaan. En langzaam denk ik, ja, misschien moet ik me openstellen. En we zijn hier op 3FM ook liefhebbers van muziek. Dus nou, stel jezelf even open voor hardstyle. Dat is wat ik dacht. En kan je het dan ook leuk gaan vinden als je het vaker gaat horen op 3FM in dit geval? Voor de duidelijkheid, als je hardstyle haat, ben je een hater... Stel jezelf dan even open, doe dat vooral. Dat doe ik namelijk ook zo meteen, want we gaan zo een hardstyle plaat draaien. En denk jij nu al een minuut lang... Jeetje, Juri, gooi gewoon eens wat hardstyle op 3FM. Laat dan even van je horen, want dat gaat zo meteen gebeuren. Ik hou niet van hardstyle, dus ik weet ook niet heel veel ervan af. Maar jij dan wel. Wat is je favoriete hardstelplaat? Stuur hem even in, zodat ik hem voor je kan draaien. Dat kan via de NPO Luister-app. Die kun je gratis downloaden en dan kun je een berichtje sturen naar 3FM. Waar gaat je hartslag sneller van kloppen? De plaat waar je verliefd van werd op hardstel. Of gewoon een rammer die ik als hater gewoon helemaal niet kan negeren. Kom maar door. Ik daag je uit. Laat mij hardstyle leuk vinden. Kom maar door met al die platen. Wat moet ik draaien op 3FM? Een goede hardstyle rammer. Dat kan via de NPO Luister-app. Of pak nu je telefoon erbij. Dat is altijd sneller. Dan heb je 6 minuten de tijd om hem door te geven. En dan draai ik hem zometeen. 0909-1336. Spreek ik je zometeen na Carly Rae Jepsen. Dit is Call Me Maybe.

0: Harry Styles en American Girls op 3FM. Renzo, goeienacht.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje bang altijd voor dit moment. Want de afgelopen 3 weken dat ik dit doe... is er dan vervolgens een hardstelplaat gedraaid waarvan ik altijd achteraf dacht... Ik hoop dat ik niet heel Nederland heb weggejaagd van 3FM. Moet ik bang zijn voor deze plaat?
1: Nou, hij is redelijk toegankelijk, maar hij is niet te hard. En er zit ook wel een soort van melodie in. Dus ik denk dat je deze wel kan waarderen.
0: Oké, we zitten midden in een experiment. Kun je hardstyle leuk gaan vinden als je hardstyle niet leuk vindt? Het is natuurlijk best wel een uitgesproken muziekgenre. En we draaien het gewoon af en toe nu op 3FM om te kijken... Ja, ga je het leuker vinden als je het verschrikkelijk vindt? En Renzo, bij jou is dat niet het geval, want jij vindt het al een tijdje wel leuk, hè? Hardcore, hardstyle.
1: Ja, ik ben zelf eigenlijk meer van de old school. Mijn eerste house party was in 93. Dus dat is al een tijdje geleden.
0: Ja, en house, dat is natuurlijk langzaam in happy hardcore veranderd. Ik zie het zo helemaal voor me.
1: Ja, happy hardcore vind ik helemaal niks.
0: Oh. Maar waar gaan we nu naar luisteren dan? Want kan je me even voorbereiden? Het is Headhunters, je hebt het ingestuurd, we gaan er naar luisteren zo meteen. Jij bent al sinds de jaren 90 bezig met wat hardere muziek. En jij zegt, nou, dit is wel toegankelijk, maar hoe toegankelijk is dit? Wat gaan we horen dan zo meteen?
1: Ja, het is niet te hard. Het is eigenlijk te licht eigenlijk voor mijn smaak. Maar ik denk voor jou dat het wel te doen is.
0: Dus speciaal voor alle hardstyle-haters ga je even een niveautje zachter, een niveautje rustiger. Maar man, je stuurt wel een plaat in van 5,5 minuten, hè? Dus weet wel wat je hebt gedaan.
1: Ja, nee, daarom.
0: Oké. Nou, waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, geniet ervan, hè.
0: Oké, Headhunters Tonight op 3FM. En voor de duidelijkheid, vind je hardstyle verschrikkelijk? Hou eventjes vol, maar ik ben vooral benieuwd, wat doet dit met jou? Ga je dit langzamerhand accepteren of blijf je dit verschrikkelijk vinden en zeg je, Yuri, stop hier alsjeblieft mee. Het kan 2 kanten opgaan. Via de NPO Luister-app kun je je mening doorgeven. Renzo, blijf je vangen ook?
1: Ja, ik ga hem wegzetten.
0: Helemaal goed, zet hem lekker hard daar. 5 minuten dus. Headhunters en Tonight.

0: een beetje van in de war, je hoort het dan. We zitten midden in een experiment. Mocht je net de radio aanzetten, ga je hardstyle leuker vinden als je het vaker hoort? En nou ja, dan moet je het in eerste instantie natuurlijk wel verschrikkelijk vinden. Want anders dan vond je het al leuk. En dan heb je een hele heerlijke ochtend gehad. Zoals Daantje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, dit vind je helemaal te gek volgens mij.
1: Ja, ik ben 20 minuutjes wakker en ik stap in mijn auto. Ik denk, nou, dit is toch een heel goed begin van de dag.
0: Hartstikke idee. Kijk, dus ook 3FM-luisteraars kunnen hardstyle gewoon wel waarderen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk van heel veel soorten, maar we zijn afgelopen weekend in Reutelen geweest bij het festivaletje de Smash Potatoes. Dat is een oldschool hardcore feestje, dus ja. Dat is echt de jaren 90, onze jeugdsentiment, zeg maar. En ja, dat is dan helemaal geweldig.
0: Ja, dus jij kan het waarderen. Misschien heb je het helemaal niet meegekregen en zet je echt net de radio aan, maar ik vind het verschrikkelijk. En ik probeer het leuker te vinden aan de hand van af en toe een hardstyleplaat draaien. En ik merk aan mezelf wel dat ik deze wel kon waarderen. Ik kon wel.
1: Jawel, en er zit ook wel verschil in hoor. Want ik heb dus een zoon van 18 en die hebben ook wel van die hardstyle van de laatste jaren. En dan zeg ik, die bas wil ik ook niet zijn.
0: Oh ja. Ja. Doe maar beter van niet. Nou, hey, Daantje, graag gedaan voor jou en een hele fijne ochtend daar.
1: Ja, van hetzelfde.
0: Dank je. Fijne uitzending nog. Jo, jij ook. Hoi. Even kijken. Thijs die komt binnen, die is net wakker. En die zegt, joh, ik ben net terug van vakantie. Draai je nou nog steeds die grafbakken herrie? Heel jammer. Hoeveel compensatieplaten ga je draaien en wanneer? Thijs is echt een beetje boos ervan. Dat is duidelijk. Die gaat er niet aan wennen. Nog iemand die noemt zichzelf LL Cool AJ. Die zegt, ik heb genoeg gehoord. Het is helemaal niks. Ik ga hier ook niet aan wennen. Ja, weet je, ik denk dat het gewoon heel standvastig is bij hardstyle. Hou je er wel van? Dan vind je het leuk en hou je er niet van, dan gaat het ook.

Oh, de NPO Luister-app gaat helemaal los op het feit dat ik best wel een harde hardstyleplaat heb gedraaid. En met name positief. Ik zou zeggen, volgende week doen we het gewoon nog een keer. En dan hebben we misschien wel de definitieve uitslag. Kan je hardstyle leuk gaan vinden als je het helemaal niet leuk vindt? Thijs, ik weet dat je luistert. Ik weet dat je kwaad bent dat ik het weer heb gedaan. En ik weet dat je kwaad wordt dat ik nu zeg, volgende week gaan we het nog een keer doen. Maar hou vol, want misschien dat je volgende week in één keer dat dan het kwartje valt, weet je al. Laten we het nog heel even geven. Morgen geen hardstyle, want morgen hebben we een ongekende ster in de show. Midden in de nacht. Het is een Amerikaanse grootheid aan het worden. Het is een meid, Brooklyn heet ze. Ze doet mee aan America's Got Talent. En morgen weten we of ze door is naar de volgende ronde. Morgen hangt ze hier aan.

0: Zometeen word je wakker met de muziek van Martin Garrix. Ook MGMT komt eraan.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks op

Martin Garrix bij 3FM. Hey, Sef heeft dit jaar een bizarre promotie gemaakt. Want waar hij vroeger nog vaak die gast was die je hoorde op tracks van anderen, ja, is 2026 gewoon het jaar waarin Sef zelf de baas is geworden.

promotie tot nu toe. Een eigen show in Avas Live. En het leuke is, ja, het voelt alsof alles nu een beetje op zijn plek valt. Sef die maakt muziek die wat anders klinkt dan de rest. Het is soms een beetje gek, maar het is vooral heel erg Sef. En volgens mij is dat precies de reden waarom dit zijn jaar is. Hij hoeft nergens meer bij te horen. Iedereen wil bij hem horen. Dit is zijn nieuwste track, Sef bij 3FM. En de laatste zomer.

Sunday bij 3FM. Soms is een goede smoes gewoon meer waard dan een vrijdag. Hij overdag 8 dagen begint Lowlands. En 3 dagen lang muziek, biertjes, veel te weinig slaap. Maar ook Samber, New Wave, Parcels, Antoon, Major Lazer, Evie de Visser. En meer en meer en meer. Het is zo'n lijpe line-up. En gisteren kreeg ik een waanzinnig aanbod. Ik kan gratis naar Lowlands. Oké, ik moet er 4 uur voor werken bij de douches. 4 uur lang zorgen dat half Lowlands weer een beetje fris ruikt. En daarna weer het festivalterrein op kan. Maar daarna kan ik gratis naar Lowlands. Echt een topdeal. Er is alleen 1 probleem. Ik moet werken. En dan niet bij de douches, gewoon mijn echt werk. En vrij krijgen lukt me niet. Dus er zit tussen mij en een gratis weekend Lowlands eigenlijk maar 1 ding. En dat is een goede smoes. Je hebt dat vast ook wel eens in zo'n situatie gezeten, toch? Dat er iets voorbij komt waar je zo graag bij wil zijn. Dat je ineens denkt van oké, ja, hoe erg is een klein leugentje daar eigenlijk? Ik ben deze ochtend op zoek naar leuke en creatieve smoesjes. En dan niet van, ja, ik ben ziek. Maar echt goede en geinige smoesjes. Want ik wil naar Lowlands. Dus help me even. Wat is de allerbeste smoes die jij ooit hebt gebruikt? En waar je mee bent weggekomen?

wat is de allerbeste smoes die jij hebt gebruikt en waar je mee weg bent gekomen? Ja, ik wil naar Lowlands, maar ik moet werken, dus ik kan je creativiteit wel even gebruiken. Luna die stuurt, ik moest dat ik, dat heb ik ooit gezegd, dat mijn neefje gaat afzwemmen en dat ik daar echt bij moet zijn. Heb je ook een goede smoes? Heb dan nu via de NPO Luister app, want ik kan je hulp gebruiken. Kom maar door met je goede smoesjes via de NPO Luister app. Is dit James Bay, Hold Back the River, bij 3.

0: de enige stad ook op Lowlands. Ja, over een week is Lowlands. Ik kan er gratis heen gaan. Er is alleen één probleem. Moet werken. En ik kan dus geen vrij krijgen. Dus nu heb ik even jouw creativiteit nodig. Want wat is de allerbeste smoes die jij ooit hebt gebruikt? En waar je ook mee weg bent gekomen. Niet onbelangrijk. Je kan je smoes insturen via de NPO Luister app. Of je kan me even bellen via mijn telefoonnummer 09091336. Het tijdstactiek is een voedselvergiftiging. En als iemand dat vraagt, dan moet je heel veel smerige details geven, zodat ze er meteen spijt van krijgen. Oké. Dani gebruikte zijn kat als excuus omdat hij vermist zou zijn. Klein detail, Daan had geen kat. En Tim die zei dat hij een lekker band had. Zijn baas die bood hem vervolgens wel aan om met de auto op te halen. Oei, dat is dan ook weer niet lekker. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Stel je voor, je staat in mijn schoenen. Jij wil heel graag naar Lowlands gaan. Je kan er gratis heen, maar je moet werken. Hoe zou jij daarbij omgaan?
1: Ja, ik heb het niet echt als smoes gebruikt. Het is een keer echt gebeurd bij mij. Maar het is eigenlijk niet te checken of het zo is. Maar als je zegt dat je cv-ketel gesprongen is...
0: Ja.
1: En dat water naar beneden loopt langs de trap... Dan krijg je daar zelfs calamiteitenverlof voor. Dus dan wordt het in principe nog betaald.
0: Je wordt gewoon betaald dan? Zeg maar net zoals je ziek bent.
1: Ja, moet het wel binnen 48 uur worden opgelost. Maar ja, goed.
0: Ja.
1: Daar red je dan wel, denk ik.
0: Oké, maar ben jij een beetje van de smoesjes? Gebruik jij wel smoesjes?
1: Ik zelf niet, want ik ben eigenlijk altijd wel op het werk. Maar ik heb al de gekste dingen gehoord van smoesjes.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, heel... een jongen die had geen geld voor benzine, dus die kon niet komen.
0: Ja.
1: Een keer belde er eentje om 4:50 dat hij zich had verslapen. Dat vond ik ook wel een goeie. De gekste, ja, lekker band inderdaad. De trein reed niet, de bus reed niet. Ik moest mijn moeder naar Schiphol brengen. Ja, dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Ja,
0: okay.
1: Allemaal die hele gekke dingen.
0: Hé, hey, Thijs, ik ga ze allemaal opschrijven. Ik ga even kijken wat ik ermee kan. Of ik er eentje kan gebruiken.
1: Ja, die cv-ketel misschien. Kunnen ze toch niet checken, lijkt mij.
0: Ik ga die cv-ketel onthouden. Hey, dankjewel, Thijs.
1: Succes ermee.
0: Komt goed. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij een fijne smoes voor mij die ik kan gebruiken?
2: Een fijne smoes, dat was het roodkapje.
0: Sorry?
2: Roodkapje.
0: Een roodkapje, hè?
2: Die bracht de appel.
0: Ja.
2: Naar grootmoeder.
0: Ja.
2: En toen kwam de wolf.
0: Ja.
2: En die wolf zei, waar zijn de 7 geitjes?
0: Ja. Oké. En Hans? Jij denkt dat mijn baas hier intrapt?
2: Ja, maar ik weet wat de 7 geitjes zijn, hoor.
0: Oké, heel goed.
2: 7 geitige dagen.
0: Hey, ik wens je een fijne dag, Hans.
2: Hoi.
0: Ja, oké. Ik weet niet of ik deze tip, wat ik mee kan, heel eerlijk gezegd. Maar mocht je nog een goede smoes hebben, je kan hem altijd insturen via de NPO Luister app. Want ja, ik wil toch gewoon een Lowlands eigenlijk. Het is nu 3FM met Taylor Swift.

0: Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Young, Wild and Free bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ken je het gevoel dat je al een uur aan het doomscrollen bent? Je hebt echt al 100 kattenfilmpjes gezien, 50 recepten die je nooit gaat maken. Maar ineens komt daar een filmpje bij en het pakt je aandacht gelijk. Nou, dat had ik deze week. Er was namelijk een filmpje van een meid die een vertaling heeft gemaakt van Tom O'Dell's A Mother Love.

super mooi. En ik ben een beetje gaan researchen, want wie is dit? Want zij is zo ongelooflijk goed. Haar naam is Zoe Lowy en ze maakt ook eigen muziek. Dit is haar nieuwste liedje, Lastig bij 3FM.

Dit is de allerleukste lijst van heel het jaar. De 3FM Festival Top 1003. Want deze lijst neemt je mee naar herinneringen. Het neemt je mee naar ervaringen op een festival. Ik was zelf mijn stemlijstje aan het maken. Want toen was ik aan het nadenken van... Ja, wat heb ik dit jaar er ook alweer allemaal gezien? Oh ja, Loyal Carner op Down the Rabbit Hole. Oh ja, Justice op Lowlands een paar jaar geleden. Het is echt een feestje om die lijst te mogen maken. Dus je kan ook die lijst gaan maken. Doe dat via 3FM.nl. Wat zijn volgens jou de beste festivaltracks ooit gemaakt? Want vanaf vrijdag volgende week zenden we hem helemaal uit. De Festival Top 1003. Stem op jouw festivaltrack via 3FM.nl.

0: 3FM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Goedemorgen, zometeen word je wakker met muziek van Sam Fender. Ook Charlie XCX komt eraan.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks

bij 3FM 17 Going Under. Ja, heb jij dat ook, hè? Zodra iemand een foto voor je wil maken, dan ben je ineens vergeten, ja, hoe je normaal moet doen, hè? Waar laat je je handen? Moet je lachen? Kin omlaag? Buik in. En hoe harder je probeert normaal te kijken, hoe meer eruit ziet als een complete debiel. Ik heb daar dus een truc voor geleerd. En deze gaat je zeker helpen. Je moet er gewoon een beetje schuin staan met je gezicht naar de lens en vooral niet nadenken. Charlie XCX heeft het probleem trouwens totaal.

Goedemorgen. 4:15. Waarom ben je wakker? Wat is er misgegaan? Terwijl de rest van Nederland nog lekker op één oor ligt, ben jij al wakker. Waarschijnlijk hebben we daar een hele goede reden voor. Een shout-out naar jou dat je erbij bent. En wordt beloond met veel fijne en goede muziek. Zometeen de Arctic Monkeys. Silva Bampa komt eraan. New Radicals en een hele foute tune uit 2016. Die ga ik zo meteen ook voor je draaien. Heel veel zin in. Eerst neem ik even het laatste nieuws met je door. Want wat voor dag is het vandaag? Nou, ik hoop dat je je eclipsbrilletje al klaar hebt liggen. Want vanavond is de zonsverduistering. Het begint rond 7:15.

Ik hoop dat je je eclipsbrilletje al klaar hebt liggen, want vanavond is de zonsverduistering. Het begint rond 7:15 en rond 20:11 is het op zijn donkerst. En je hebt dus wel dat eclipsbrilletje nodig. Ik heb hem zelf niet en volgens mij kun je dat ook nergens meer krijgen. Dus dan moet je ook echt niet in de zon kijken, want dan kun je blinde vlekken krijgen. En dat is dan weer gevaarlijk. Vanavond ook de finale van de Supercup. De winnaar van de Champions League speelt vanavond tegen de winnaar van de Europa League. Dus Paris Saint-Germain speelt tegen Aston Villa. En dan nog wat nieuws over Spotify. Want ja, er is natuurlijk veel AI in Spotify-muziek de laatste tijd. Spotify gaat binnenkort beginnen met een label om aan te geven of een artiest die je hoort gebruik heeft gemaakt van AI. En ze gaan ook vaker zorgen dat je niet AI in gepersonaliseerde aanbevelingen hebt. Dat is goed nieuws wat dat betreft. En het is de ochtend dat je de Arctic Monkeys...

tijdmachine. Je hoort 3 seconden en bam, je bent weer terug op die ene plek. Ja, ik heb dat met de muziek van Broederliefde, want ineens ben ik weer 16. Op een camping waar we kratten bier opstapelden alsof het Lego was. Waar ik eigenlijk nog veel te jong was om überhaupt te drinken. En ja, waarvoor ik voor het eerst met iemand gezoend heb door een ijsblokje van mond naar mond door te geven. Ja, romantiek was gewoon even wat anders dat moment daar in Terschelling. Die plek was de jongerencamping op Terschelling. Zometeen neem ik je mee naar die plek, want zometeen hoor je Broederliefde.

festivaltracks gekozen door jou. Stemmen doe je via 3fm.nl. Ja, wat vind jij nou een van de allervetste optredens die jij ooit live hebt gezien, waar je bij had willen zijn? Of waar je misschien ook nog wel naar uitkijkt deze festivalzomer? Je kan het laten weten via 3fm.nl. Ik wil er deze ochtend even een kleine battle van maken. Ik heb twee live concerten gepakt. En jij moet kiezen welke we zo meteen gaan draaien. Je kan of kiezen tussen Tom O'Dell op Pinkpop 2023. Hij ging super viral. En op het hoofdpodium van Pinkpop zat hij daar heel klein achter

0: van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

0: Swims, Mr. Know-it-all bij 3FM. Volgende week vrijdag is op 3FM de Festival Top 1003. Om alvast een beetje in de stemming te komen, kon je stemmen. Dus het optreden van Tom O'Dell op Pinkpop 2023 of The Opposites op Lowlands 2022. De stemmen zijn geteld en ben stiekem wel blij. Zijn de Opposites licht uit, live vanaf Lowlands 2022.
1: Hoe gaan die mensen aan de zijkanten dan? Wat zijn al die shirtjes? Wat zijn al die shirtjes?

The Opposite, licht uit, live vanaf Lowlands 2022. Misschien een leuke stemtip voor de Festival Top 1003. Stemmen doe je via 3fm.nl. Hele goedemorgen, even wat gas terug met Lost Frequencies.

0: door het oog van de nacht.
1: Vanmorgen
2: bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Ja, zometeen geen Wijnand en Jamie in de ochtend van 3FM voor de laatste week Mart Meijer. En je wint ijsmachines in plaats van airfryers bij Mart. Wel zo lekker hè, als het zo pokkenheet wordt deze hele week. En hij beantwoordt elke dag jouw brandende vragen. Met gisteren de vraag, ja, als ik mijn haar doneer voor een pruik en daarmee een misdrijf wordt begaan, kan ik daarvoor dan worden beschuldigd worden?
3: Nou, ik kan jou en Christine in ieder geval geruststellen dat dat niet zo is. Okay. De pruik bevat namelijk geen haren die door DNA-onderzoek aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Want het DNA waarvan wij bij misdaadonderzoek het DNA opstellen, zit bij haren in en rondom de haarwortel en niet in de haar zelf. En als je je DNA doneert voor een pruik, wordt het afgeknipt en bevat daardoor geen haarwortel. En dus ook geen DNA om het DNA-profiel op te stellen.
4: Heel interessant. Lex Meulenbeek, mag ik je hartelijk danken voor het beantwoorden van deze vraag. Het antwoord is dus, je hoeft niet bang te zijn om haar te doneren voor een pruik. Want daar zit geen DNA in. Dus je wordt niet opgepakt als iemand met jouw pruik op zijn hoofd een misdaad pleegt.
0: Kijk, weer wordt geleerd. Heb jij nou ook een brandende vraag? Je kan hem nu insturen via de NPO Luister-app. Heel veel

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, de dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. 3FM.
1: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
20: 3FM Festival Top 1003.
22: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM. Mark Meijer.
23: Wees gegroet. Een heel goedemorgen. Het is 6:06 en we zijn halverwege de week. Dit is de woensdagochtendshow van 3FM met another 54 Ultra. And talk to you.

0: gaat het woensdag vandaag. Zonzelletje even ontschieten, toch? Helemaal in de zomervakantieperiode. Als alles anders is. Bijvoorbeeld je favoriete ochtendshow die anders is. Het spijt me zeer, maar je zult het er toch nog even mee moeten doen, een paar dagjes. Mijn naam is Mark, Wijnand en Jamie zijn op vakantie. Maandag zijn ze terug. Maandag gaan ze ook concertkaarten weggeven. Er komen appjes binnen van mensen vanaf het vakantieadres. Mocht je vakantieadres in Nederland zijn, dan zou je nog kunnen overwegen om een ticket... een ticket te krijgen door een kaartje vanaf je vakantieadres naar 3FM te sturen. 3FM.nl/kaartje. Daar kan je je melden. Er komt een check-in binnen vanuit Oud-Marsum van Ruud. Ruud, goedemorgen. Voorhoedelid Ruud, die zegt groeten vanuit Twente, waar het 8 graden is en helemaal helder voor de zonsverduistering vanavond. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk qua weerbeeld? Volgens mij gewoon helder. Ik weet ook niet of je dat snel kan vinden. Dat moet kunnen. Buienradar moet dat hebben. Je moet weten dat wij computers hebben die nog de eerste Soyuz-raket hebben aangestuurd. Dus dat duurt af en toe even als ik dingen moet opzoeken. Ja hoor, matige oostelijke tot noordoostelijke wind. De zonsverduistering is goed te zien volgens Buienradar. Hartstikke goed. Ja, sterkte als het je allemaal niet zoveel interesseert. Want de hele dag gaat het waarschijnlijk overal alleen maar over die eclips. Maar we kunnen het ook bijvoorbeeld even hebben over NEC gisteravond.
1: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Komt een berichtje binnen van voorhoede luisteraar Frits. Die vanaf zijn vakantieadres dus. Tenminste, ja, volgens mij wel. Ik hoop niet dat het je vaste status is thuis, Frits. Want dan zou ik zeggen, probeer te investeren in een bed. Frits die stuurt een berichtje. Die zegt, goedemorgen Mart, heb je goed geslapen? Mijn matje liep de hele tijd leeg, dus ik heb een slechte nacht gehad. Arme Frits. Ja, dit is de reden dat ik liever niet kampeer. Want er zijn te veel variabelen. Te veel dingen die anders zijn dan bij mij thuis. Te veel dingen die anders zouden kunnen werken, hypothetisch gezien, dan bij mij thuis. Ik krijg al angst van het idee dat als je gaat kamperen, dat je dan een gasstelletje hebt met één pannetje. Terwijl het is ook heel dom, want als ik dan thuis eenmaal iets ga maken, dan denk ik, goh, ik ga proberen iets te maken wat ik in één pan kan maken. Dan hoef ik niet zoveel af te wassen. Dus dat zou met kamperen ook prima moeten kunnen. Maar het toilet wat niet aangesloten is aan de plek waar je het meeste resideert, namelijk je huis. Dat soort dingen vind ik allemaal ingewikkeld. Frits, sterkte vandaag. Probeer er lekker bakje koffie in te beuken vanmorgen. Om die vraag nog even te beantwoorden. Ja, ik heb goed geslapen. Ja, wel een beetje kort, want ik dacht, ik ga gisteravond toch even NEC kijken. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. En NEC is niet mijn eerste club van voorkeur. Dat komt nou eenmaal door familiebanden en familie die vroeger allemaal bij Ajax kwam en dat soort zaken. Dus ik ben in principe voor Ajax, maar ik draag NEC een warm hart toe. Dus ik dacht gisteren, ik ga eventjes lekker kijken. En toen halverwege de Ziggo-app eruit klapte, dacht ik, weet je wat, dan ga ik naar de lokale omroep van Nijmegen luisteren naar de commentatoren. Dat was geweldig. Ik wilde graag een beetje laten horen, maar lokale omroep kan lokale omroep. Ik kan niet terugluisteren. Je kunt geen programma's terugluisteren daar. Dus ik kan helaas geen fragmentje ervan laten horen. Maar een van mij aan, het was geweldig. Enige ding was wel dat het om 7:30 begon. Dus toen dacht ik, top, dat is 8:45. 8:30 is klaar. Dan lig je redelijk op tijd in mijn nest. Toen scoorde NEC ook nog in de 92e minuut. De 2-1, het werd hij afgekeurd. Wat ervoor zorgde dat ze nog gingen verlengen. Dus ik heb wel lekker geslapen, maar niet zo lang. Mocht je het vandaag aan me horen, vergeef het me. Maar we zijn samen de voorhoede. En ik denk dat er meer mensen zijn die niet hun benodigde 8 uurtjes slaap gepakt hebben vandaag in de voorhoede. En die moeten dat wel structureel doen in plaats van ik even 4 weekjes. Je staat op met de ochtendshow van 3FM met de mega-hit van Role Model High Hopes 3000. Zometeen naar CNCO en Little Mix en Reggaeton Lento.

3000.

show van 3FM. Waar het... Zo, excuus. Ik weet niet wat ik heb afgelopen weken, maar 's ochtends tussen 6 uur en 7 uur. Misschien herken jij dat ook als voordeellid. Ik moet altijd nog een beetje op gang komen, vooral mijn stem. Maar dat is natuurlijk onhandig, want dat is het enige wat ik heb. Dat is het enige waarop ik hier ben aangenomen. Onbegrijpelijkerwijs overigens. Ik wilde zeggen, het is 9 voor half 7. Je bent onderdeel van de voorhoede. Het selecte clubje mensen dat vroeg wakker is hier bij 3FM. En dat begint aan een wel schitterende dag, hoor. Zonnig en warm vandaag, ergens tussen de 25 en de 31 graden. Ik zei het net al, maar ik ga het nog een keertje herhalen van als je de radio net hebt aangezet. Vanavond helder, dus mocht je de eclipse willen zien vanavond, en dat wil je, dat kan gewoon. Want er zijn wij

Een fenomeen, deze role model. Hij pakte, volgens mij was het vorig jaar, ik zei het onlangs al, bescheiden zomerhitje met Sally, When the Wine Runs Out. Dat voor mij nog altijd, dat zal voor altijd een ultiem lenteliedje blijven. Ja, god, dan moet ik hem even laten horen ook. Dat zal voor mij altijd echt een ultiem lenteliedje.

Ik maak me al langer hard voor het fenomeen lenteliedjes. En deze man is heel goed in zijn maken. Met dat gitaartje, met die koortjes, met die 70s feel. Het is gewoon allemaal heel vrolijk. I Hopes 3000 is de megahit van deze week. Hij is van Role Model. Je hoorde hem in de ochtend.

ochtend show en ARD. She wants the moon. Je wordt wakker op woensdag 12 augustus met de ochtendshow van 3FM. En met het nieuws, Jasper Leegwater is hier binnen een paar minuten naar Miles Smith en Niall.

0: Niall Horan. Drive safe in de ochtendshow van 3FM. Waar je zo meteen weer kans maakt op een ijsmachine in laatste letter. En het is tevens de laatste week dat je kans maakt op die ijsmachine. Wijnand en Jamie zijn volgende week terug en nemen dan hun airfryers weer mee. Zou je het leuk vinden om zo'n apparaat te winnen waarmee je je eigen smaken ijs kan maken? Stuur dan nu even een berichtje in de NPO Luister-app en laat me eventjes weten hoe je heet.
1: NOS op 3.
0: Het is 1 minuut over 6:30. Het nieuws met Jasper Leegwater. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen, Mart. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Ze belanden op straat of komen weer in de schulden. Volgens de brancheorganisatie van de GGZ-instellingen raken ruim 60.000 mensen op die manier uit beeld. Om dat te voorkomen gaat deze behandelaar in Utrecht de straat op.
3: We kennen onze pappenheimers, onze cliënten, zeg maar. We weten ook waar ze vaak het winkelcentrum bijvoorbeeld op een bankje zitten. Of waar ze mensen die geen huis hebben, waar ze eventueel de slaapplekken zijn. Dat hebben we aardig goed in zicht. En we krijgen natuurlijk ook veel van de ketenpartners te horen. Als ze een cliënt van ons hebben gezien waar die slaapt, dan krijgen we ook wel een mailtje of een belletje om te kijken of dat die daar weer ligt. En dan gaan wij op zoek.
2: Voorheen waren gemeenten verplicht om patiënten na hun behandeling in de gaten te houden en te begeleiden, maar dat is nu niet meer zo. Als het aan de psychiaters ligt, wordt die controle wel weer verplicht. Flink schrikken in Etten-Leur vannacht, daar brak brand uit in een huis. Hulpdiensten haalden een vrouw van zolder en hebben haar gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Het vuur sloeg ook over naar andere huizen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. En NEC heeft een flinke stunt afgeleverd in de strijd om een Champions League ticket. Gisteravond nam de ploeg uit Nijmegen het op tegen het Griekse Olympiakos. En na 90 minuten spelen stond het 1-1. Werd verlengen dus. Ja, en toen...
4: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moore. Emre Moore doet het toch voor NEC.
2: En dus ging het dak eraf in Nijmegen.
5: Ah, het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon... zoveel waard als NEC-supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
6: Een andere fan die zei tegen mij, als je 3 jaar geleden had gezegd dat NEC dit zou flikken, dan was je in de TBS-kliniek beland.
5: Ja, dat klopt. Ja.
0: Vind ik zo'n Nijmeegse uitspraak ook. Geweldig.
2: Jij kan het weten, hè? Ja. Nu moet NEC Bodø/Glimt verslaan. En als dat lukt, dan is het Champions League ticket echt in de pocket. Ik heb het weer nog. Het wordt een dag die je eigenlijk in één woord kan samenvatten. Zomer, volop zon, weinig wolken en behoorlijk warm. In Groningen een graad of 25. En in Zuid-Limburg kan het maximaal 32 graden worden.
0: Dan nog 3 van verkeer, want er staat zowaar 1 file. Dat is op de A50. Tussen Os en Arnhem bij Heteren stond zojuist een auto in brand. Zijn ze nu aan het fixen en aan het opruimen. Daar heb je 1 rijstrook minder en ongeveer 10 minuten vertraging.

0: Wat een uitstekend album eigenlijk, dat hele romantic album van Bruno Mars. Nou, de hits zijn daarvan afgekomen. Zoals ook deze On My Soul hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Om 7:10, zodoende. Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter. Gaan we weer spelen voor de ijsmachine. En dat gaan we doen met Mats. Hallo Mats.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Als ik zeg, weer trekken wij ten strijde. Wat zeg jij dan?
1: Voor rood, zwart en groen.
0: Vechten ten alle tijden.
1: NEC wint de Champions League.
0: Ook goed. Jij hebt gisteravond gekeken, dus ook geen 8 uurtjes slaap voor jou, hè?
1: Nee, geen 8 uur slaap, nee.
0: Jij werkt maar in het Radboud ziekenhuis, hè? Of op de universiteit trouwens, denk ik. Nee, in het ziekenhuis.
1: In het ziekenhuis, ja.
0: Ook, kan jou het schelen ook. Hé, we gaan de laatste letter spelen. Het spelletje werkt als volgt. Je hebt een beginletter gekozen. Wat is jouw beginletter?
1: De N.
0: Van Nijmegen. Dan krijg je zo meteen de categorie van mij. Dan wil ik graag een woord in die categorie dat begint met de letter N. En als je antwoord klopt, is de laatste letter van je antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. Je weet dat de highscore op 8 staat?
1: Ja, ik heb gisteren geluisterd.
0: Oké, nou dan wordt het een pittige strijd. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver je gaat komen. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan gaan wij beginnen. Een land.
1: Nigeria.
0: Iets wat je in de keuken vindt.
1: Aanrecht.
0: Beroepen.
1: Timmerman.
0: Kleuren. Denk wegwerkers of zo. Denk ook met protesten. Ja, het is ook een beetje de stretch waar ik aan zat te denken. Maar ik zat te denken aan neongeel of neongroen.
1: Ja,
0: we zijn afgelopen week al wel vaker bij een kleur met de N uitgekomen. En hij is wel, ik denk, ik kan ook niet heel veel meer bedenken dan dat. Ja, of je moet het heel erg gaan rekken, dan krijg je nacht, blauw. Of
1: ja, precies.
0: Helaas, we zijn maar gekomen tot 3, dus geen 8 of meer. Maar je wint altijd als je meedoet de laatste letter. Want je krijgt sowieso van ons het laatste letter kaartspel.
1: Nou, super.
0: Succes met de kleine oogjes vanmorgen.
1: Yes, fijne uitzending.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

Tot u zo in de ochtendshow van 3FM. Ik zag het laatst weer in comments op Insta ergens. Dat mensen dan waren allemaal... Er wordt allemaal tegenwoordig geen goede muziek meer gemaakt. Waar zijn de bands gebleven? Het is alleen nog maar dansmuziek. En nee, allemaal dat soort bullshit verhalen. Mocht er nog eens een keertje iemand zijn... Want ik geloof heilig dat de mensen dan gewoon niet naar de juiste muziek luisteren. Ja, als jij de hele dag 538 gaat zitten luisteren... Ja, dan snap ik ook wel dat je denkt... Goh, in de tijd van Phil Collins en Toto was het allemaal beter. Maar laat ze dan eens een keertje wat dingen van deze band horen. Want die bewijzen wel echt het tegendeel. Hun nieuwe liedje ga ik je zo laten horen. En dat is pittig. Daar zitten rock-elementen in. Maar wat veel mensen niet weten... is dat ze ook wat kleinere liedjes hebben gemaakt. Ja, Impossible hebben ze gemaakt. Dat kennen veel mensen wel bijvoorbeeld van de 3FM Festival Top 1003... waar die altijd hoog in staat. Maar ik wil je dit liedje ook even een keertje een stukje van laten horen. Besef deze.

deze band, dit liedje, op dit moment, ik denk het perfecte voorhoede liedje. Het is eigenlijk net al laat, want het is licht geworden. Als het nog donker is en je bent buiten en je zet dit liedje op, dan voel je je echt een soort hoofdrolspeler in je eigen leven. Deze band kan het allemaal. Ze kunnen ballads maken, ze kunnen wat meer elektronisch klinkende liedjes maken. Maar hun oorsprong ligt toch echt in de rockmuziek en dat kunnen ze nog altijd zo goed. Het gaat over Nothing But Thieves. Dit is hun nieuwste, Baby Cool, bij 3FM.

0: Dance bij 3FM. Ik weet dat het gaat vanmorgen een klein beetje veel over voetbal, maar dit gaat het hele land bezighouden zo redelijk recent na het WK. Telegraaf komt vanmorgen met een scoop over wie de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal zou moeten worden. Het is een naam die nog nooit genoemd is. Het is ook geen Nederlander. En ik heb er zeer ernstige bedenkingen bij. We hebben het er zo over. 3FM.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Het is nu Final Sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final Sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: 3FM.
4: Goedemorgen, 1 minuut over 7. Welkom bij de ochtendshow van 3FM. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoor je zo meteen. En nu hoor je Jasper Leegwater, want die heeft het nieuws.
5: Goedemorgen, even wachten, nog even wachten. Oh, medaille!
3: NOS op 3.
5: Ja, welke Nederlandse topsporter gisteren eindelijk een plak pakte op het EK Atletiek, vertel ik je zo. Eerst iets anders. Tienduizenden behandelingen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden eigenlijk voor niks gegeven. De patiënten raken na hun behandeling buiten beeld van de zorginstanties en kunnen zo makkelijk weer in de problemen komen. Dat is niet alleen heel vervelend voor hen, maar ook voor ons allemaal, zeggen de klinieken.
6: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last op de langere termijn, hè, maatschappelijke kosten op de langere termijn. Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
5: Psychiaters willen dat gemeenten net als vroeger verplicht patiënten in de gaten moeten houden na hun behandeling. Colombia gaat een kritieke dag tegemoet. De laatste 24 uur gaan in waarin er nog een realistische kans is dat mensen levend onder het puin vandaan gehaald worden. Twee dagen geleden was er een zware aardbeving daar. Volgens correspondent Boris van der Spek gaan de reddingsacties langzaam.
7: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen. Er zijn veel naschokken.
5: Het dodental in Colombia staat op meer dan 250. Er worden nog 2700 anderen vermist. En het is atlete Nadine Visser eindelijk gelukt. De Europese titel op de 100 meter horde, maar daar moest ze hard voor werken.
8: Visser houdt ze, rit ze. Oh, dit is heel spannend. Is het zilver of is het goud? Nou, ze weet het niet.
5: Nee, uit de fotofinish bleek dan toch dat Visser 1/1000ste van een seconde sneller was dan de nummer 2. Het duurde bijna 2 minuten volgens mij voordat ze dat eindelijk te horen kreeg. En daarmee valt er een behoorlijke last van haar schouders, want nu heeft ze eindelijk die EK-medaille te pakken.
9: Ja, ik besef het nog niet helemaal.
10: Nee?
9: Ik heb zoveel EK-jaren gewoon. Er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, ja, dit moet het gewoon worden.
5: En dat lukte dus ook. De EK-atletiek duurde nog tot en met zondag. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een dag die je in één woord kan samenvatten eigenlijk. Zomer, volop zon, weinig wolken, behoorlijk warm. In Groningen een graad of 25. In Zuid-Limburg kan het zelfs 32 graden worden.
4: Dan de rief en verkeer van de ANWB. Het is uiteraard heel rustig. Woensdagochtend in de vakantie om 7 uur. Er staat één file, dat is op de A50 tussen Os en Arnhem. Problemen met een vrachtwagen. Daar was eerder een autobrand. Er moet daar nog het een en ander gefixt worden. Daardoor is de rechterreis ook dicht ter hoogte van Heteren. En heb je 10 minuten vertraging.
3: 3FM.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Start je
1: je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
16: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
17: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
18: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
23: 3FM Festival Top 1003.
24: De allerbeste festivaltracks ooit.

over 7 zou het zo kunnen zijn dat we voor het eerst in bijna 50 jaar een buitenlandse bondscoach krijgen. Het lijkt erop. De topkandidaat van de KNVB, vertel ik je zo meteen.

0: medelijden met de gitarist van Cameron Whitcomb. Misschien is het Cameron Whitcomb zelf wel, dat zou ook nog kunnen. Die moet in dit liedje zo ongelooflijk hard beuken op die gitaar. De gitaaraanslagen gaan zo snel. Ik hoop dat hij van die pleistertjes op zijn vingers heeft, anders wordt het moeilijk. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb hoorde je bij 3FM. 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Het is 10 over 7. Good morning. Wrijf de slaap uit je ogen, pak een bakje koffie, ga nog een keertje diep en word wakker met de ochtendshow van 3FM. Die Wijnand en Jamie in de ochtend heet, vernoemd naar Wijnand en Jamie. En het feit dat zij doorgaans 's ochtends te horen zijn, alleen deze vakantie even niet. Komende maandag zijn ze terug, tot die tijd Mart hier op hun plek als invaljuf. Vanavond is het zover, de zonsverduistering waar al weken over gesproken wordt. Maan gaat voor de zon schuiven en 90% van de zon gaat dan bedekt zijn. Dat maken we niet vaak mee, volgende keer is over een jaar 40 of zo. Begint rond 7:15, rond 7:50 is het hoogtepunt, dan is het meeste van de zon bedekt. En niet na 9 is het weer voorbij. Hou er rekening mee dat je op een plekje moet zijn waar je naar het westen, dan wel west-noordwesten moet kijken. Dat is dus zeg maar dat ze op een gegeven moment dachten, oké, je hebt west, je hebt noord, je hebt noordwest, maar wat als het nog iets meer naar west is, dan is het west-noordwest. Dus dan weet je dat. En zorg ervoor dat je een eclipsbrilletje hebt of dat je zo'n leuk kijkdoosje maakt voor jezelf. En toch wel verrassend nieuws vanuit Zeist. De KNVB is gesprekken aan het voeren met Roberto Martinez voor de functie van bondscoach van Oranje. Nigel de Jong die heeft hem benaderd en ze hebben gesprekken met elkaar gevoerd. Mocht je denken, Roberto Martinez, wie is dat eigenlijk? Hij was afgelopen WK de bondscoach van Portugal. Is eruit gesodemieterd omdat ze daar niet genoeg resultaat haalden. Heeft eerder ook België gecoacht met wisselend succes. Was niet helemaal vrij van kritiek daar. Maar deed het ook niet per se slecht. En daarvoor was hij ook coach, onder andere in de Premier League. Als Roberto Martinez onze coach wordt, dan zou het voor het eerst sinds het WK 78 worden, toen we onder Ernst Happel speelden, dat een niet-Nederlandse bondscoach bij de KNVB aan het hoofd staat. Ik weet het allemaal niet hoor. Ik ben heel bang dat de KNVB zichzelf in heel moeilijke posities aan het wringen is. Er is ook een raar verhaal gelezen over Michael Reiziger, die nu de bondscoach is voor Jong Oranje. Daar zijn heel veel gesprekken mee gevoerd. Serieuze gesprekken zijn allemaal mensen bijgekomen. Nou, dat leek allemaal redelijk in kannen en kruiken. Toen kwam Louis van Gaal die ineens zei, nou, ik zou het ook wel willen doen. Toen heeft de KNVB gewoon Michael Reiziger een week niks laten horen. Bleek uit de reconstructie van volgens mij Voetbal International. Reiziger heeft niks gehoord. En nu blijkt het ook weer dat ze aan het praten zijn met Roberto Martinez. Ik weet het allemaal niet. Zo'n coach die er dan met Portugal uitgesodemieterd is. Portugal heeft denk ik een team met over de hele breedte ongeveer evenveel kwaliteit als Nederland. Moeten we daar dan heel gelukkig van worden? Aan de andere kant, wie zou dan de bondscoach willen worden? Ik weet het ook niet. Fuck.

zomers. Temperaturen tussen de 25 en de 31 graden. En als je vanavond naar het west-noordwesten aan het kijken bent met je eclipsbril of met je kijkdoosje, dan ga je de eclips goed kunnen zien, want het is helemaal helder vanavond.

0: is what you came for. Het is 8:10. Dit is 3FM met een zeer belangrijke mededeling. Spits je oren en alle andere dingen die je kan spitsen. Nou, die misschien niet. Maar spits even alles wat je kan spitsen.
1: 3FM Festival 2003.
0: Gaan hem weer doen vanaf volgende week vrijdag. Een week lang te horen de lijst met de 1003 allerbeste festival anthems ooit. En voel je niet buitengesloten als je zegt, ik ben nog nooit op een festival geweest, of ik vind dat helemaal niks, of ik ga maar een dagje een keertje naar een festival bij mij in de buurt. Maakt niet uit. We willen graag gewoon weten wat het festivalsentiment is, het festivalgevoel van Nederland. En het maakt niet uit hoe jij je festivals beleeft, met wie je gaat, hoe lang je gaat, waarheen je gaat. Als jij heel graag naar Dominator gaat, weet ik niet of je liedje genoeg stemmen krijgt voor in de lijst. Maar lever gewoon in wat je wil inleveren. Alle liedjes die jou doen denken aan festivals, concerten waar je geweest bent, liedjes die de perfecte vibe hebben wat jou betreft voor festivals, liedjes die op de camping niet kunnen ontbreken, liedjes die altijd meegaan in de auto en 100 keer opnieuw aangezet worden. 3FM.nl, daar kan je stemmen. Doe dat ook vooral. Enerzijds maak je dan dus een heel grote impact op hoe 3FM een week lang klinkt. Anderzijds maak je kans op 100 festivalmunten. 100 munten die je gewoon kan inzetten bij het eerstvolgende festival of feest waar je naartoe gaat. Om je deze week alvast even een klein beetje te inspireren, heb ik een aantal collega's van 3FM gevraagd wat hun ultieme festivaltrack is. Ja, en die van mijn collega Vera Simons. Je hoort haar zaterdag en zondagavond vanaf 7 uur. Daar ben ik zo blij mee.
2: Het is een schitterende dag, de zon schijnt lekker, het is zomer. We vergeten even de inflatie en de prijzen van een duur biertje. Maar je bent op die festivalweide en in de verte hoor je dit liedje. Wat gewoon alle generaties verenigt. Jong, oud, welke muzieksmaak je nou leuk vindt. Of je vannacht aan het doorhalen was in de Adonis op Lowlands. Of het maakt niet uit, je hoort dit en iedereen weet het is tijd om heel lelijk te dansen. Want dat mag gewoon. Je kan gewoon een stijve horizon op dit liedje. En vooral het gevoel te hebben dat we allemaal zin hebben dat die festival zomer, die festivalnacht, oneindig is. De legende stond nog op Down the Rabbit Hole. Ik kan er heel veel over zeggen, maar vooral draai het alsjeblieft.
0: Niemand kan zo goed als een stijve hork dansen als deze meneer. En het zo ongelooflijk cool maken. Thanks Vera voor jouw tip voor de festival Top 1003. David Byrne en zijn Talking Heads. That is once in a lifetime.

Goedemorgen, dit is de zomerochtendshow van 3FM met Martin in plaats van Wijnand en Jamie. Jordan Shaboozy en A Bar Song, zojuist. Het is bijna half acht, dat betekent dat je nieuwsupdate met Jasper Leegwater er binnen een paar minuten aankomt. Eerst nog Zara Larsson en Midnight.

0: ochtendshow. Weinig de Jamie in de ochtend. Zonder Weinig de Jamie, maar met Mart. En daarom ook brandende vragen heb ik meegenomen. Een heel pakket aan vragen waarvan je nog nooit hebt bedacht... Goh, dit moet ik per se weten, anders eindigt mijn leven. Maar die wel zo leuk zijn dat je ze daarna wel altijd meeneemt... als je het antwoord eenmaal hebt. Zometeen antwoord op de vraag. Vanavond is natuurlijk die eclipse. Krijgen dieren een jetlag van een zonsverduistering?
1: Op 3.
0: Ik had nu willen zeggen, en het antwoord zal je verbazen. Maar ja, we gaan de vraag zo meteen pas stellen, dus ik weet het antwoord nog niet. Dat hoor je zo na het nieuws van 1 over half 8. En daarvoor is Jasper Leegwater hier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mart. In Colombia worden na de aardbeving van maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal zeker verder oplopen. De tijd dringt, want de mensen die nog onder het puin liggen... hebben niet lang meer om de ramp te overleven. Het is misschien wel klaar met de fietsmerken Batavus en Sparta. Het moederbedrijf is failliet.
3: What? No money?
2: Ja, deze fietsenmaker vindt het jammer dat de oer-Hollandse fietsenmerken misschien verdwijnen.
4: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
2: Er wordt gekeken of het bedrijf achter Batavus en Sparta nog een doorstart kan maken. En de Middelburgse kermis draait op volle toeren. Maar het is nog maar de vraag of er de komende dagen wel iemand op komt dagen. Want met de hitte kiezen veel Zeeuwen en toeristen toch sneller voor het strand. Omroep Zeeland ging gisteravond toch even prijsschieten in Middelburg... toen het nog gezellig druk was op de kermis. En de verslaggever kon het niet laten om de aankomende hitte er ook alvast even in te wrijven.
5: De sfeer is heel leuk. En ja, een hele lekkere windje.
6: Zou u dat wel doen, naar de kermis gaan als het zo warm is?
7: Nee, het is te warm.
5: Ik kan niet tegen de hitte.
6: Ik loop ook nog even naar het spookhuis. De komende dagen wordt het toch weer boven de 30 graden.
8: Ja, dat is heel erg jammer. En dat gaat ook wel dat gaat ook geld kosten. Vrouwen bloot, handel dood.
0: Wat is dat? Is dit een bestaande uitdrukking?
2: Bij mijn weten niet. Ik heb dit voor het eerst gehoord. Mijn collega Sander zit op de redactie vandaag. We maken samen het nieuws. Hij zei, volgens mij heb ik dit wel eens eerder ergens gehoord. Maar het klinkt als een typische kermisuitspraak, toch? Want in welke andere sector zouden blote vrouwen leiden tot weinig omzet? Ja, ik kan wel wat dingen bedenken misschien.
0: ik zal hier even over gaan peinzen, dat weet ik nog niet zeker. Ik was me nog ook gewoon even... Sorry, dat is een heel ingewikkeld nieuws. Ik was me ook nog even aan het verbazen over het feit... dat dit wel echt het grootste komkommernieuws is, denk ik... dat ik in tijden heb gehoord.
2: Ja, sorry.
0: Ja, nee, dat maakt niks uit. Nee, ik vind het gewoon mooi. Maar dat je dus als... Ja, goh, even denken. Oeh, zouden er nog mensen zijn op de kermis als het warm is? Nou, we gaan het wel zien. Het antwoord is een paar.
2: Zo is het ook. Ik heb het weer. Nou ja, dat is dus ook geen verrassing meer. Het wordt een dag die je in één woord kan samenvatten. Zomer, Groningen 25 graden en Zuid-Limburg 32.
0: Misschien de cursus iglo bouwen? Gaat die lekker als iedereen, als het 35 graden is en iedereen in bikinis rondloopt?
2: Misschien wel.
0: Nou, oké, dan niet Jasper, ook goed. Dankjewel.
2: Nee, ja, ik zit zelf ondertussen ook na te denken. Het ontspoort een beetje, heb je het ook door?
0: Ik denk dat het een beetje einde zomervakantie is, dat het syndroom is. Dankjewel, tot over een uur.
2: Graag gedaan, tot zometeen.
0: Dan nog even verkeer van de ANWB op de A50. Tussen Os en Arnhem staat een vrachtwagen met pech. Er stond eerder in de brand, ze zijn er daar nog aan het bergen. Daardoor is de rechterrijstrook ook dicht, heb je 10 minuten vertraging. En ook op de A50, maar dan in de richting van Eindhoven bij Sint-Oederode. Spoedreparatie, ook één rijstrook minder en ook 10

0: Daarna eruit, de NPO luisterapp ontploft, het bestaat. Vrouwen bloot, handel dood.
1: Ja, ik zat ook te denken, is het niet ook zeg maar bij de banketbakker of zo, bijvoorbeeld de taarten? Wie gaat er nou een slagroomtaart kopen als het 34 graden is?
0: Ja, ik heb niet gekozen voor een verjaardag op 15 juli. Nee, dus ik moet gewoon even een taartje hebben. Maar inderdaad, Ruud zegt, ik ken het al jaren uit de kledingwinkel. Bram zegt het ook, zeiden wij in de winkel ook altijd. In de bloemenhandel zeggen we het ook, vrouwen bloot, handel dood. En de bloemen ook trouwens, denk ik, Charlotte.

0: FM. Je hoorde Harry Styles en American Girls. Het is bijna 7:15. Dus tijd voor nieuwe
1: brandende vragen.
0: Vragen waarvan je denkt, ja, ik kan doorleven zonder het antwoord. Maar het gaat niet heel veel verschil maken. Behalve dat het gewoon leuk is om het antwoord hierop te weten. Dingen die je afvraagt, hoe zitten ze, hoe werken ze, kan je deze zomer kwijt in de NPO-luisterapp. Dan bellen wij iemand die er verstand van heeft. Want ga er maar vanuit dat ik dat niet heb. Wat het onderwerp ook is. En dan gaan we eens kijken of we een antwoord op jouw brandende vraag kunnen krijgen. NPO-luisterapp kan je ze kwijt. We doen het nog een weekje, dus wees scherp. De brandende vraag van vandaag komt van Theresa.
2: Hey, Mart. Hallo. Ik vraag me al een tijdje af met al dat eclipsnieuws. Hoe reageren dieren daarop? Hebben zij een jetlag?
0: Vind ik leuk, vanwege de biologische klok natuurlijk. En dat ze naar bed gaan als het donker is. Ik vind het een goede vraag, dus we gaan hem stellen aan Odin Helder van Artis. Zeg ik Planeteer?
3: Planeteer, ja, Planeteer. Van het planetarium. Ja.
0: Oh, uiteraard, dat is ook logisch. Odin, goedemorgen. Het moeten sowieso interessante, spannende dagen zijn voor jullie.
3: Zeker, ja. Ik zit, de zon schijnt me nu al een beetje onverduisterd in de bakkes, maar ik zit natuurlijk al helemaal klaar voor vanavond.
0: Hebben jullie in het planetarium zo'n soort kijker of zo? Zo'n soort lens-ding waarmee je naar de zon kan kijken?
3: Zeker, ja. Dat noemen we een H-alpha-buis en die filtert inderdaad het grootste deel van het licht eruit. Het probleem is, vanuit Artis ga je niks zien, want we zitten midden in de stad, al die gebouwen eromheen. Ja, okay. Dus helaas.
0: Hoe zou dat gewerkt hebben als je daar doorheen had willen kijken met de eclipse? Had je dan echt een soort van 1000 keer uitvergrote eclipsebril voor die lens moeten hangen? Of want je kan door zo'n lens natuurlijk ook niet naar de zon kijken.
3: En je hebt speciale voorstukjes voor telescopen en dan filter je dat licht eruit. En je hebt ook gewoon hele telescoopbuizen en die kijken in andere golflengtes. Dan is het ook veilig. Maar je moet wel een stukje extra werk doen, ja.
0: We bellen voor een heel andere vraag. Ik neem helemaal een zijpad in dit verhaal. De vraag is, krijgen dieren een jetlag van de eclipse, Odin?
3: Ja, dan bel je wel precies met goede locatie. Want wij hebben natuurlijk zonsverduisteringen en dieren.
0: Exact.
3: Het onderzoek is niet heel eenduidig. Want voor gedragsonderzoek naar dieren wil je dat over een langere tijd doen en herhalen. Maar ja, zonsverduistering gebeurt maar eens in zoveel jaar. Dus dat zit er niet in. Maar het stukje onderzoek wat er is, lijkt erop te wijzen dat dieren heel individueel reageren. Dus je kan niet zeggen de hele soort doet dit. Maar per dier hebben ze wel een sterke reactie. Dus wij hebben gezien in 1999 bijvoorbeeld heel veel bijen. Die kwamen terug naar de korf. Zo van, oh, het wordt donker. Ja. Bloemen gaan dicht. De wolven gingen huilen met z'n allen. En er waren heel veel mensen op de been. Want de artisbioloog destijds die had gevonden een artikel dat allemaal chimpansees er heel sterk op zouden reageren. In een andere dierentuin was dat geweest. Die was ook op de radio geweest. Je weet, veel luisteraars. Dus ja. Honderden mensen waren op de been om de chimpansees te zien. En op het moment dat de maan helemaal voor de zon schuift, het wordt donker, springt het automatisch een licht aan van het verbruik. En het hele effect geruineert.
0: Ah, wat een goed verhaal, zeg. Maar je zegt dus eigenlijk, het kan wel. Er zijn wel dieren die erop reageren, maar het is niet een soort eenduidig beeld. Sommige dieren gaan misschien gewoon lekker door met hun leven. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat de grote groepen kauwtjes die ik 's avonds zie vliegen, die dan op zoek zijn naar een boom om met z'n allen in te gaan zitten. Ja, op het moment dat het donker wordt, dat zij denken, oh, zon is weg. Nou, dan gaan we wel lekker tukken. En dat ze een uur later weer wakker worden van het licht.
3: Nou, precies. Ja, zo'n zonsverduistering, het is echt maar een paar minuten. Maar je ziet inderdaad wel, zeker vogels en veel dieren, die gaan gewoon in hun avondgedrag. Dus sommige vleermuizen komen tevoorschijn, spreeuwen gaan dat zwermen doen, parkieten doen hun avondzang. Dus dat inderdaad, eigenlijk denken ze gewoon van, oh, het wordt avond. En 2 minuten later zijn ze dan eventjes danig in de war.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Maar dan is het weer licht en dan gaan ze ook gewoon weer verder. Want ja, die denken er ook niet langer dan een paar seconden over na. Dan vinden ze het weer prima, denk ik.
3: Nee, precies, inderdaad.
0: Nou, dankjewel, Odin Helder. Een goed verhaal over dieren die dus niet per se een jetlag krijgen van de eclipse. Mag ik je hartelijk danken en veel plezier wensen met niet in Artis, maar wel ergens anders kijken vanavond?
3: Dat gaat helemaal goed komen, jullie ook.
0: Dankjewel, fijne dag.
3: Yo.
4: Dit is onze nieuwste single.
5: Here is my new single. And this is my new

weer de playlist van 3FM. En dan denk ik wel eens bij mezelf... Ik heb gefaald met het inleveren van mijn Festival Top 1003 stemlijstje. Dat is zo stroef. Dan heb ik een hele lijst ingeleverd voor de Festival Top 1003. Dan hoor ik dit, denk ik. Deze gasten waren zo goed op Pinkpop. Hoe kan dat nou dat ik ze vergeten ben? Je kan namens mij nog stemmen op 3fm.nl. Daar kun je ook trouwens 100 festivalpunten maximaal mee winnen. Doe dat even, dan stem je de Festival Top 1003 samen.

0: Slecht nieuws voor vrijgezellen. Er gaat iets zeer vooral vrijgezellen mensen die naar vrouwen op zoek zijn, denk ik. Er gaat iets heel serieus veranderen in de dating-app-wereld. En ik weet niet of het goed is. 3FM. Hebben we het zo meteen over.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phoenix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.

0: Je luistert naar 3FM, je hoort 21.5. Over een paar minuten. Na het nieuws met Jasper Leegwater.
1: Jazeker, goedemorgen. Het is de dag dat we massaal naar boven gaan kijken.
2: NOS op 3.
1: Vanavond om 7:50 is de zon voor 90% achter de maan verdwenen. Tenminste, in Nederland dan. In Spanje en IJsland is er sprake van een volledige zonsverduistering. Toeristen van over de hele wereld zijn naar die landen afgereisd om dat mee te kunnen maken. Maar in IJsland dreigen wolken nu roet in het eten te gaan gooien.
3: We know the weather's a little iffy. We're hoping that it'll clear.
4: Yeah, miraculous break in the clouds.
3: Right, yeah, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
1: Deze Nederlanders op Schiphol weten ook dat het er niet goed uitziet, maar gaan toch.
5: Wolken. Ben ik bang.
6: Dat is de verwachting. We hopen.
7: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
1: Hier in Nederland lijkt het met het weer wel goed te zitten. Maar hier hebben de meeste mensen een heel ander probleem. Waar vind je nu nog zo'n eclipsbrilletje? Die zijn zo'n beetje op alle plekken al dagen uitverkocht.
8: Ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
9: Ja, er wordt al voor gedrongen.
10: We zagen gisteren een oproepje op Facebook.
9: Misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
1: Nou, en als het niet meer lukt om zo'n speciale eclipsbril te vinden, dan heb ik slecht nieuws. Een alternatief is er eigenlijk niet. Als je op een andere manier naar de zon kijkt, dan kunnen je ogen ernstig beschadigen. Mijn collega's maken vanavond een speciale live-uitzending tijdens de zonsverduistering. Die kan je zien via nos.nl en op tv. Vanaf volgende week zit de vakantie voor het kabinet er definitief op. Ze gaan dan praten met de oppositie over de begroting, oftewel het financiële plaatje van ons land. De ploeg van premier Jette moet op zoek naar steun voor de Prinsjesdagplannen. Het is nog niet duidelijk met wie er dan precies gepraat gaat worden. Vooral Pro en Ja 21 worden genoemd. Omdat de regeringspartijen D66, VVD en CDA geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer hebben, hebben ze de goedkeuring nodig van oppositiepartijen om hun plannen er doorheen te krijgen. En Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kan je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar het is ook nog niet genoeg.
11: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
1: Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen proppen. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt zomers warm en zonovergoten vandaag. 26 graden in het noorden en maximaal 32 graden in het zuiden.
0: Dan 3FM verkeer van de ANWB. Er staan 3 files in Nederland. We pakken ze gewoon even allemaal mee. Eerst op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Ongeluk gebeurt bij Klaverpolder. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Sorry, je hebt 10 minuten vertraging. De A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten. Ligt iets op de weg, niet bekend wat. Daardoor is de hoofdrijbaan dicht en moet je over de parallelrijbaan. Zorg voor een kwartiertje extra. En dan nog de A50 tussen Os en Eindhoven. Bezig met de spoedreparatie nadat daar eerder vanmorgen een auto in de brand stond. 1 rijstrook minder en 10 minuten vertraging.
2: 3FM.
12: Ster.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Creon kozijnen.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
18: Tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF.
21: Tegen kanker voor het leven.
2: 3FM Festival Top 1003.
22: De allerbeste festivaltracks.

0: ochtendshow van 3FM met Ride van 21 Pilots. Om 9 minuten over 8.
1: 3FM. Wijnald en Jamie. In de ochtend.
0: Ochtendshow met deze zomer. Mart, dat ben ik zelf. Dat mogen duidelijk zijn. Op de plek van Wijnald en Jamie komende maandag zijn ze terug. En zometeen maak je kans op een ijsmachine. Het is de laatste week deze zomer dat je kans maakt op een ijsmachine. Om je eigen smaken ijs mee te maken. Zou je hem willen winnen? Stuur dan even je naam door via de NPO. Luister, even leg ik zometeen uit hoe het werkt. Ja, NEC mag blijven dromen van de Champions League. Het was een geweldige avond gisteravond. Ze speelden tegen Olympiakos Piraeus in de laatste voorronde voor de voorronde. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Kwalificatie, en dan gaan ze nu voorronde spelen. Het werd in de reguliere speeltijd 1-1. En ik dacht, ik blijf toch nog even kijken, want ik wil weten hoe het afloopt. En toen, een paar minuten later...
2: Tadic, goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moore!
0: Ja, geweldig. Emre Moore, nieuwe aanwinst van NEC, maakte 2-1. En nu spelen ze in de beslissende playoffronde tegen Bode Glimt uit Noorwegen. En dan opvallend nieuws uit datingland. Want de grootste kenmerkende functie van Bumble gaat in de ban. Voortaan kunnen mannen ook het gesprek starten. Het hele idee tussen hetero-stellen op Bumble was dat alleen de vrouw een gesprek kon beginnen. Omdat het grote irritatie op andere dating-apps was dat mannen dan de hele tijd het initiatief willen nemen. Of moeten nemen. Het gevoel hebben dat ze het moeten nemen. Wat dan ook. Dus sinds 2014 al was een kenmerkende feature van Bumble. Als je een man en een vrouw bent, dan moet de vrouw het gesprek starten. En die heeft daar 24 uur voor. Nou, dat gaat ook veranderen. Dat wordt 72 uur. Het is een wonderbaarlijke situatie. Dating-apps kampen met vermoeidheid bij gebruikers. En door de vertragende groei introduceren ze allemaal nieuwe functies en AI-gestuurde tools en dat soort dingen. Maar ik vind het een... Ik ken veel mensen die ooit op Tinder zaten. Tinder is nu gewoon een soort van one-night-stand-achtige app geworden, geloof ik. Die allemaal naar Bumble verhuisd zijn. En ik ken heel veel mannen die vrouwen zoeken. Die zeiden, ja, het is wel chill dat de vrouw het gesprek moet openen. Want dan weet ik ook zeker dat ze interesse heeft. Anders dan ga ik weer de eerste stap zetten. Misschien hoor ik wel nooit iets terug. Nou, die functie bij Bumble gaat dus binnenkort verdwijnen. Ja, dan heb je ook allemaal nog van die appjes waar je met fruit kan aangeven in wat voor type relatie je zin hebt en zo. Maar dat is allemaal helemaal veel te ingewikkeld. Dus ik wens je heel veel sterkte.

nog maar te zwijgen van die app waar je alleen maar op profiel kan matchen. En dan moet je verplicht op date gaan voordat je met elkaar kan chatten en zo. Het lukt mij al niet eens om twee keer in de week iets met mijn vriendin af te spreken. Laat staan dat ik dat op een dating app zou kunnen. Maar goed, ik heb dus een vriendin, dus dating app.

0: Olivia Rodrigo's Stupid Song hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Het is 7:15 geweest, zodoende tijd.
1: Reynald en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Voor het spel waarin deze week een ijsmachine te winnen is. Dat was de hele zomer het geval, is ook deze week nog het geval. Vanaf volgende week niet meer, dus wil je een ijsmachine winnen, meld je dan eventjes aan via de NPO Luister app. Laatste letter werkt als volgt. Je krijgt een beginletter van... je kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie. Zo werkt het. Ik ben het pas 4 weken aan het uitleggen. Je krijgt van mij een categorie. Dan wil ik graag een woord in die categorie met de beginletter die jij gekozen hebt. Als je antwoord klopt, is de laatste letter van je gegeven antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden. Highscore staat deze week op 8.

0: Meld je dan eventjes aan via de NPO Luister-app. Laatste letter werkt als volgt. Je krijgt een beginletter van... je kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie. Zo werkt het. Ik ben het pas 4 weken aan het uitleggen. Je krijgt van mij een categorie. Dan wil ik graag een woord in die categorie met de beginletter die jij gekozen hebt. Als je antwoord klopt, is de laatste letter van je gegeven antwoord de eerste letter van je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden. Highscore staat deze week op 8. Dat is best wel pittig. Die heeft Richard daar gisterochtend neergezet. Maar Thomas, jou gaat het wel lukken, toch?
1: Ja, we gaan ervoor.
0: Heel goed. Hey, waarom ben jij de designated speler geworden en niet je vrouw? Want zij wil hem graag winnen, die ijsmachine.
1: Ja, ze vond dat zij de laatste tijd te veel had gewonnen. Dus ze gunt mij de mogelijkheid.
0: Oh, kijk eens, jullie hebben een fortuinlijke relatie samen. Jullie hebben toch sowieso al gewonnen met elkaar, Thomas, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, kijk eens. Ja,
0: zo is het ook natuurlijk. Nou, nu die ijsmachine nog even. Want je weet wat ze zeggen. Wat zeggen ze ook alweer? Oh ja, happy wife is happy life. Ik ga kijken hoe ver je gaat komen. Met welke beginletter wil je spelen?
1: De B.
0: De B van Bernard. Oké, dan gaan de 30 seconden in. 8 vragen of 8 categorieën goed. Dan ga je met die ijsmachine naar huis. Ready?
1: Ja hoor.
0: Oké, gaan we dan. We beginnen met de B. Avondeten.
1: Bonen.
0: Een dier.
1: Een neushoorn.
0: Iets dat je in de bouwmarkt kan vinden.
1: Nijptang.
0: Steden of een stad?
1: Groningen.
0: Een drankje?
1: Kijken.
0: Denk een hele vieze bittere cocktail bijvoorbeeld.
1: Negroni.
0: Ja, en een bekende Nederlander?
1: Ja,
0: maar antwoord mag je nog geven gewoon voor de eer.
1: Ja, ik zat bij de I. Nee.
0: Ik dacht voor de eerst dat je tegen je vrouw kon zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Maar heb je er niet alles aan gedaan.
1: Nee, oké.
0: Nou, je bent best wel ver gekomen. Normaal gesproken is dit best een aardige score, maar we hebben best een pittige highscore deze week. Je bent gekomen tot 5, dus helaas. Het is hem nu niet geworden, maar je krijgt wel het laatste letter kaartspel. Dan kunnen jullie samen lekker oefenen en over een tijdje nog een keer meedoen.
1: Super, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen en een mooie dag vandaag.
1: Yes, jullie ook. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Wanneer heb je definitieve impact? Moet je daar dan een nummer 1 hit voor hebben? Maar er zijn ook veel artiesten die een nummer 1 hit hebben die verder daarbuitenom niet zoveel impact gemaakt hebben. Moet je elke dag heel vaak op de radio zijn? Moet je prijzen gewonnen hebben? Ik denk dat ik het antwoord heb, want ik las iets over Sienna Spyro en toen dacht ik, ja, dan heb je mensen beïnvloed en geraakt. Sienna Spyro is een van de meest, misschien wel de meest opgevoerde artiest in programma's als America's Got Talent. In Amerika zijn mensen zo wild van haar, vinden ze haar zo mooi zingen, dat mensen die zelf aan een Idols en America's Got Talent, The Voice USA, weet ik veel meedoen, dat die massaal allemaal liedjes van haar aan het doen zijn. Dan heb je denk ik wel echt een blijvende indruk gemaakt met je liedjes. Of mensen denken, ja, als ik dat kan zingen, dan vinden mensen mij echt goed. Maar dat weet je ook wel als je naar het liedje luistert. Zo fantastisch. Material.

0: Blind Material Lover in de ochtendshow van 3FM. Wees er goed, goedemorgen. Het is 8:30 en dat betekent zometeen weer een geswiped en gesneuveld van afgelopen jaar. Deze zomervakantie blikken we terug op de meest epische date donderdag verhalen. Mensen die hun date laten delen, die vertellen wat er totaal mis is gegaan toen zij met iemand op date gingen. En daar komen echt de meest krankzinnige verhalen uit. Zometeen hoor je het verhaal van Alicia met een date die nogal veel spijt had.
1: Op 3.
0: Nou, dat zometeen na het nieuws van 8:30. Daarvoor is hier Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mart. Tienduizenden behandelingen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden eigenlijk voor niks gedaan. De patiënten raken na hun behandeling buiten beeld van de zorginstanties en kunnen zo makkelijk weer in de problemen komen. En dat is niet alleen heel vervelend voor hen, maar ook voor ons allemaal, zeggen de klinieken.
3: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last op de langere termijn, hè? Maatschappelijke kosten op de langere termijn. Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: Psychiaters willen dat gemeenten net als vroeger verplicht patiënten in de gaten gaan houden na hun behandeling. Vanavond is het zover, de grootste zonsverduistering in bijna 30 jaar tijd. Hier bij ons komt de maan voor 90% voor de zon geschoven, iets naar achter. In Spanje is de zonsverduistering nog spectaculairder. Daar is een volledige zonsverduistering. Onze correspondent Miral de Bruyne die heeft haar eclipsbrilletje alvast opgezet. En ze staat op
4: een van de plekken in Spanje waar de volledige zonsverduistering te zien gaat zijn. Borobia, een klein plaatsje met in de winter maar zo'n 100 inwoners. Zoals in heel veel plaatsjes eigenlijk in deze regio. Castilla León. Maar nu loopt het vol. Op deze heuvel zullen er vanavond zo'n 2000 mensen naar de zonsverduistering komen kijken. En wij ook.
2: Ja, veel plezier daar, Miral. De NOS maakt een speciale verduisteringsuitzending. Die zie je vanavond via onze app en op nos.nl. En Oranje International Memphis Depay is in een soap terechtgekomen. Na wekenlang onderhandelen over de voorwaarden van zijn nieuwe contract bij zijn club in Brazilië, Corinthians, is de bom nu gebarsten. De club zet Memphis aan de kant. En dus is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal gratis op te pikken voor een andere club. En Memphis zelf is woest. Hij zegt dat hij akkoord was met de club. En dat zelfs de juridische en financiële afdelingen al groen licht hadden gegeven. Nu word ik gedwongen om krachtig te reageren om mijn belangen te beschermen, zegt hij.
0: Wat een vage quote. Wat betekent dat?
2: Het is een soort half dreigement met de rechtsgang.
0: Ja, dat is het een beetje. Hè. Nu ben ik boos en wil ik naar de rechter. Ofzo. Dat is dan een beetje wat hij zegt.
2: Ja, dat is een beetje wat ik erin lees. Ja.
0: Om mijn belangen te beschermen. Even heel eerlijk. Die meneer heeft zoveel geld verdiend in zijn leven. Move on. Kom lekker terug naar Europa. Lekker bij FC Utrecht spelen of zo. Weet ik veel.
2: Maar daar voelt hij zich toch veel te goed voor.
0: Ja. Ja, daar ga je bij Corinthians in Brazilië spelen.
2: Hij moet gewoon stoppen.
0: Oh, zo. Hot take vind ik dit wel. Ja. Nee, hij kan nog wel eventjes door. Maar
2: hij voelt zichzelf, denk ik, is mijn persoonlijke mening los van mijn werk als NOS-nieuwslezer.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij zich te groot voelt om bij een club als FC Utrecht nog een laatste trucje te doen.
0: Nee, dat denk ik wel. Ik denk dat hij dan wel naar PSV of zo terug zou willen. Maar ja, die zitten gewoon nog best wel lekker in aanvallers. Dus ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
2: Dat denk ik ook. Ik heb het weer nog. Dat heeft een slechte invloed op de winkeliers vandaag. Want ja, je weet wat ze zeggen.
5: De handel dood.
0: Sorry, ik had hem al een knopje al uitgezet.
5: Vrouwen bloot, handel dood.
2: Ja, en dat vrouwen bloot kan prima vandaag. 26 tot 32 graden.
0: Oké, Jasper, dankjewel. Ja, nee, het was volledig mijn schuld. Nee, ik was meer mezelf, boos op mezelf dan boos op jou.
2: Graag gedaan, jongen.
0: Goed, dan nog het verkeer van de ANWB. Er is een handje vol met files onder andere op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Bij de Leidse Rijntunnel 10 minuten. De A2 Den Bosch Amsterdam bij Utrecht Leidse Rijn een kwartiertje. En door technische problemen op de A7 tussen Heerenveen en Den Oever. Dat is dus de afsluitdijk. Voor de Lorentz-sluizen moet je, het is weer zover, net als vorige week, omrijden via Lelystad over de A6. 10 minuten vertraging. De sluizen zullen daar openstaan. Veel succes, ik hoop dat het snel opgelost is.
6: Bad bitches schreeuwen good morning. Hallo. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

0: luistert naar Wijnand en Jamie hier in de ochtend op 3FM. En we zagen de week even lekker doormidden. Met een heerlijk verhaal waar je meteen een glimlach van op je gezicht krijgt. Oftewel een gesneuvelde date. Normaal hoor je dat altijd alleen op de donderdag om 9:15. Geswiped en gesneuveld. Maar hey, het is zomer. We dachten, we doen even lekker gek. En we gaan gewoon elke dag zo'n verhaal naar je toe gooien. Want het is gewoon iets waar je blij van wordt. Waar je over wil lullen. En vooral ook even je radio wat harder voor wil zetten.
1: Heb je zelf nou zo'n date? 3fm.nl/swipe. Of stuur jouw verhaal even in via de NPO Luisterapp. Want in ruil voor jouw verhaal krijg jij een etentje voor twee. Vandaag hebben we een verhaal van Alicia. Waarbij ik heb vernomen dat het iets met een therapiesessie te maken heeft. We gaan het horen. Alicia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt iemand ontmoet.
2: Ja, toen ik 18 was, toen dacht ik, ik was net uit een relatie. Ik dacht, laat ik Tinder downloaden, want ja, ik film een beetje. En toen had ik daar een jongen ontmoet. En daar begon ik mee te praten. En uiteindelijk werd dat steeds meer praten en meer praten. En elke avond videobellen. Het was allemaal heel gezellig, hele aardige jongen. En ik dacht, ja, ik had voorgesteld om samen wat te gaan eten. Mm-hmm. Dat leek me wel leuk, want ja, via de telefoon is toch anders dan in het echt. Dan leer je toch iemand anders heel anders kennen. Dus ik was wel benieuwd hoe die nou in het echt was.
0: Ja.
2: Nou, we hadden de date ingepland en ik heb me echt 2,5 uur lopen opmaken. Meer make-up wel, of opnieuw make-up, want ik was hartstikke zenuwachtig.
0: Oh, want na hoeveel weken was het dat jullie elkaar zouden gaan zien?
2: Hoeveel was het nou? 5 of 6 weken, zoiets?
0: Oh, ja, oké.
2: Ja, zoiets. Okay. Best wel lang al.
0: Ja.
2: En ik kom daar en ik ga zitten en ik was eerst. Ja, ik zag hem al aankomen lopen en hij leek al zo verdrietig. En ik dacht, misschien is hij gewoon heel gespannen of vindt hij het een beetje eng. Dus we bestelden wat drinken en we kwamen aan de praat. En op een gegeven moment, ja, hij zat echt helemaal met tranen in zijn ogen. Dus ik vroeg, ja, hoe gaat het? Is er iets aan de hand? En toen vertelde hij dus dat het net uit was met zijn vriendin. En dat hij daar heel veel spijt van had. Terwijl ik dus al weken met hem aan het praten was.
1: Wat?
2: Ja.
1: Maar hij was verdrietig dat zijn vriendin het uit had gemaakt? Of had hij het uitgemaakt?
2: Hij had het uitgemaakt met zijn vriendin. En daar had hij spijt van.
1: Nee, en dat kwam hij even bij jou melden. Terwijl hij al 6 weken met jou elke avond aan het bellen was.
2: Ja. En gewoon helemaal te huilen met, oh, ik heb zoveel spijt dat ik haar behandeld heb. En dat ik heb ook zoveel spijt dat ik met jou aan het praten ben, want dat kan eigenlijk niet. Want ik had gewoon een vriendin, maar ik verveelde me gewoon.
1: Wauw.
2: En dat was mijn eerste echte date ooit, zeg maar.
0: Nee.
2: Dus het was echt een groot succes.
1: En wat zei je tegen die gozer?
2: Ja, ik was zo in shock dat ik gewoon vroeg, oh en waarom? Ik ging helemaal hem troosten en hem uitnodigen.
0: Oh, zielig.
2: En ik wist niet wat ik moest doen.
1: En wat heb je hem toen geadviseerd?
2: Hulp te zoeken.
0: En goed ook, ja.
2: Ja.
0: Oh, wat bizar. Ja. En toen, want jullie zaten daar in het restaurant. Eten werd misschien ook al op tafel gezet en zo.
2: Ja.
0: Ben je meteen weggegaan? Hoe is het gegaan, die situatie?
2: Ik heb eerst mijn eten opgegeten.
0: Ja.
2: En toen zei ik, ga naar de wc en toen ben ik naar huis gegaan.
1: Je bent gewoon
0: toen laten betalen.
1: Je hebt gewoon je spullen gepakt en je bent pleiten gegaan.
2: Ja, het was zomer, dus ik had geen jas of zo.
0: Wat
2: dus
0: goed.
2: Ik kon gewoon zo weggaan.
1: Mooi dat jij ook gelijk zegt, wat goed. Ja, in dit geval,
0: ja, sorry.
1: In dit geval was het ook echt goed, ja.
0: Toch?
1: Ja.
2: En normaal zou ik het niet doen, maar ik vond het hier helemaal fair.
0: Ja, nee, heb je helemaal groot gelijk. Maar heb je hem daarna ooit nog gesproken?
2: Nee, ik ben daarna geblokkeerd.
0: Oh, hij heeft jou geblokkeerd.
2: Ik ben geblokkeerd, ja.
1: Wat een goed verhaal.
0: Nou ja, het mooie is, want ik weet niet hoe jij zit nu in het liefdesleven, maar dat er een kans is om heerlijk op date te gaan. Want je krijgt van ons namelijk een diner voor twee, omdat je dit overheerlijke verhaal even met ons wilde delen.
2: Oh, wat fijn.
0: Dus ga daar lekker van genieten en dankjewel Alicia voor dit.
2: Dat stond helemaal goed.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

perfecte productie van Rondé. Dit liedje klinkt zo ontzettend af, van begin tot eind. Echt ijzersterk. Ja, wen er maar aan. Die ga je nog wel een tijdje horen. En die gaat ook nog wel een tijdje in je hoofd zitten. Zo'n liedje dat ik dan... ik betrap mezelf er ineens omdat ik hem aan het neurien ben als ik thuis loop schoon te maken of zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
8: geeft ruimte.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcrème?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: bij 3FM met zometeen Shakira Burnerboy. Oké, Imagine Dragons zo. Eerst het nieuws van 9 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nijmegen wordt heerlijk wakker na een mooie voetbalavond. NOS op 3. Ja, straks blikken we nog één keertje terug. Eerst iets heel anders. Nog een dikke 11 uur. En dan kijken we met miljoenen tegelijk naar de zon. Of, nou ja, vooral naar de maan. Want die is dan bijna helemaal voor de zon geschoven. Die zonsverduistering maakt een hoop los. Ook bij filmmaker Niels Bierhaus. Hij gaat vanavond naar de totale zonsverduistering in Spanje kijken. Maar hij wil hem ook perfect op beeld hebben.
2: Ik heb in ieder geval 2 camera's. Dus dan kan ik al sowieso eentje op de zon en eentje iets meer op de omgeving. En sowieso gewoon het geluid van de mensen. En hopelijk de O's en de A's. Dat het allemaal, allemaal vastgelegd wordt.
1: Ja, hier in Nederland wordt de zon voor zo'n 90% bedekt door de maan. Het hoogtepunt van de eclipse is om 8:10. ABN AMRO wil dat medewerkers verplicht de helft van hun werkdagen naar kantoor komen. Volgens het FD wil de bank zo de productiviteit omhoog krijgen en de teamspirit verbeteren. Sinds de coronacrisis mogen medewerkers zelf bepalen waar ze werken, net als bij veel andere bedrijven. Een Britse schoonmaker heeft tijdens het leeghalen van een huis een marsreep uit 1991 gevonden. En wat valt op? Die weegt ruim 1,5 keer zoveel als een mars die je nu kan kopen. Dat maakt veel los online. Mensen klagen over gierigheid en krimpflatie. Mars zegt dat repen nu kleiner zijn, omdat consumenten dat zelf zouden willen en vanwege de hogere kosten. Ze zijn op, leeg en moe, maar de Champions League is weer een stapje dichterbij voor NEC. Gisteravond moesten ze thuis winnen van het Griekse Olympiakos en dat deden ze met 2-1. De ontlading in Nijmegen was groot.
3: Ah, het is gewoon niet te bevatten, dit is gewoon zoveel waard als NEC-supporter. Ja, het giert door je lijf heen.
4: Een andere fan die zei tegen mij, als je 3 jaar geleden had gezegd dat NEC dit zou flikken, dan was je in het TBS-kliniek benauwd.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: NEC had wel een verlenging nodig om de Grieken op de knieën te krijgen. En dat heeft een hoop energie gekost, zegt Brian Linssen.
5: Was het nodig? Ja, weet ik niet. Maar je speelt voor in de Champions League. Die gasten zijn ook geen koekenbakkers. Dus het was heel erg zwaar, heel erg moeilijk, maar we hebben het gehaald.
1: Nou, nu moet NEC Bodø/Glimt verslaan. En als dat lukt, nou, dan is het Champions League ticket echt in de pocket. Ik heb het weer nog. Zomers warm en zon overgoten vandaag. 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
6: En zo meteen door je Ivo.
0: 3FM.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

Radio op 3FM die heeft een paar weken geleden nog een nieuw wereldrecord gevestigd voor de grootste groep mensen met een bald cap bij elkaar. Kaal koppie. Wij doen ook vandaag een poging.

0: 30 jaar nog zeggen van... Oh, wat een lekker plaatje. Nou, dat soort plaat dus. Bijvoorbeeld dit uur. Een vergeten dance classic hoor, uit de Zero's. Van de man die ons ook I Begin to Wonder heeft gegeven. Welke dat is voor je zo? Eerst, dank voor de koffie. Lekker. Een tijdloze track die we te danken hebben aan de secretaresse. Zonder haar was die er niet geweest namelijk. Was een probeersoortje van Ryan Paris. Die voor een producer die hij had leren kennen... eens een keer wat in het Engels geprobeerd had te maken.
1: Hey Ivo, goedemorgen. Ja,
0: good morning.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Dat was wel aardig gelukt. Maar ze werden door praktisch elk platenlabel in Italië de deur weer gewezen. Want die zagen er namelijk geen fedoet in. Tot ze bij het laatste aankwamen met een demo onder de armen. Platenbaas, die vond het niks. Die zat echt een beetje te grommen, want die zo slecht vond hij het. Weet je het allemaal niet, hoor.

0: doet voor de dansavond van opa en oma. Je weet wel, in het zalencentrum in een dorpje verderop. Maar de remix, gelukkig bestaat hij. Die is meer geschikt voor een avondje bij Benny Das, weet je wel, op Ibiza. Welke tijdloze track het is, hoor je zo naar Chumbawamba bij 3FM.
1: Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.

Die gewoon ook weer terug is met een nieuwe single. En Martin Garrix met You Do. Dat is natuurlijk heel vet. Tenminste, ik vond dat vorige ding wat ze samen hadden gemaakt met het EK was dat volgens mij 22. Garrix en You Do. Ja, We Are People. Ja. Dit is de opvolger daarvan. Die is onlangs uitgekomen. Maar je hoorde ze juist Repeat It met Ed Sheeran samen bij 3FM.

wel zeggen het wandelende paspoort. Deze man heeft een Franse vader, een Duitse moeder. Is vervolgens opgegroeid in Italië om daar in aanraking te komen met een Puerto Ricaanse plaat uit de jaren 60. Deze om precies te zijn.

is niet de man die je nu hoort. Maar is wel de man die van deze plaats zijn eigen versie heeft gemaakt. Die hij dan weer wekelijks speelde in Griekenland. Want daar draait hij regelmatig. Helemaal lekker Europees. Jean-Claude Des met Shingeling. Nu in tijdloze tracks bij 3FM.

voorbij. Justin Bieber, Daisies. En Mai, die zal zelf waarschijnlijk flink aan het balen zijn, want omdat ze werkt bij 3FM maakt ze geen kans op munten uit de 3FM muntenmachine. Vanaf komende vrijdag, dan gaat er regelmatig aan gedraaid worden. Dan poept die machine, om het zo eens even te zeggen, een willekeurige hoeveelheid festivalmunten uit. Die kan je dan weer inzetten voor de festivalzomer van komend jaar. Jazeker, de festivalzomer van 2027. Hoe lekker is dat? Inflatie nemen we ook allemaal mee, dus hoef je allemaal geen zorgen over te maken. Stemmen op de 3FM Festival Top 1003 kan via 3FM.nl/stem.

0: Coolio, Gangsta's Paradise, hoorde je bij 3FM. Zou er zometeen nog meer aankomen of wordt het zometeen stil? Heel benieuwd.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: eerst het nieuws van 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Als ik zeg katten in een afvalpers... NOS op 3. Dan denk je niet gelijk aan een gezellige kinderfilm, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Daar gaat het wel over. Je hoort zo meteen welke film het hier betreft. Eerst iets heel anders. Mensen met veel geld en een wetenschappelijke opleiding... hebben veel minder kans om te overlijden op de intensive care... dan patiënten met een lagere sociaal-economische status. Dat laat onderzoek van twee Nederlandse ziekenhuizen zien. Waarom dat zo is, hebben de artsen niet onderzocht... maar ze hebben wel wat ideeën.
2: Kijk, wat bijvoorbeeld is als iemand bijvoorbeeld die lager opgeleid is... die minder kennis heeft over gezondheid... Misschien ook ander gedrag laat zien voordat hij een ernstige ziekte krijgt en voordat hij op die IC komt. En dat bepaalt ook een deel van zijn gezondheid. En mensen die minder geld hebben, die ervaren misschien ook wel meer stress en hebben we misschien meer zorgen. En misschien ook wel minder middelen om aan hun gezondheid te besteden dan mensen die meer geld hebben.
1: 24 supporters van NAC krijgen een landelijk stadionverbod. Volgens de KNVB waren ze verantwoordelijk voor ongeregeldheden... bij een thuiswedstrijd tegen Heerenveen in mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt... nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. De KNVB gaf eerder al een boete van €10.000 aan NAC. Memphis Depay vertrekt bij zijn club in Brazilië, Corinthians. Contractverlenging zit er niet in... omdat de club kampt met financiële problemen. Er werd al weken moeizaam onderhandeld over het nieuwe contract van Memphis... is. En nu zegt hij dat de club zich niet aan de afspraken houdt. Hij kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. En Minouz is weer op het witte doek.
3: Ik ben het, Minouz. Poes Minouz uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
1: Nou, die kinderfilm is 25 jaar oud en keert daarom terug naar de bios. Maar zitten we daar nog wel op te wachten? En past die kinderfilm nog in de huidige tijdsgeest? Deze filmmaker vertelt dat het best even schrikken kan zijn... als je Minouz nu voor het eerst ziet of juist weer ziet.
4: Er is een scène waarin poesjes in een kleine kittens... in een vuilniswagen bijna geplet worden en ja, sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Tegenwoordig leven we wel in een andere tijd. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien.
1: Nou, filmmakers denken dat we kinderen nu niet genoeg ruimte geven om te fantaseren. En ze zeggen dat fantasie ook best mag schuren. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt zomers warm en zon overgoten. 26 graden in het noorden maximaal. 32 in het zuiden van het land.
0: Thanks Jasper.
1: Yo.
0: 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. De A7 Den Oever Heerenveen. Voor Kornwerderzand. Daar is je vertraging 10 minuten. Komt door technische problemen. Heel veel sterkte en een goede reis.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Ster. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit.

Jordi en tijdloze tracks van 3FM. Goedemorgen, bijna kort over tien. Met zometeen hier een tijdloze track die al decennia in het hoofd zat van de zanger voordat hij het opnam. Welke dat is voor jezelf? Eerst George Ezra.

maken van het legendarische Vrijheid 2 van Armand. Waarin hij bezingt wat nou eigenlijk de vrijheid is. Kleine spoiler alert, een volgetankte Mercedes. In mijn geval volgeladen tegenwoordig, maar dat is allemaal. Maar dat zijn toch liedjes, voorbeelden van liedjes die een paar jaren zo in mijn hoofd al zitten. Eén keer in de zoveel tijd komt hij weer, weet je wel, dan word je ermee wakker of zo met zo'n liedje wat in je hoofd zit. Iemand die de kroon spant op dat vlak, dat is niemand minder dan George Harrison. Die zette begin jaren 60 als eerste Beatle voet op Amerikaanse bodem. En dan vond hij vrij snel een cd van James Ray. En op die cd, daar stond een nummertje. Die daarop volgende 24 jaar regelmatig in zijn hoofd had zitten. Zo'n goede plaats vond hij het. Uiteindelijk heeft de beste man hem in een klein onbewaakt studio-ogenblik zelf maar eens opgenomen.

de daarop volgende 24 jaar regelmatig in zijn hoofd had zitten. Zo'n goede plaat vond hij het. Uiteindelijk heeft de beste man hem in een klein onbewaakt studio-ogenblik zelf maar eens opgenomen.

0: Wijnand en Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan.

Cardi B, Bad Bunny en J Balvin, Jorda, I Like It in Tijdloos Tracks. Bij 3FM 10:30, goedemorgen, tijd om koffie weg te geven. Vandaag hebben we weer een mashup bestaande uit twee tracks, zoals elke dag. En als je weet te raden welke twee tracks...

wagenwijd open. Kom maar door. Met een antwoord op de vraag dus. Welke twee tracks zitten in deze mashup? Om een bakkie breuk te winnen. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Daar komt hij aan. Spits door je oren. Hij is namelijk kort vandaag.

0: moment echt midden in Italië.
1: Ik wil ook weer.
0: Oh, snap ik, snap ik. Nog een jaartje,
1: ja.
0: Dan mag je weer.
1: Zo is het inderdaad. Hé, hey, maar nu mag jij weer, want jij mag het zeggen namelijk. Welke twee tracks zitten in deze mashup, Jantina?
0: Ja, dat was De Bom van Doema.
1: Zo, dat is ding staat hard.
0: Ja, ja. Ja. En Gotta Get Through This van Daniel Bedingfield.
1: Dat is hartstikke goed. Yeah. En dus is het bakkie breuk vandaag van jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
0: Koffiebonen graag, lekker.
1: Gaan we kakelverse boontjes naar je opsturen?
0: Lekker.
1: Ja, voor na de vakantie dan, hè?
0: Ja, zeker. Dan kunnen we nog even de espressootjes doorzetten.
1: Precies. Dankjewel, Jantina. Fijne vakantie. En,
0: dankjewel.
1: Het beste.
0: Ja, jullie ook.
1: Hoi.

Cresip en I Would Stay hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Daniel die vroeg zich af welk nummer we voor de Swedish House Mafia draaiden. In de NPO luisterapp Don't You Worry Child. Daarvoor zat Daniel Temper City met Self-Aware. Hartstikke leuk. Maar goed, daar grossieren we in hier bij tijdloze tracks tot 12 uur. En zometeen Only Girl in the World van Rihanna. Naar de laatste van Summer. Dit is My Body Isn't.

0: in the World hoorde je bij 3FM.
1: Zeg, hebben jullie nog speciale plannen voor de muziek?
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met onder andere deze.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: eerst het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Smeren en uit de kleren. Nou, trouwens, ik ken hem wel een beter gezegd, hè?
2: Vrouwen bloot, handel dood.
3: NOS op 3.
1: Nou, waar dat dan weer over gaat, dat vertel ik je zo meteen. Eerst iets heel anders. Nog altijd wordt er hard gewerkt om de natuurbrand in de buurt van Venray helemaal uit te krijgen. De situatie is al een tijdje onder controle, maar dat betekent niet dat de brandweerslang kan worden opgerold. Ook Stichting Het Limburgs Landschap helpt een handje mee.
4: Je moet je bedenken dat er allemaal soort van smeulende brandhaartjes zijn. En die smeulende brandhaartjes proberen wij te zorgen dat het niet uitmondt tot echt weer vuur. En dat betekent dat we ze met een schep aan het bewerken zijn en echt water op aan het plaatsen zijn. Maar ja, op verschillende plekken in het bos is de grond of is de humuslaag echt nog 400 graden. Ja, en dat, met de winter de afgelopen dagen zorgt dat gewoon echt voor een hele gevaarlijke cocktail.
1: De brandweer zegt dat ze zeker nog een week bezig zijn met nablussen in Noord-Limburg. President Trump heeft bevestigd dat hij vorige maand na de NAVO-top in Turkije plotseling van vliegtuig wisselde. Het zou zijn gebeurd vanwege een dreiging vanuit Iran. Trump werd in een cateringwagen naar een ander vliegtuig gereden. En hij zegt dat hij dat gewoon deed omdat het hem gevraagd werd.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. So I do it. I do what they say.
1: Er zou iemand met een raketwerper op zijn schouder zijn gezien in de buurt van het vliegtuig van Trump, zegt de BBC. En de Middelburgse kermis draait op volle toeren, maar het is nog maar de vraag of er de komende dagen wel iemand naar de kermis toekomt. Want met de hitte kiezen veel Zeeuwen en toeristen sneller voor het strand. Nou, Omroep Zeeland ging gisteravond alvast even prijsschieten toen het nog gezellig druk was op de kermis. De verslaggever kon het niet laten om de aankomende hitte er ook alvast even in te wrijven.
6: De sfeer is heel leuk. En ja, een hele lekkere windje.
7: Zou u dat wel doen? Naar de kermis gaan als het zo warm is?
8: Nee, het is te warm.
6: Ik kan niet tegen de hitte.
7: Ik loop ook nog even naar het spookhuis. De komende dagen wordt het toch weer boven de 30 graden.
9: Ja, dat is heel erg jammer. En dat gaat ook wel... Dat gaat ook geld kosten. Vrouwen bloot, handel dood.
1: Ja, maar toch kan je prima naar de kermis, hoor. Er is gratis water te krijgen en een heuse watersproeier om even af te koelen. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt zomers warm en zon overgoten. Dat mogen duidelijk zijn na dat bericht over die kermis. 26 graden in het noorden, 32 in het zuiden.
0: Lekker, thanks Jasper.
1: Graag gedaan.
0: 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging op de A12 Arnhem-Obhausen voor de Duitse grens. Daar 20 minuten.
10: En zo meteen door je Ivo.
11: 3FM.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks

zometeen, mag ik zeggen, een dance classic. Dat mag ik zeggen. Dus dat doe ik ook. Inner City, Good Life komt eraan. Je hoort Bruno Mars met On My Soul. Nagachi. En Kimbra niet te vergeten. There is Somebody That I Used To Know in tijdloze tracks. Bij 3FM. And I think of when we were together. 3FM. 3FM. Like when you said you felt so happy you could die.

Bruno Mars, All My Soul, hoorde je tijdloos straks drie. Even kijken of ze of was het werken. Ik ga het gewoon even proberen. Ja, mooi. Die doen het. De pauken, daar zal het niet aan liggen. Zometeen. De pauken van Rob Jansen lenen wij weer om een balletje op te gooien voor een nieuwe request roulette. Zometeen weten we in welke categorie een ultieme tijdloos trek aan aanvragen. Remma, hoor je zo. Lady Gaga, Bradley Cooper na Inner City. Dit is Good Life met 3FM.

0: Calm Down van Rema. Lekker rustig aan doen is ook het devies voor de komende dagen. Onthoud het goed, want dan wordt het weer bloedverziekend heet. En dan krap je dan enorm van op als je gewoon een beetje rustig aan doet. Goed, het is tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Dat doen we elke dag om 11:30. Dat noemen wij request roulette. En we hebben namelijk allemaal vakjes op dat roulettewiel. Wat is er?
1: Het balletje glipte even, ontglipte mij.
0: Oei.
1: Dat ging even helemaal niet goed.
0: Nee, ja.
1: Maar ik heb hem weer.
0: Een ongeluk zit ook bij dit programma onderdeel. In een klein hoekje. En misschien wel een van de 37 hoekjes op het roulettewiel. Waar allerlei muzikale categorieën staan. Te weten bijvoorbeeld, ik noem even wat, nummer 16, tijdloze disco. Nummertje 8, tijdloze snaar. Ik vermoed dat dat iets met gitaar is. Alhoewel een viooltje ook mag natuurlijk in die categorie, hè?
1: Een cello.
0: Een harpie.
1: Een mandoline.
0: Een sitar.
1: Zo.
0: Hey.
1: Pak je er wel meteen echt eventjes een...
0: Ja, die ukulele. Nou goed,
1: goed.
0: Als er maar een snaar in zit. Ja. Wij gaan een balletje opgooien. Ja. En Robert Jansma, ik dank jou hartelijk voor het lenen van je pauka. Oh, iets meer dan 24 uur, dan is hij er weer. Robert Jansma. De gids niet op de mat krijgen. Elke vrijdag om 4 uur. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. A.k.a. Robert Jansma. A.k.a. Rob Jansen.
1: Het is geworden.
0: Ja.
1: En dat is wel even bijzonder. Nummer 32.
0: Nummer 32. Dat is niet waar.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch. Namelijk de categorie tijdloze gecancelde artiesten. Hey,
1: zo.
0: Heerlijk. Nou, dan kan je bijvoorbeeld Marco Bussato.
1: Ja, maar is die nog gecanceld?
0: Ja, ja, dat is dubieus.
1: Dat is het grijze gebied nu.
0: Dat is dubieus. Ik vind nog wel, eigenlijk.
1: Wel?
0: Ja, maar het gaat de andere kant weer op. Dus daarom zei ik, je kunt nog Marco Bussato aanvragen. Hij heeft nog niet op het podium gestaan weer.
1: Toch altijd voer voor discussie, deze kat.
0: Dat is het ook, dat is het ook. Had je nog andere lievelingsgecancelde artiesten?
1: P. Diddy is nu wel gecanceld.
0: Jawel, die is wel klaar.
1: Ja.
0: Alietje.
1: Ja.
0: Alietje. R. Kelly natuurlijk.
1: Ja.
0: Kan ook heel erg goed. Gecancelde artiesten, kom maar door via de gratis NPO-luisterapp. Dit is het moment om ze dan toch aan te vragen. Wat zou je willen horen als de artiest in kwestie maar gecanceld is? Laat het weten via de gratis NPO-luisterapp. Ondertussen hier de Smashing

0: weggedrukt.
1: Jasmijn heeft ons gecanceld.
0: Nou, dat mag je wel
1: kunnen zeggen.
0: Zou je zeker kunnen zeggen, ja. Vind ik een goede toevoeging. Ja, dat is jammer. Ik had het ook anders gezien. Maar Jasmijn, speciaal voor jou, Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.

Goedendag. Door Jasmijn. En dit was Fleur die wij proberen te bellen. Want die zegt: Marco Borsato, for real 3FM. Wat een gemiste kans. Erg jammer dit. Nou, het was juist de kans om hem wel te draaien. Het was namelijk de categorie gecancelde artiesten uit het roulettewiel. Dus, mocht je dat morgen anders willen zien, Jasmijn, dan moet je morgen meedoen met Request Roulette. En wie weet, loopt het allemaal heel anders? Valt het bad?

0: Lost, you're the anti-hero. Bij 3FM, het is 8:08. Weet je wat zij is?
1: Dat is je favoriete Grietje. Sofietje.
0: Hallo Sofie.
2: Hallo Ivo.
0: Wat blijf je angstvallig stil?
2: Ja, omdat ik heb even niet bescherp wat er nou niet 3:12 zit.
0: Oh,
2: ik heb het vanochtend nog gezien en ik ben het gewoon helemaal vergeten.
0: Nou, dan laat ik toch vast uurtjes morgen. Dan kan je het zo weer zien.
2: Het is echt...
0: Dan kan je meekijken wel op dat scherm, of niet?
2: Ja, nou, ik heb hier het weerbericht nog.
0: Oh ja, je hebt dat scherm van de NOS.
2: Even kijken, nieuws over de kermis en de Mont Blanc en zo. Nou, weet je, het leuke is, het gaat niet heel lang meer duren voordat we er allemaal achterkomen wat er in de 3:12
0: zit. Jij geeft het op, begrijp ik?
2: Ja, zeker weten.
0: Nee, vind ik echt niet kunnen.
2: Zometeen meer.
0: Omni A moet je hebben.
2: Ja, ik ben er...
0: Eens kijken dan.
2: Omni A... Kijk, dit wilde ik dus voorkomen.
0: Hier,
2: ja, precies. Er zit in de 3:12 een advies wat je vooral niet moet opvolgen.
0: Oké. Okay.
3: 3FM. Role Model. High Hopes 3000.

0: Kiep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
10: geeft ruimte.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: over 12. Suzanne de Vries, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Sophie. In Rotterdam zijn meerdere gebouwen beklad met rode verf.
2: NOS op 3.
1: Op gebouwen van de rechtbank, de reclassering en het UWV staan teksten als pedofielen en 282 SR. Dat laatste staat waarschijnlijk voor een artikel uit het wetboek van strafrecht. Het lijkt erop dat de bekladders niet blij zijn dat verdachte pedojagers worden vastgehouden. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladding en heeft ook een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de verf te verwijderen. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 burgers het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten gewond. Dat blijkt volgens Amerikaanse media uit een intern rapport. Amerika viel doelen van de Houthis in Jemen aan, omdat die op de Rode Zee schepen onder vuur namen. Een man uit Best, die illegaal zieke dwergkeeshondjes te koop aanbood op Marktplaats, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook mag hij 5 jaar lang geen dieren houden. Moet hij ook een schadevergoeding betalen aan de mensen die de hondjes kochten. De man haalde de pups op in Bulgarije en schreef in advertenties dat de pups gezond en ingeënt waren. Dat stond ook in de dierenpaspoorten die hij aan de nieuwe baasjes gaf, maar die waren vervalst. En er gaat weer een gerucht rond over de nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De KNVB zou in gesprek zijn met de Spanjaard Roberto Martinez. Die loodste België al eens door naar de derde plek op het WK. Dat zegt verslaggever Jan Kees van der Kun.
3: Een mooi resultaat natuurlijk, maar echt. Ik geloof niet dat ze heel blij met hem waren in België. Een beetje behoudend voetbal. Hij is vervolgens met Portugal op het laatste WK ook vroegtijdig uitgeschakeld. Wel door de latere wereldkampioen Spanje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van deze naam. Martinez, als die het zou worden, ja, dat is geen Arne Slot. Hè?
1: Nee, en die gaat het ook niet worden, want Slot wil nu geen bondscoach worden. Het weer, het wordt zomers warm en zon overgoten. 26 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
0: Suzanne, dank.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
10: Geeft ruimte.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks.

laatste muzieknieuws. Weken na de finale van het WK voetbal staan ze nog steeds aan de top in de streamingcijfers. Shakira en Burna Boy op 3.

oprecht aan. Geen maanden of jaren wachten, maar gewoon over 9 dagen, weet je wel. Dan krijgen we dat nieuwe album. Ja, je bent er geen uren zoet mee, want er staan 9 liedjes op. Maar voor mensen met een korte spanningsboog is dat ideaal. En daarom op nummer 1 vandaag met Satisfyer. Of nummer 2 bedoel ik. Nummer 1 in de 3 voor 12 van vandaag. Al sinds maandag stroomt het nieuws over van het brilletje. En dan vooral over hoe je niet moet gaan kijken vanavond. Rond 1 uurtje of 7 dan gaat het beginnen, de zonsverduistering. Voor het laatst was dat in 1999. En ik heb me laten vertellen, de eerstvolgende keer gaat rond 2000, zeg ik het zo goed, 2080 zijn. En daarom ook heel bijzonder om mee te maken. Nou, voor nu lijkt het weerbericht op de meeste plekken in Nederland mee te zitten. En er komt ook nog, dit vind ik heel vet, een sterrenregen achteraan. Advies is wel, doe niets wat de titel van de nummer 1 vandaag aangeeft. Het is Graffiti Sick.

allemaal wel eens zin in hebben tijdens een werkdag. Je verstoppen, en dat doet ze niet achter een stoffelgordijn, maar achter een gordijn van heel veel haar. Ze heeft een hele dikke rechte pony. En het mooie is dat als je filmpjes van haar ziet privé, dus niet als ze op een podium staat, dat ze dan meteen die pony met clipjes naar achteren doet, zodat ze niet de hele tijd haar aan het happen is. Nou, onpraktisch is het, maar ik moet zeggen,

tussen de 25 en de 30 graden in Nederland. Lekker! Maar fun fact, toen deze Hot Right Now uitkwam, was het absolutely very cold. Want het kwam uit op 16 januari 2012. En toen was het net buiten de studio van DJ Fresh, de maker hiervan, een matige min 10. Nou, die zagen we even niet aankomen. Gelukkig overleefde deze tot de zomer van 2012. En toen werd het echt een dikke, vette hit. En over hits gesproken, dit is een nieuwe van Marshmello. Die heet Another Drink.

heerlijk weer hoor. De nieuwste van Hugel. En Hugel, die heeft een geweldig motto. Het had zo een bio kunnen zijn op zo'n dating app. Het is als volgt. Don't do it for the money, do it

0: Je maakt kans op heel veel gratis festivalmunten als je dat doet. Dus ga even naar 3fm.nl en stel even je lijstje samen. En straks nog veel meer heerlijke muziek voor tijdens je werkdag.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere...

0: spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: wel de laatste zomer. Eerst het nieuws van 1 voor 3. Dat krijg je van Suzanne de Vries. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sophie. Pas een beetje op als je vanavond in de auto zit tijdens de zonsverduistering.
0: NOS op 3.
1: Dat zegt de politie. Ze raden af om te gaan rijden met een speciale eclipsbril op. Ook zegt de politie dat je tijdens het natuurverschijnsel niet moet gaan filmen met je telefoon tijdens het rijden, want dat kan weggebruikers in gevaar brengen. Sowieso nog maar eens de reminder om absoluut niet zonder speciale eclipsbril in de zon te gaan kijken straks. Want doe je dat wel, dan zou je voor altijd minder goed kunnen zien, zegt deze oogarts.
2: Dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die wij helaas niet kunnen, de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
1: Ja, vanavond tussen ongeveer 7 en 8 uur kan je de zonsverduistering zien. In Rotterdam zijn overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering. Ze zijn bespoten met teksten als pedofielen en 282 SR. En die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. De Nederlandse Hockeybond maakt zich zorgen over het WK dat zaterdag begint. Vanwege de droogte geldt er een sproeiverbod, waardoor het veld in het stadion in Amstelveen waarschijnlijk kurkdroog blijft. De Hockeybond is aan het onderzoeken wat ze kunnen doen. Het sproeiverbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. En opletten als je van plan bent volgend jaar te gaan wandelen rond de Mont Blanc. Je moet dan namelijk reserveren voor de populaire bergroute. Een Franse burgemeester vindt het namelijk te druk en ook wordt er veel wild gekampeerd, zegt deze berggids.
3: Veel mensen kunnen geen reservering krijgen of willen ook geen reservering en nemen dan zelf een bivakzak of een tentje mee. En die zetten ze dan toch op in de buurt van hutten. Maar dan willen ze natuurlijk wel gebruik maken van de toiletten en sanitaire voorzieningen. Met name eigenlijk, ja, de uitwerpsel is dan een probleem. En die hutten die hebben een bepaalde capaciteit, maar zijn niet uitgerust om nog meer mensen die daar omheen gaan kamperen op te vangen.
1: Ja, de route rondom de Mont Blanc trekt elk jaar 80.000 wandelaars. Het weer, het is een zonnige dag met 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
0: Suzanne, dankjewel.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Festival Top 1003.
7: De allerbeste festivaltracks.

is een grote, succesvolle artiest, maar ook een hele succesvolle pranker. Over wie dat gaat, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog Kensington. Dit is Street.

samen met Martin Garrix, de prankster van Nederland. Als je met hem werkt, dan kun je altijd verwachten dat hij een geintje met je uithaalt. En ik snap het ook wel. Als je zoveel shows per jaar hebt, wil je dat er ook een beetje gelachen wordt achter de schermen. En wat die gozer soms doet als hij gaat draaien, is dat hij een schijnbeweging maakt, waardoor mensen nou nogal schrikken die naast hem staan. Je moet het zo zien. Martijn die staat dan achter de DJ-tafel, oftewel Martin Garrix. En die draait met zijn handen aan die knoppen. En door aan die knoppen te draaien, ziet hij op zijn digitale schermpje wat het volgende liedje wordt waar hij naartoe gaat mixen. En als schijntje gaat hij dan vaak op dat schermpje nou de meest random liedjes laten verschijnen. Waardoor degene die achter hem staat of naast hem staat dan denkt, huh? Martijn, wat ga je doen? Wat staat daar? Bruno Mars? Ga je dat nu draaien? We zouden naar Animals gaan. En het hele lichtplan is daar ook op afgesteld. Nou, dan tot grote opluchting van zijn hele team gaat hij supersnel naar het liedje wat ze dan ook echt hadden afgesproken. Geprankt! Het is me ook een gekkertie, man. Never a dull moment als je met hem werkt. Martin Garrix dus, je luistert naar 3FM. Met de meeste muziek voor op je werkdag. Altijd dat ene liedje meer. En wat voor een? Nou, in dit geval de man die nou al heel veel festivals heeft platgespeeld. Voor nu in één rechte lijn richting Lowlands. Want daar staat hij met zijn project IJsland. En voor nu hoor je hem solo. Sef en de laatste zomer.

Harry Styles en Adore You. Nou, ik denk als je een relatie hebt met deze man, je wordt overladen met cadeaus. Niks is te gek. Wil je een eiland? Gaat je mannetje voor je kopen? Heb je zin in een vakantie? Tickets zijn al geboekt. First class. Maar de grootste relatie op dit moment heeft hij met zijn fans, die ook compleet in de watten worden gelegd. Ja, ik vind het wel schattig. Harry Styles die is nog bezig met die grote wereldtour. En op sommige plekken, als hij daar dan wat langer verblijft, dan zorgt hij dat hij wat cadeautjes achterlaat. Die man die houdt van trakteren. In Amsterdam kon je een dag lang gratis koffie of lekker een matcha halen op zijn kosten. In Brazilië heeft hij lintjes uitgedeeld. En momenteel in Mexico kan je dus op zijn kosten churros bunkeren. Nou, wat is er beter dan churros bunkeren? Precies, churros die Harry Styles geland heeft. Adore You hoorde je bij 3FM. En dit vind ik echt zo'n goed liedje. Het was een tijdje een hit bij 3FM, even weg geweest. En nu is hij weer terug. Libianca samen met Kian Ducro. Dit is...

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio.

Nou, de anti-rookcampagnes die vliegen hier om de oren. En ik begrijp dat ook helemaal, hoor. Maar je hebt ook de andere kant van het spectrum. Max van Asker en de Wolf, die heeft echt scheid. Die verkoopt dus aanstekers met zijn logo erop op zijn website. Het voordeel is wel, als je een roker bent en ook artiest... Nou, het kan niet zijn dat je ooit nog een aansteker kwijt bent, weet je wel. Die man die heeft natuurlijk als eerste die doos met aanstekers bij zijn eigen huis laten bezorgen. En daarna zijn ze dan op de webshop beland, gok ik zo. Hij struikelt erover thuis, dat kan niet anders. Asker en de Wolf dus met Angel Face bij 3FM. En nu Faithless met Insomnia. Een hele goede middag en welkom bij de show. I never sleep.

en de enige. Met zometeen een vrouw op de radio. Nou, die ging een snacktest op Instagram. Een soort van kebab had ze in handen. En Dua Lipa staat klaar. Ze had de camera op haar gezicht. Ze is ready om de kijkers te laten zien hoe ze dan van die snack geniet. En ze zegt nog hardop, this is the best bite ever. En ze neemt alleen een hap van het vlees dat erin zit. Dus dat hele broodje eromheen, dat wordt gewoon niet aangeraakt. Nou, dan heb je mij. Dan heb je mij. Dat vind ik dus geen echte snacktest. Ik eis een hapje brood in die camera van Dua Lipa. Ik ga er zo meteen draaien met Illusion. Nou, dat is helemaal relevant, die titel. Wat een illusie was dat. Maar eerst nog even bijkomen tijdens Lana Del Rey. Dit is Video Games bij 3.

0: kerstvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: van de meer dan 20 verfzaken.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, pot

0: Swims komt eraan. Break up in reverse. Eerst het nieuws van exact 2 uur. Suzanne de Vries, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Sophie. De tijd dringt in Colombia. Want daar worden na de aardbeving van maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al bijna 2 dagen naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De eerste 24 uur na een beving zijn cruciaal om mensen nog levend onder het puin vandaan te halen. Vanuit de bergdorpen, waar het epicentrum van de aardbeving was, komen nu de eerste berichten. En die zijn niet goed, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Op sommige plekken zijn dorpen echt voor 80% weggevaagd. Het probleem is dat daar sowieso al hele slechte infrastructuur was. Dus die wegen moeten nu vrijgemaakt worden voordat er hulptroepen, voordat er reddingswerkers naar die dorpen kunnen komen. Ja, en als we nu horen dat er voor 80% dorpen zijn weggevaagd, dan zal daar ook nog wel behoorlijk wat slachtoffers zijn gevallen.
1: Ja, het dodental na de aardbeving in Colombia staat inmiddels op ongeveer 250. Door de natuurbrand bij Venray zijn speciale jeneverbesstruiken verwoest. Er stonden zo'n 4000 van en nu zijn het er nog maar 100. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Het is heel moeilijk om dit soort bessen te laten groeien en daarom vinden ze dit in Venray een erg bittere pil. De KNVB komt NEC tegemoet. De Nijmegenaren plaatsten zich gisteren voor de play-offs voor de Champions League. En die wedstrijden beginnen volgende week. En tussendoor moesten ze eigenlijk in de Eredivisie nog spelen tegen Excelsior. En die wedstrijd is nu door de KNVB verplaatst. Minoes is weer op het witte doek.
3: Ik ben het, Minoes. Poes Minoes uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
1: Ja, de kinderfilm is 25 jaar oud en keert daarom terug naar de bios. Maar zitten we eigenlijk nog wel daarop te wachten? En past die kinderfilm nog wel in de huidige tijdsgeest? Deze filmmaker vertelt dat het best even schrikken kan zijn als je Minoes nu voor het eerst of juist weer ziet.
4: Er is een scène waarin poesjes in een kleine kittens in een vuilniswagen bijna geplet worden. En ja, sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Tegenwoordig leven we wel in een andere tijd. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien.
1: Ja, filmmakers denken dat we kinderen nu niet genoeg ruimte geven om te fantaseren. En zeggen dat fantasie ook mag schuren. Het weer, het is een zonnige dag met 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
5: Suzanne, dankjewel. Ik wil ook mijn stem uitbrengen. Ik wil wel de nieuwe Minoes filmen in de bioscoop. Ik heb er nu al zin in.
1: Ik ook.
5: De ANWB-verkeersinformatie dan. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat file bij Hoogmade, 12 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht-Oost, 10 minuutjes.
6: 3FM.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit.

te studeren, toch? Qua songtekst. Dit ging prima, gok ik zo. Woensdag 12 augustus, Eclipse Woensdag noem ik het ook wel. Sophie hier bij 3FM. Nog tot aan 4 uur ben ik jouw persoonlijke cheerleader die richting het einde van die werkdag gaat juichen. Hey, mocht je wat druk voelen daar op de werkvloer, ervaar je een beetje stress, denk even aan Teddy Swims. Die heeft misschien wel het spannendste ooit gedaan. Ik zou het zelf echt nooit durven. Die man die is bedolven onder de tatoeages en heeft zelf ook eens een poging gewaagd. Hij heeft in zijn leven, ik denk honderden uren toegekeken hoe zijn eigen tattooartiest het heeft gedaan. En toen dacht hij, dit wil ik ook doen. Geef mij die pot met inkt, ik ga het overnemen. Dus wat is er gebeurd? Teddy Swims, die heeft geen tatoeage op zichzelf gezet, maar op die tattooartiest. En het resultaat, ja, wat zullen we zeggen? Ik denk dat het goed is dat die tattooartiest al aardig wat plaatjes heeft op zijn lijf. Dan valt het minder op. Persoonlijk, als ik naar mijn arm zou kijken en ik zou dit plaatje zien, ik zou een kleine paniekaanval krijgen. Maar oordeel zelf, het staat allemaal op zijn Instagram. De man onder de tattoos, de teddybeer. Dit is Teddy Swims, Break Up in.

www.radio501.nl/stem. Jouw favoriete festivalliedjes, die wil jij heel graag toevoegen. Geloof mij nou maar, je kan daar stemmen op jouw ultieme favorieten. En dan is de kans aanwezig dat je ze terughoort over 2 weken... in het 3FM Festival Top 1003. Nou, misschien wel een van mijn favoriete hitlijsten van het jaar. Nou ja, misschien. Overtuigend, absoluut is dat zo.

0: ervaringen. Dus als je jouw lijstje met de beste festivalliedjes invult via 3fm.nl/stem, dan ga ik ze allemaal bekijken. Ik heb er nu al zin in. En je maakt ook nog kans op gratis munten voor je komende festival. En je weet hoe pleurisduur het is op de festivals, dus hoe lekker is dat? En een kleine tip krijg je alvast van mijn lieve collega Martje Meijer. Hij was erbij in Landgraaf op Pinkpop toen hij een vrouw zag op een podium. Daar gebeurde voor hem in ieder geval magie.
1: Dit jaar Pinkpop was zo indrukwekkend. In die 38 graden die het er was, in de brandende zon, bleven mensen toch staan om Bente te zien. En Bente was geweldig, Bente was goed, Bente was een statement. En toen deed ze haar cover van Cher, ze deed Kan Je Me Zien. En het was Vaderdag. En die droeg zij in eerste instantie gewoon op aan iedereen waarvan je hoopt dat diegene nog naar je kijkt. En toen besefte Bente ook ineens, hey, het is Vaderdag vandaag. Dus toen zei ze, ook voor alle vaders en ook voor alle vaders die er niet meer zijn. En dat raakte een heel gevoelige snaar bij heel veel mensen. Dat was super bijzonder. Ik heb heel veel mensen in tranen gezien, ook mensen gesproken die dat zo'n bijzonder moment vonden. Dus dit liedje moest in mijn lijst. Bente en Kan Je
0: Ja, deze keuze snap ik helemaal. Dat was zo'n bijzonder moment op Pinkpop. En zo zijn er nog zoveel bijzondere festivalmomenten. Ik wil

0: ineens, hey, het is Vaderdag vandaag. Dus toen zei ze, ook voor alle vaders en ook voor alle vaders die er niet meer zijn. En dat raakte een heel gevoelige snaar bij heel veel mensen. Dat was super bijzonder. Ik heb heel veel mensen in tranen gezien, ook mensen gesproken die dat zo'n bijzonder moment vonden. Dus dit liedje moest in mijn lijst. Bente, en kan je me zien?
1: Deze keuze snap ik helemaal. Dat was zo'n bijzonder moment op Pinkpop. En zo zijn er nog zoveel bijzondere festivalmomenten. Ik wil ze allemaal van je horen. Dus ga dat lijstje maken. 3fm.nl/stem. En als je dat doet, maak je dus kans op misschien wel 100 festivalmunten. Hier is Bente bij 3FM.

0: leven heeft deze man. Ik vind het altijd leuk om als een soort van stalker de tourschema's te bekijken van artiesten. En dan zelf erover te beoordelen of ik dat dan druk vind of niet druk vind. Alsof die artiest dat ook maar iets boeit wat ik ervan vind. Maar dan zie ik dus bij Last Frequency zie ik overmorgen Boston. De dag daarna New York. Dan gaat hij naar Las Vegas. En dan komend weekend weer gewoon in Eindhoven.
1: FM.
0: Nou, die jetlag die zal stevig zijn. Ik denk dat de nieuwste tune van hem over zijn eigen leven gaat. Live It All hoorde je bij 3FM. Ik hoop dat je klaar bent voor een klein spelletje. Weinig uitleg heeft het nodig. Er zijn twee regels. Jij moet raden van welk liedje je 1 seconde gaat horen zometeen. En wie de uitvoerend artiest is. En als je het weet, mag je doorsturen in de NPO Luister-app. Daar komt jouw fragmentje aan. Een bonus om je op de woensdag. Heb jij enig idee? Ik heb dus een Mega Hit Memory voor je meegenomen, maar

Niemand is perfect, zeggen ze dan. Nou, dan ken je Tate McRae nog niet. Is er iemand die iets kan noemen aan die vrouw wat niet klopt? Het moet ergens haar kleine teen zijn. Iets kleins, iets onbelangrijks. Stiekem hoop ik dus dat ze nul humor heeft.

ook als geen ander. En wisten zojuist al te raden welke mega-hit memory ik vandaag heb meegenomen. Inderdaad, Tate McRae, of zoals Eline mooi zegt, Tate McRae in de NPO Luister-app. Eline, dat reken ik ook goed. Ja, die vrouw die maakt van ieder show een feestje. Er worden stoelen het podium opgesleurd. Ze duikt in een bad met goud. In mijn 3FM Festival Top 1003 lijstje terug te vinden. En het komt door haar optreden op Pinkpop. Volgens mij was dat 2 jaar geleden, misschien 3 jaar geleden. Ik echt met open mond naar staan kijken. Wellicht ligt mijn kwel nog ergens in Landgraaf. Vandaag in Mega Hit Memories, Tate McRae.

Sophie hier met echt een overspoelde NPO-luister-inbox. Onder andere appjes van Jan die zegt, kan je een nieuwe Nothing But Thieves draaien? Baby Cool heet hij. Tof nummer is dat. En ook Sterren stuurde een berichtje. Hoi, mijn vader heeft het nieuwste liedje van Nothing But Thieves nog niet geluisterd. En ik vind het een mega cool nummer. Zouden jullie die willen draaien voor ons? Groetjes van Sterren. Nou, echt sinds afgelopen vrijdag is dit denk ik het meest aangevraagde liedje in mijn DM. En ook in de NPO Luister-app. Dus het werd hoog tijd om die eens te draaien. En dit knalt echt je radio uit. De nieuwste Nothing But Thieves, Baby Cool.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Met zometeen een nieuwe Hocus Focus mix voor een beetje extra pit. Naar het nieuws van 1 over 3. Suzanne Vries, die zit klaar. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Sofie. Op heel veel plekken gaan de laatste eclipsbrillen over de toonbank.
4: NOS op 3.
3: Ze zijn nodig om vanavond veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. In Den Haag staan lange rijen voor de brillen.
5: Hoe lang staat u hier al?
6: Sinds 9:15.
5: En dat allemaal voor een brilletje, mevrouw?
6: Ja, het klinkt een beetje stom eigenlijk. Maar iemand vertelde dat de volgende eclips is over 60 jaar. En dat haal ik niet.
5: Dat moet nu gebeuren.
3: Ja, wie niet in de rij wil staan, kan ook nog op Marktplaats terecht. Maar dan moet je wel een goed gevulde portemonnee hebben. Want sommige eclipsbrillen worden daar voor €150 aangeboden. De zonsverduistering is in Nederland te zien tussen ongeveer 7 en 8 uur. Bij een grote woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt. Hulpdiensten haalden haar van de zolder af van een woning en voerden een reanimatie uit. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar naastgelegen woningen, ook van deze buurman.
7: Ja, ik lag te slapen, toen mijn vrouw wakker werd van een harde knal. En toen keek ik het raam uit en ik zag gewoon heel de achtertuin die was in de hens. En ik dacht, dit is foute boel, ik moet naar buiten. Dus ik heb gewoon snel mijn kinderen uit bed getrokken en naar buiten gegaan.
3: Ja, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En een korte werkdag voor atlete Jorinde van Klinken. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft ze zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen. Ze had maar 1 worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen.
8: 1 en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top. Ik ga nu lekker naar de fysio en dan alleen maar uitrusten tot vrijdagavond.
9: Voelt het?
8: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog 2 extra dagen, dus dat kon denk ik echt wel helemaal goed.
3: Ja, Van Klinken won maandagavond nog zilver bij het kogelstoten. Die finale in het discuswerp is vrijdag. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden, in de rest van het land zo'n 25. En vanavond is het helder.
2: Heerlijk, dankjewel Suzanne. Yes. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een beuker van een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Eemnes sta je 1 uur vast. Dan de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Bij Maastricht Centrum Noord 10 minuten. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Belfeld 20 minuten.
10: 3FM.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Daar zijn we weer!
3: CarpetRite komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it CarpetRite!
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
11: Wat is dit heftig.
10: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
12: Waar zijn we beland? Ik draai door.
10: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: 3FM Festival Top 1003.
14: De allerbeste festivaltracks ooit.

heerlijke oude sound. Maar het is hartstikke nieuw. High Hopes 3000. Het is ons paradepaardje van deze week. En daarom hoor je hem extra vaak hier op de radio bij 3FM. Nou, ik hoop dat je het nog een beetje op een rijtje hebt allemaal. Ik wil nog heel even je aandacht erbij houden. En daar heb ik zo mijn tactieken voor. Zometeen de nieuwste Zara Larsson samen met Robin. Die je dan weer kent van With Every Heartbeat en Dancing On My Own. En Robin, ja, voor mij staat ze onbekend dat ze een klein gevoel van drama toevoegt aan de liedjes. Maar dit is, wat ik voor je ga draaien straks, gewoon een recht toe, recht aan girl.

Ik wil je alvast uitnodigen in de NPO Luister-app om even een berichtje te sturen met iets specifieks waar je mee aan de bak gaat tijdens die mix. En dat kan de vriezer ontdooien zijn. Pak die van mij ook alsjeblieft even mee. Je mails wegwerken, een appeltaart bakken voor een verjaardag. Bewaar even dat ene klusje tot 4:10. En dan gaan we gezamenlijk aan de slag. Eerst genieten van deze zomerbanger. Hij blijft zo leuk. Jonas Blue en Edge of Desire.

Frank Douglas met Blessing. Ja, het is lekker warm vandaag. Morgen en ook vrijdag kan je er nog van genieten. En het geldt ook voor een nieuw liedje dat ik heb meegenomen. Die sleur ik nog 2 dagen met me mee voordat ik op vakantie ga. En het leuke aan het liedje vind ik de contrasten die erin zitten. We hebben aan de ene kant een vrouw die, nou, ik denk wakker wordt in een bad met glitters iedere dag. Ik denk dat als je naast ze staat dat je dan denkt,

Clementine Douglas met Blessing. Ja, het is lekker warm vandaag. Morgen en ook vrijdag kan je er nog van genieten. En het geldt ook voor een nieuw liedje dat ik heb meegenomen. Die sleur ik nog 2 dagen met me mee voordat ik op vakantie ga. En het leuke aan het liedje vind ik de contrasten die erin zitten. We hebben aan de ene kant een vrouw die, nou, ik denk wakker wordt in een bad met glitters iedere dag. Ik denk dat als je naast ze staat dat je dan denkt, oh, het ruikt naar bubblegum. Ze slaapt in een bed vol met knuffels, dat zie ik ook voor me. En aan de andere kant hebben we een mysterieuze vrouw die niet zo heel erg bezig is met haar uiterlijk. Houdt meer van duisternis dan van hele felle neonkleuren. En dat gecombineerd geeft zo'n mooie balans in het liedje. Ik had de combinatie zelf nooit gemaakt, maar zij waren meteen al geïnteresseerd in de samenwerking. En ik denk dat dat komt omdat ze elkaar zo kunnen inspireren. En dat is ook te horen. Een nieuw liedje, je mening mag je altijd droppen in de NPO Luister-app. Het gaat over Robin samen met Zara Larsson. Dit is Talk to Me.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my... En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Luke Magic en Root.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Hey, ook leuk. Iedere dag om 4:10. Dan krijg je een beetje extra energie op je radio. In de vorm van de Hocus Focus Mix. Hij is altijd verrassend, heeft altijd lekker veel vaart. En is uitermate geschikt om al je klusjes op uit te voeren. Ik ben benieuwd wat er op jouw to-do-lijst staat vandaag. Ik moet mijn handtas nodig weer eens uitruimen. Want die stroomt over van de bonnetjes en de snoeppapiertjes. Ik heb hier ook een kaartje met stempels. Ik zou niet eens weten waar het voor is. Nou, je hoort het ook. Ik ga aan de bak tijdens die Hocus Focus Mix. En ik wil je uitnodigen om precies hetzelfde te doen. En dat loont, want niet alleen heb je dat klusje van je to-do-lijst afgestreept. Dat is al winst. Niet alleen krijg je een heerlijke mix op je radio. Ook winst. Maar je maakt ook nog eens kans op een snoeppot. Nou, die is tot een nok toe gevuld. En die wordt hopelijk door iemand verdiend die flink de handjes uit de mouw heeft gestoken. Dus meld je maar in de NPO Luister-app en laat het me weten wat ga je.

het even weten in de NPO Luister-app. Rob, dat is een chef. Rob, die appt vaker. Die is altijd bezig met eten, altijd bezig met koken. Ook vandaag gaat hij daarmee aan de slag tijdens de Hocus Focus Mix. Hij zegt asperges bereiden die ik had ingevroren in de vriezer met worstjes van de biologische boer van kip. En een speciale kruidenmix met zeewier. Dat is goed voor de hersenen. Nou, wat is dit voor culinair gerecht wat jij op tafel gaat zetten, Rob? Ik ben onder de indruk. Hey, laat ook even weten wat jij gaat fixen tijdens die mix. Doe je dat? Maak je kans op een snoeppot. Daar gaan we voor vandaag met

0: Ja, goedemiddag Roelof. Jij was er ook bij in 1999.
1: Ja, klopt.
0: Jawel. En hoe was die toen?
1: Toen was het volledig bovenaan de hemel. En nu zou het anders worden.
0: Nu zou het anders worden. Wat zijn je verwachtingen dan van vanavond?
1: Ik denk dat het een hele andere gloed gaat geven, een hele andere schemering dan toen. Toen was het echt in één keer, schoot hij ervoor en dan werd het echt wel flink donker. Van echt hartstikke fel naar flink donker.
0: Ja.
1: En nu zal het een schemering zijn waarbij een nog donkerder accent zal komen, denk ik.
0: Kijk, dus eigenlijk verwacht je dat deze beter wordt dan die in 99?
1: Ja, anders, omdat die al iets meer aan de horizon beginnen natuurlijk.
0: Ja, check. Nou, meteen eventjes een lesje erbij gekregen, dat is prettig. En het is jou gelukt, Roelof, om zo'n bril te bemachtigen.
1: Nee, niet helemaal.
0: Niet helemaal? Wat dan?
1: Nee, mijn zoon. Het is mijn zoon gelukt om brilletjes te scoren.
0: Kijk eens even. En heeft hij moeten ellebogen bij de boekhandel of viel hij mee? Weet je dat?
1: Nou, we zijn al 3 dagen op reis en we naar de Primera gelopen, want die had ze.
0: Ja.
1: Alleen die waren telkens uitverkocht, elke levering. Dus nou waren er weer en nou heeft hij ze wel kunnen bemachtigen.
0: Nu is het wel gelukt. Ja, ik zag net een fotoserie voorbij komen, Roelof, want het staat natuurlijk overal online. Die eclipse die vanavond staat te gebeuren. Ik zie een fotoserie uit 1999, hoe mensen ook gingen kijken. En ik ben nu gestrand op een foto van een man. Die heeft zijn hele gezicht ingepakt met aluminiumfolie. En daar zonnebrilletje overheen gezet. Nou, ik denk niet dat jij er zo bij staat, toch, vanavond, mag ik hopen?
1: Nee. Gewoon een eclipsebrilletje. En anders maak ik nog gauw een camera obscura.
0: Heel netjes. Ik wil jou heel veel plezier wensen. En ik geef jou de snoeppot cadeau. Gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel.
0: Dag, Roelof.

Blunt, Flair en Door het Oog van de Nacht. Zometeen die bijna nummer 1 middagshow onder leiding van Sebastian Okhuizen. En dit is wel verfrissend. Sebas die gaat het dus niet over de eclipse hebben, maar over een nog mooier natuurverschijnsel. Zoals

0: energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: 3FM. Hoe kinderachtig ben jij nog? Er is een hele makkelijke manier om dat te meten. We gaan er zo meteen achter komen na het allerlaatste nieuws. Krijg je van Suzanne de Vries.
5: Goedemiddag, Sebastiaan. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro aan noodhulp voor Colombia. NOS op 3. Er was maandag een zware aardbeving. Dat geld is bedoeld voor basisbehoeften van slachtoffers die bijna niks meer hebben. Er zijn nu zeker 250 doden geteld en er wordt nog hard gezocht naar meer slachtoffers. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Die reddingswerkzaamheden, ze verlopen vrij moeizaam. Er zijn veel naschokken geweest. En er is nog ook verder instortingsgevaar van die gebouwen. Inmiddels komt er iets meer nieuws binnen uit die bergen. Daar zijn op sommige plekken dorpen echt voor 90% weggevaagd. En is de situatie per saldo in vergelijking met die steden dus nog erger. Ja, en als we dat horen, kan het dodental de komende dagen eigenlijk alleen maar nog verder gaan stijgen.
5: Er is iemand opgepakt voor de bekladdingen van gebouwen in Rotterdam. Onder meer op gebouwen van de rechtbank en het UWV stonden teksten als pedofielen en 282 SR... verwijzend naar een artikel in het wetboek van strafrecht. Waarschijnlijk was het een actie tegen het vasthouden van zogenoemde pedojagers. De verdachte is een man van 32 uit Rotterdam. En inmiddels is bekend dat er ook in Utrecht gebouwen zijn beklad. En ook daarvan wordt de Rotterdammer verdacht. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije en veel van die pups werden ziek of gingen dood. En kopers die draaiden dan op voor de hoge dierenartskosten. De man moet daarom ook 19.000 euro aan schadevergoeding betalen. En een Britse snelheidsduivel heeft opnieuw een record gevestigd. Andy Green heeft al een record omdat hij de enige mens is die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. En nu heeft hij de hoogste snelheid ooit gehaald met een auto op waterstof. Namelijk ruim 650 kilometer per uur. De recordpoging deed hij op een zoutvlakte in Utah in de VS. En na afloop werd de snelheid onthuld in mijl.
7: Would you like to hear? Yeah! So what was the speed? 406.320.
5: De fabrikant van de auto waarin Green rijdt wil laten zien dat waterstof een prima alternatief is voor benzine of diesel. Het weer, het is zonnig en warm. In het zuiden zo'n 30 graden, in de rest van het land ongeveer 25. En vanavond is het helder.
4: Dankjewel Suzanne. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer, die vind je op de A1 Amsterdam. Richting Amersfoort. Voor Amersfoort-West heb je 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven voor Meersen, een half uur vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad voor Zaanstad-Koog, een kwartier. En de A27 Utrecht-Almere voor Huizen, 40 minuten vertraging. 3FM.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Sebastian Okhuizen.
1: Je krijgt het misschien zelf je bek niet uit om toe te geven dat je nog een beetje kinderachtig bent. Maar dat komt door de dingen die je bek niet inkrijgt. We hebben het er zo meteen over naar Gracie Abrams. Dit is That's So True.

Wat staat er op het menu vandaag? Het zal dan wel niet gehakt zijn, toch? Het is veel te warm nu hakbal in de pan te gaan gooien. Maar wat ga je wel eten? Is afhankelijk van een aantal factoren in je leven. Onder andere van wat je vroeger al niet tevreden vond. Ik heb dat bijvoorbeeld met mosterd. Dat kan ik nog steeds niet hebben. Ik vind het zo smerig. Mosterd, jongen. Gadverdamme. Olijven gaan er totaal niet in bij mij. Maar dat komt... Melk. Ik kreeg net tijdens een vergadering met alle DJ's... kreeg een glas melk van Rob. Van Rob van de radio. Niet opgedronken. Hij vond mij raar. Ik vind melk niet te zuipen. Ik had vroeger ook een lactoseallergie, dus ik heb het ook nooit leren drinken. Dat is ook een deel van die opvoeding dan, hè. Iets wat je vroeger als kind gewoon heel erg vies vond. Dikke kans dat je dat stiekem nu nog steeds heel smerig vindt. Bij mij dus ver bovenaan. Mosterd, olijven, dan melk. Als het moet, dan gaat het er wel in, maar... Ik kan het nog steeds niet vreten. Ik schaam me er gelukkig niet helemaal voor. Nou, misschien voor mosterd wel een beetje. Echt rare blikken altijd. Dan heb je altijd nog een argument van... ja, de saus zit in de bitterbal. Dat is al zacht genoeg, hè, die ragout wat dat betreft. Maar er zijn van die hele gekke dingen... die ik vroeger al niet lust, die ik nu nog steeds niet lust. Bij jou ongetwijfeld ook. Mocht je het willen delen, ben je vooral welkom in de NPO luisteren. Wat zijn van die smerige, ranzige dingen... die, tenminste, dat vond je vroeger heel erg vies... waarvan je nu denkt... ik ga het nog steeds niet eten. En

0: In principe woensdag gehaktdag natuurlijk. Altijd even lachen om dan over het avondeten te hebben. Ik zit erover na te denken over wat ik zelf nu moet gaan eten vanavond. Het is sowieso ook warm natuurlijk. Dus dan is koken al niet echt mijn favoriete bezigheid. En ik zoek dan van die receptjes op af en toe. In de Appie-app, in een receptenboekje ergens. En er zit er altijd wel iets tussen waarvan ik denk... Ah nee, vind ik niet lekker. Vind ik niks. Vond ik dan vroeger ook al niet lekker. Maar dat heb ik dan nog steeds niet ontwikkeld om het lekker te vinden. Ik gaf net zelf de voorbeelden mosterd. Daar kwam ik een appje van Roelof voorbij. Die zegt, mosterd, zalig, als kind al. Tegenwoordig kijken mensen me raar aan als ik een tosti, een broodje Mexicano of een bamiap met mosterd bestel. Ik ben eigenlijk één van. Sorry daarvoor, Roelof. Nina, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Wat gaat er bij jou nog steeds niet in, maar wat ging er vroeger bij jou ook al niet in?
1: Dat is zalm.
0: Zalm. Ik moet je er eigenlijk wel gelijk in geven. Maar mij, ik vond dat vroeger dus wel lekker en ik kan het nu niet meer hebben. Dat is dan weer wat anders. Maar dat vind jij dus al je hele leven vies. Waarom?
1: Ja, weet ik niet. Ik vind het gewoon niet lekker.
0: Maar hebben we het hier over rauwe zalm of hebben we het over een heerlijk gemarineerd gebakken zalmfiletje?
1: Ja, over iedere vorm van zalm.
0: Maar af en toe als je dan in een restaurant zit of zo, of ergens uit eten bent, bij de sushi tent of waar je ook bent. En het is het enige wat er ligt, wat doe je dan?
1: Ja, dan ga ik er niet zitten.
0: Ja, dat is een prima oplossing dan uiteindelijk, hè?
1: Ja.
0: Maar zalm is het enige. Verder eet je dus wel alles?
1: Ja, andere visjes vind ik ook niet zo lekker. Maar van deze vind ik het wel jammer, want deze ziet er wel lekker uit.
0: Oké, dus er zijn vissen die vind je er lekker uitzien, maar die vind je helaas vies. Zoals?
1: Ja, zalm. En tonijn lijkt me ook wel interessant. Maar...
0: Heb jij wel eens een tonijn in het echt gezien? Gewoon zo'n beest?
1: Ja, vet hè.
0: Je moet je niet in een steeg tegenkomen hoor. Dat is doodeng, Nina.
1: Nee.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Gelukkig lopen die daar ook niet.
0: We schrijven het op, krijg je er voorlopig even geen bodemaanbieding meer van vis, oké?
1: Ja, mooi.
0: Oké, dankjewel hè. Doei doei.
1: Doei doei.
0: En eens even kijken, Pancho's erbij in de NPO Luister-app.
2: Ik vind ook niet te zuipen.
3: Witlof, niet te vreten, krijg je er niet in. Witlof. En champignons! Ook niet, fucking gooi. Is schimmel gek, Gaat
0: u
3: niet eten?
0: Ah, kom op, niet zo kinderachtig. Sorry, dat was een beetje de test. Is het dan kinderachtig? Ik vind champignons vind ik dan wel een beetje kinderachtig om vies te vinden. Dat vind ik hartstikke lekker, joh. Tuurlijk. Amber, goedemiddag.
4: Hi, hallo.
0: Wat gaat er bij jou nu niet in en wat ging er nooit niet in bij jou?
4: Peterselie.
0: Oeh, dat is niet iets waar je heel snel omheen komt. Dat zit vaak al door een gerecht heen, in restaurants ook en zo. En soms is het wel echt essentieel toch voor een gerecht?
4: Nou ja, dat smaken verschillen.
0: Ja, dat is waar.
4: Maar ik heb wel echt een jeugdtrauma aan. Want mijn vader had vroeger een keer peterseliesoep gemaakt.
0: Hè?
4: En heel raar. Maar mijn vader was chef-kok, dus die bedacht nog wel eens wat. ik heb denk ik echt 2 uur lang met dat bord soep voor mijn neus gestaan. Ik was denk ik echt een jaar of 5, 6. Ik kan dat nog zo goed herinneren.
0: Oh.
4: Maar ik moest en zou het opeten.
0: Peterselie soep. Ja, dan als je dat zo zegt, dan lijkt me peterselie inderdaad voor de rest van je leven ook niet heel erg lekker, ja? Maar wat moet ik me voorstellen bij die peterselie soep? Was het een soort groentebouillon met heel veel peterselie erin? Of was het groot bord gepureerde peterselie troep?
4: Nee. Het was wel heldere soep met peterselie erin, zeg maar. Maar als ik nu al die geur ruik, ja, dan ga ik over mijn nek.
0: Nou, dan moet je even niet langs de volkstuintjes gaan lopen deze dagen, denk ik.
4: Nee, maar koriander lijkt erop en dat vind ik dan weer wel lekker.
0: Oké, ik zou eerst een psycholoog bezoeken als ik jou was dan, want dan gaat er iets goed mis, denk ik. Dank je wel in ieder geval, Amber.
4: Okay.
0: Doei.

0: Cool, You Gal en Soto, Jamaican Bam Bam.
1: 3FM, Festival Top 1003.
0: Terwijl dat de vraag of je Bam Bam erbij moet zetten, omdat het tussen haakjes staat. Maar goed, laten we daar niet over beginnen.

0: Yugel en Soto, Jamaican Bambam.
1: 3FM, Festival Top 1003.
0: Terwijl dat de vraag of je Bambam erbij moet zetten, omdat het tussen haakjes staat. Maar goed, laten we daar niet over beginnen. Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. De allerleukste lijst van de Nederlandse radio komt er weer aan. Vanaf volgende week op 3FM. De 3FM Festival Top 1003. Jij kan stemmen op jouw favoriete festivalplaten. Je favoriete festivalartiesten. Wat mij betreft gooi je lijst gewoon vol met 20 keer Frans Ferdinand, als je dat wil natuurlijk. Het is gewoon een lijst vol met fijne herinneringen van jouw festivalverleden. Misschien wel jouw festivaltoekomst, wat er allemaal nog op je lijst staat voor deze zomer. En de rest van Festival 4 in Nederland. En alles bij elkaar. Het is echt een hele, hele, hele leuke lijst. Waarmee we het einde van het festivalseizoen langzaam een beetje in gaan luiden. Want dat komt er helaas toch aan. Stemmen kan via 3fm.nl. Daar vind je een hele grote stemtool. Kun je alles ook even voorbeluisteren als je wilt. Dat je denkt, hoe ging dat liedje ook weer? Kun je dat allemaal even checken. En als je stemt, maak je ook nog eens kans op misschien wel 100 festivalmunten. Ik weet nog dat die vorig jaar, de muntenmachine van 3FM, een keertje eindigde op 100 munten. Dat is insane. Dan heb je 100 festivalmunten voor het volgende festivalseizoen. Niet normaal. Stemmen dus. 3fm.nl op de 3FM Festival Top 1003. Mocht je nou een beetje in de knel zitten met waar je op wil stemmen, dat je nog een paar plekjes over hebt en denkt, ja, ik wil wel dat het de ideale lijst wordt. De hele week krijg je ook van alle 3FM-DJ's tips en tops voor op jouw lijst. Een beetje inspiratie uit de stemlijstjes van alle 3FM-DJ's. Zo komt deze uit het lijstje van Mark van der Molen. Onze grote weekendvriend die je samen met Mai hoort tussen 1 en 4 op zaterdag en zondag. Pink Panthers en Illegal.

0: Wie komt eraan?
1: Ja, je hoort het misschien vaker voorbij komen in de politiek, bij mensen die het allemaal willen roepen. Nederland is te vol. Veldhoven had het afgelopen half jaar ook een inwonersoverschot. Maar dat is opgelost. Niet omdat er iemand is teruggestuurd naar zijn eigen land, maar omdat er iemand is teruggestuurd naar eigen dierentuin. Hoe het zit, hoor je zo meteen in het laatste nieuws.

0: Skrillex aan Faithless. Je hoorde New Religion bij 3FM. Zometeen gaan we weer op zoek naar een gloednieuwe vakantiebestemming.
1: NOS op 3.
0: Mocht je ook een beetje vastzitten in diezelfde sleur aan vakantiebestemmingen, is het misschien wel lekker om even de radio aan te laten. Eerst het laatste nieuws krijg je van Suzanne Vries.
2: Ja, goedemiddag. Miljoenen mensen zijn afgereisd naar Spanje om over een paar uur de totale zonsverduistering daar te zien. De mensen komen terecht in gebieden waar normaal gesproken niet zoveel toeristen komen. Het dorp Barovia bijvoorbeeld, daar is correspondent Miral de Bruin nu.
3: In dit kleine dorpje waar normaal gesproken in de winter maar zo'n 100 mensen wonen en in de zomer ja, vooral mensen uit de stad naar hun vakantiehuis toe komen. Dus dan hebben we het over 250 mensen of zo. Ja, dat dorpje is helemaal volgestroomd. Mensen uit heel Europa, uit heel Spanje. Zo'n 2500 mensen die gaan vanavond hier op de heuvel samen met ons naar die zonsverduistering kijken.
2: Ja, de zonsverduistering is hier vanavond ongeveer tussen 7 en 8 uur te bekijken.
0: Ja, wel natuurlijk altijd kijken met een eclipsbril. Dat is heel belangrijk. Anders heb je echt een heel groot probleem de rest van je leven waarschijnlijk. Ja. Kans is groot dat je die niet hebt, die eclipsbril. Dus hebben we zo meteen rond de klok van 4:15 hier in de middagshow de ultieme tip om alsnog een waanzinnig fenomeen wat te maken heeft met de ruimte vandaag nog te zien.
2: Dan een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij het bestrijden van een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het bestrijden van de brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Hij werd toen nog naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. En vanochtend is hij overleden. Een ontsnapte wallabie uit Veldhoven, die meer dan een half jaar vermist was, is weer opgedoken. Afgelopen week was het nieuws nog dat het al een half jaar geleden was dat het dier uit de dierentuin ontsnapte. Nou, de afgelopen maanden zagen mensen hem wel eens, zei de eigenaar van Zoo Veldhoven vorige week.
4: Hij wordt hier in de buurt heel vaak gezien. Maar ik moet wel zeggen, we krijgen wel hele goede reacties erop. Dan zeggen ze, we hebben vanmorgen nog een hele grote knijn gezien volgens mij. Maar daar leek hij in ieder geval op. Maar dan is het natuurlijk die walibi. Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
2: Nou, gelukkig.
5: Kun je deze nog één keer laten horen? Alsjeblieft, nog één keer.
2: Oké, komt hij. Alleen maar leuke dingen, zegt die man. Hè? Komt ja.
4: Hij wordt hier in de buurt heel vaak gezien. Maar ik moet wel zeggen, we krijgen wel hele goede reacties erop. Dan zeggen ze, we hebben vanmorgen nog een hele grote knijn gezien, volgens mij. Maar daar leek hij in ieder geval op. Maar dan is het natuurlijk die walibi. Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
0: Ah, man. Schitterend. Nee.
2: Hij is zelf weer teruggehupst naar de dierentuin. Hij is gevonden in het verblijf van de kamelen.
0: Ja, beetje. Het weer nog.
2: Ja, het is zonnig en warm. In het zuiden ongeveer 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering onbeworpen. Dus dat betekent dat je alles goed kan zien.
0: Lekker zeg. Dankjewel.
2: Yes.
0: ANWB verkeersinformatie dan de 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A1 Amsterdam-Amersfoort van Amersfoort-West. Een kwartier vertraging. A2 Belgische grens Eindhoven voor Meersen 25 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein heb je ook een kwartier vertraging. Komt door een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Sassenheim, via de A44, N44 en N14. En dat duurt tot ongeveer 5 uur.

maken. Dat heb ik ook niet gezien, maar ja. God, wat een goed fragment was dat, hé. Hey, zometeen een nieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom. Op zoek naar een gloedje nieuwe en een keer veranderende, verhelderende vakantielocatie. Naar de Lumineers.

0: ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.
1: De 3FM Festival Top 1003. 1003.

0: bestemmingen waar we toch met z'n allen vaak naartoe gaan. Ik ga zelf altijd naar Italië. Ik ben wel een keer toe aan misschien wel wat anders volgend jaar. Want die vakantie naar Italië voor dit jaar staat al geboekt. Daar komen we niet meer onderuit. En misschien jij ook wel. Dus daarom buiten vertrouwde kom deze zomermiddagshow iedere dag op de radio. We zijn dan heel veel verschillende landen geweest. Peru, Japan, we zijn naar Engeland geweest. We zijn naar IJsland geweest. We zijn gisteren naar... Was het ook alweer? Was het Suriname? Nee, Litouwen geweest. Eergisteren in Suriname, joh. Ik hou het allemaal niet meer bij. Maar vandaag gaan we naar een land waar ik elke dag aan denk. Dit land is om een hele grote reden mijn Roman Empire. Ik denk hier iedere dag aan. En dat komt onder andere door dit.
1: That's a really good goal. It's Shabalala!
0: Het komt onder andere door dit.
2: Van Bronckhorst. Well, he's gone from range and he's found an absolute beauty.
0: En het komt door die teringleier van Iniesta. Waar we heen gaan, dat weet je denk ik wel. Ik spreek je zo.

0: Buiten Vertrouwde Kom.
1: Buiten Vertrouwde Kom, de plek in het programma waar ik iedere dag op zoek ga naar een keer wat anders. Ik ga zelf altijd op vakantie naar Italië. En toch wel de top 3 van Nederlandse vakantielanden zijn volgens mij gewoon Frankrijk, Spanje ofwel Italië. En misschien is het wel goed voor mij en misschien ook wel voor jou om een keer buiten die Vertrouwde Kom op vakantie te gaan. Dus aan de telefoon Meis. Meis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vertel, naar welk land gaan wij de komende minuten afreizen in dit verhaal?
2: Naar Zuid-Afrika.
1: Dat is een stukje vliegen wel, hè?
2: Jazeker.
1: Vertel, wanneer ben je er geweest?
2: Zo 2-3 jaar geleden.
1: Oké. En was het echt voor een vakantie of was het in een andere hoedanigheid dat je in Zuid-Afrika bent geweest?
2: Nee, wij zijn dan met school voor studiereis geweest.
1: Wat vet zeg, wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Wildlife management.
1: Ah ja, dan is dat wel een land om naartoe te gaan natuurlijk.
2: Ja, dat wel, ja.
1: En heb je dan wel een beetje, ik denk dat ik het wel een beetje kan gokken wat het antwoord is. Ik denk dat je daar ook wel een beetje de typische Zuid-Afrikaanse dingen dan hebt kunnen doen die je ook op vakantie zou doen als je met wildlife management daar naartoe gaat.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Als in de safaris en dit en dat, toch?
2: Ja, dat zeker, ja.
1: Zijn er dingen, want het Krugerpark en de safari, dat kennen heel veel mensen volgens mij wel. Zijn er dan dingen die je bent tegengekomen in Zuid-Afrika waarvan je denkt, hey, als je dan een keer op vakantie gaat, dan moet je dat ook echt, echt zeker meepakken. Mag je niet overslaan?
2: Ja, zo meerdere kleine dingetjes. Als dan bijvoorbeeld straatmarktje van echte armere mensen.
1: Ja.
2: De spulletjes die daar liggen zijn gewoon heel mooi, alles handgemaakt. Ja, en als je dan naar Kruger gaat, een nachtsafari.
1: En waarom een nachtsafari dan? Waarom specifiek dat? Omdat zijn er dan meer dieren?
2: Dan zijn er weer andere dieren wat meer actief. Dus ja, je ziet gewoon weer wat anders dan overdag.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is wel een goede tip eigenlijk voor, als er, voor iemand die nu luistert sowieso een vakantie naar Zuid-Afrika op de planning staat. Hey, en verder, zijn er dingen die jij uit die studiereis hebt meegenomen? Stel jij zou nog een keer naar Zuid-Afrika gaan voor je vakantie of misschien zelf voor een werktripje dan. Zijn er dingen die je graag opnieuw zou doen? Of zijn er juist dingen waarvan je dacht, hey, dat had ik toen al willen doen en dat zou ik nu zeker wel willen doen voor het eerst?
2: Ja, niet zo 1, 2, 3 iets waarvan ik zou zeggen, dat zou ik nou echt nog willen doen. Want er zijn echt heel veel dingen in Afrika dat ik nog wil ontdekken.
1: Oh ja, de lijst is eigenlijk te lang dus.
2: Ja.
1: Nou, wat was dan het hoogtepunt voor jou in die keer dat jij er bent geweest? En wat zou jij zeker nog een keer doen daar?
2: De Safari Game Drives buiten Kruger.
1: Sorry, wat zei je precies?
2: De Safari Game Drives buiten Kruger. Dus in de jeep rondrijden.
1: De Game Drive?
2: Ja.
1: Vertel, wat is dat precies?
2: Dat is met de safari-auto rondrijden in de natuur.
1: Maar dat is toch sowieso bij elke safari? Of zie ik dat verkeerd? Ik heb dat nooit gedaan natuurlijk. Alleen de Beekse Bergen.
2: Nee, ja. Het is in het principe in iedere safari. Maar buiten Kruger vond ik het nog meer natuurlijk. Nog minder mensen. Nog meer wereld eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk nog veel natuurlijker en veel puurder dus. Dus die zou je misschien wel eerder aanraden dan Kruger?
2: Ja.
1: Oh, wauw. En als je daar dan nu nog een keer op vakantie zou gaan, hoe zou je planning er een beetje uitzien? Zou je ook nog een van de grote steden, Kaapstad, Johannesburg, zou je dat ook nog bezoeken of zou je echt puur bij die natuur blijven? Als je het nog een keer zou doen?
2: Ja, wel veel al in de natuur. Maar de kleinere dorpjes zou ik dan wel willen bezoeken. De grote steden hoeft van mij niet.
1: Waarom niet dan? Want als in de kleine dorpjes is natuurlijk wat onbekender. Dat is altijd interessant. Maar waarom dan niet die grote steden? Want daar, ja, dat is wel populair daar, toch?
2: Het is wel populairder. Maar het staat ook meer bekend dat het gevaarlijker is daar.
1: Heb je daar iets van gemerkt toen ook?
2: Niet van gemerkt. Maar er werd wel echt streng gezegd. We mochten niet alleen op pad.
1: Oeh, dat is wel een beetje eng, ja. Dan snap ik het inderdaad wel. Maar goed, is er een klein dorpje waar je toen bent geweest die je dan zou aanraden?
2: Ja, Roetspruit.
1: Roetspruit?
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, het was gewoon een heel leuk, gezellig klein dorpje. Niet zo'n klein dorp als we hier kennen. Maar er zaten ook wat andere winkeltjes tussen. Dus dan zie je echt gewoon, ja, waar Afrika eigenlijk mee is begonnen.
1: Echt die veel meer culturele kant van Zuid-Afrika en Afrika die je eigenlijk in die grote steden misschien dan juist niet meepakt.
2: Dat vind ik wel, ja.
1: Oh, wauw. Ik ben eigenlijk wel enthousiast geworden, want ik hoor juist inderdaad ook wel misschien wat, wat gevaarlijke verhalen van Zuid-Afrika. Ik hoor altijd maar over dat Krugerpark. En dan denk ik altijd van, ja, dat komt nog wel een keer. Maar dit is eigenlijk een kant van Zuid-Afrika die, waar ik nog helemaal niet bekend mee was. En ook bijvoorbeeld de nachtsafari vind ik alweer interessanter als nachtdier ook. Dus nou, dankjewel in ieder geval. En ga jij nog een keer in de toekomst, heb je de wens om nog een keer naar Zuid-Afrika te gaan?
2: Jazeker.
1: Ah, kijk, dat is altijd belangrijk, buiten vertrouwde kom. Nou, dankjewel, meis.
2: Dag gedaan.
1: Doei.

Toch wel even een leusje die hij tot nu toe heeft uitgebracht voor mij, hoor. Alex Warren, Passenger, hoor je op 3FM. Het is de zomermiddagshow. Sebastian hier op de plek van Barend en Benner. Maar zometeen... gewoon de drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden... met een fijne vooruitblik naar... iets wat er over een minuutje of 20 in gaat doen op 3FM. Wat alles, maar ook niks te maken heeft met de zonsverduistering van vanavond. Mocht je geen eclipse willen hebben, zit je hier bij 3FM goed. Eerst nog Imagine Dragons. Dit is...

0: is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Kom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De hete zomer, crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Crayon rolluiken.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Yes, 5 uur geweest, op naar het terras, lekker genieten van het zonnetje of misschien wel de zonsverduistering straks. De beste muziek om daarmee van te genieten. Hoor je uiteraard bij 3FM. Eerst het laatste nieuws krijg je van Suzanne de Vries.
10: Ja, goedemiddag Sebastiaan. Veel mensen willen de zonsverduistering straks met een brilletje gaan bekijken.
11: NOS op 3.
10: En degene die nog geen bril hebben, konden er vanmiddag nog eentje kopen bij een museum in Den Haag. En daar was het hartstikke druk, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
12: Het was alsof hier gratis geld werd uitgedeeld. Er stond echt een hele lange rij sinds vanochtend. In de brandende zon hebben mensen hier buiten voor het museum staan wachten. Uiteindelijk mochten ze naar binnen om hier een brilletje te halen. Ja, het was echt de laatste doosjes. Ik heb me laten vertellen dat er hier nog 700 waren. Dus er zijn uiteindelijk ook wel veel mensen teleurgesteld.
10: Ja, voor iedereen zonder eclipsbril. Gebruik geen cd's of een andere bril en bekijk de zonsverduistering al helemaal niet met het blote oog. Doe je dat wel, dan zou je voor altijd minder goed kunnen zien, zegt deze oogarts.
13: Dan krijgt het pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die wij helaas niet kunnen, de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
10: En vanavond tussen ongeveer 7 en 8 uur is de zonsverduistering in Nederland te zien. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland kunnen sommige vrachtschepen er niet meer doorheen. Op één punt is de waterstand nog nooit zo laag geweest. Schepen hebben daarom weinig lading bij zich, zag correspondent Gimbal Duk bij de Rijn in Duisburg.
14: De meeste nog maar 20% van wat ze normaal kunnen vervoeren. Ja, en meer dan dat gaat eigenlijk niet meer, omdat de schepen dan te diep in het water komen te liggen en de bodem dus raken. De meeste binnenvaartschepen komen ook niet verder dan dit punt. Het traject tussen Mainz en Koblenz, daar ligt het water nu al te laag om met de meeste schepen doorheen te varen.
10: Ja, het is al tijden droog en er komt in de komende dagen ook geen verandering in. En wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? De Telegraaf schrijft dat de KNVB nu ook gepraat heeft met de Spanjaard Xavi. Hij was jarenlang aanvoerder en trainer van Barcelona. Gisteren kwam er een naam van een andere Spanjaard al naar buiten, die van Roberto Martinez. Die werd ooit derde op het WK als trainer van België. Maar verslaggever Jan Kees van der Kun ziet het niet echt zitten met hem.
15: Ik geloof niet dat ze heel blij met hem waren in België. Een beetje behoudend voetbal. Hij is vervolgens met Portugal op het laatste WK ook vroegtijdig uitgeschakeld, wel door de latere wereldkampioen Spanje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van deze naam. Martinez, als die het zou worden, ja, dat is geen Arne Slot, hè?
10: Nee, die gaat het ook niet worden, want Slot wil nu geen bondscoach worden. Het weer zonnig en warm. In het zuiden zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Vanavond is het helder. En dat is goed nieuws voor iedereen die de zonsverduistering wil gaan bekijken.
9: Dankjewel Suzanne. Yes. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A4. Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Sabina naar de A59 richting Dordrecht heb je een uur vertraging door een bermbrand. Er zijn er 2 rijstoken dicht. En A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging op de vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht, zou ongeveer nu wel opgelost moeten zijn, maar de file is nog wel een kwartier dus. En de laatste file van 10 minuten of langer vind je op de A27. Utrecht-Almere voor Huizen. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
4: 3FM.
0: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
17: Wat is dit heftig.
16: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
18: Waar zijn we beland? Ik draai door.
16: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
19: 3FM Festival Top 1003.
20: De allerbeste festivaltracks ooit.

0: with Calm, Kingdom of Fear, hoor je natuurlijk bij 3FM.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Het is een hele mooie avond vandaag bij 3FM. Sowieso gaat Andres je helemaal meenemen in de zonsverduistering aan de hand van de beste zon- en maanmuziek. Maar vanavond vanaf 10 uur bij 3 voor 12 radio met Jasper. Hoog bezoek in de studio, namelijk de directeur. De enige echte festivaldirecteur van Lowlands. Camille de Rutte in de studio om je even mee te nemen in de programmering van Lowlands. In alle ins en outs, alle vernieuwingen op het terrein als je er naartoe gaat. Of als je het gewoon via 3FM gaat volgen natuurlijk. Want we gaan je volgend weekend helemaal meenemen in alles van Lowlands 2026. Dus tune vanavond zeker in vanaf 10 uur, 3 voor 12 radio. Voor mij is het ook een hele heugelijke dag. Omdat ik gisteren de bevestiging kreeg dat... En dat klinkt heel ongeloofwaardig dit, dat snap ik ook wel. dat mijn hole-in-one officieel is geregistreerd in de Hall of Fame. Ja, niet de Hall of Fame, nee, de Hall of Fame. Ik ben dus sinds een maand of twee eigenlijk aan het golven geslagen. En ik liep dan als ik tijd had af en toe even een rondje op de holes, op de baan. En het was op de 30ste hol waar ik in mijn leven... Het klinkt zo ongeloofwaardig, dit is echt gebeurd. Op de 30ste hol waar ik ooit in mijn leven heb gelopen... volgens mij in de 4e ronde die ik ooit in mijn leven heb gelopen... sloeg ik af. In één keer in de hol. Ik had mijn allereerste en waarschijnlijk ook mijn allerlaatste hole-in-one ooit. Want statistisch gezien gebeurt dit één keer in de 12.000 keer... dat je een rondje gaat golven. Dus dat gebeurt echt bijna nooit. Maar mijn officiële... hole-in-one certificaat kan vandaag binnenkomen. Dus heel de tijd refreshen op mijn telefoon... om te kijken of er al iets binnen is gekomen. Met knikkende knietjes en met popelende teentjes zit ik hier achter het nest. Is popelende teentjes iets? Volgens mij niet. Maar ik hoor erbij, de officiële hole-in-one club van Nederland. Hoe lekker is dat? Ik ben er echt trots op. En ik blijf er ook denk ik nog heel lang mee pochen. En je zometeen hier in de show... Anko van de Sterrenstof podcast... over niet de zonsverduistering. Want ik kan me goed voorstellen dat je geen eclipsbril op de kop hebt weten te tikken. Maar er is iets heel vets wat vandaag nog gaat plaatsvinden... wat je ook zonder bril...

0: Het is een hele bijzondere dag vandaag met de grote, grote zonsverduistering die iets na zevende gaat beginnen. Een zonsverduistering die, als jij nu luistert, maar één keer in je leven op dit niveau gaat plaatsvinden. Nooit meer in jouw leven gaat die nog zo groot zijn. Kijken ernaar, dat moet je eigenlijk wel alleen doen met een eclipsebril. Dikke kans dat je daar mis hebt gegrepen, dat die uitverkocht waren, dat ze weer voor gigantische prijzen juist werden verkocht. Enfin, dan baal je, dat snap ik. Maar gelukkig is er nog een hele mooie andere kant van deze medaille. Namelijk als het donker wordt. Dan zakt de maan helemaal weg, omdat hij overdag al voor die zon heeft gestaan. En is het dus extra donker vannacht. En kunnen we dus kijken naar een van de allervetste fenomenen in het heelal. Van het hele jaar eigenlijk. Want ieder jaar gebeurt het. De Perseïdennacht. Aan de telefoon Anko van Hal, presentator van de Sterrenstof-podcast. Hi Anko.
1: Hele goede dag.
0: Dit is iets wat ik vroeger nog heel goed kan herinneren van mijn vakantie in Italië, waar natuurlijk altijd wat minder lichtvervuiling is. Over die lichtvervuiling wil ik het sowieso zo meteen even met je over hebben. Daar kon je het sowieso altijd wat beter zien. Maar ik kan me niet herinneren dat het ook in Nederland echt een ding was, de Perseïdennacht. Want het is een speciale nacht waar extra veel kometen te zien zijn, als ik het goed zeg.
1: Meteoren zijn, dat noemen we in de volksmond, vallende sterren. Klinkt ook wel romantisch. Maar meteoren zijn eigenlijk gewoon stofdeeltjes die door onze atmosfeer komen en verbranden. Eigenlijk zijn ze niet groter dan een zandkorrel. Maar je ziet ze al dan als een lichtstreep. En wij gaan elk jaar om dezelfde tijd, dus klopt wat je zei, hè, toen je op vakantie was, elke keer rond 12 augustus gaan wij door een stofwolk heen. En die komt van een komeet, Swift-Tuttle, mag je vergeten. Maar die staart, die geeft heel veel stof af. Dus wij gaan steeds met de aarde door die stofwolk. Dus die komeet komt niet langs, maar die komeet heeft iets achtergelaten, stofdeeltjes, waar we elk jaar op hetzelfde moment doorheen gaan. Nou, is toch mooi uitgelegd, dacht ik.
0: Maar is dat dan eigenlijk een soort van stofwolk die dus inderdaad is achtergelaten door een komeet, die als een, net als de aarde, een soort baan om de zon draait, alleen dan een soort van in tegengestelde richting?
1: Ja, en dan gaan we doorheen en dan krijgen we die Perseïde. De Perseïdezwerm heet dat. Meteorenzwerm. En wat zo leuk is aan dit jaar, is dat we natuurlijk eerst al een eclipse hebben gehad. We zitten ook nu in Spanje met het hele podcastteam. Dus we gaan zo heerlijk eclipse chasen. We gaan het land in. Ja. Daarna hebben we ook een feestje. Dan komt de wijn en de bier uit Coolbox. En dan gaan we lekker liggen op het strand hier.
0: Ja, jullie hebben daar een hele lekkere plek voor. Maar omdat die maan dus een nieuwe maan is vandaag en dus niet zichtbaar is vannacht, hebben we ook geen extra licht van de maan, waardoor in Nederland, als het goed is, die Perseïden ook extra goed zichtbaar zijn, toch?
1: Veel beter te zien, en dat heb je heel mooi uitgelegd. Natuurlijk is logisch, we hebben de zonsverduistering, dan is het ook juist nieuwe maan. Dus we hebben helemaal geen storing van de maan. Vorig jaar wel, vorig jaar hadden we de bijna volle maan die opkwam. Dus ik heb er toen maar nog ineens 5 gezien in die nacht. Die gaan we elk jaar kijken. En het is elk jaar een ding, hè?
0: Ja.
1: En daarom ga ik ook steeds in de podcast zeggen van ja, ga kijken, ga naar een donker plekje. En dan meestal adviseer ik de Dark Sky Parken in Nederland. Waaronder de Veluwe. Of naar het noorden toe, hè, bij Lauwersmeer. Bij Dokkum daarboven. Ja. Dan kun je heel mooi de Perseïde kijken. Maar dit jaar is gigantisch. Iedereen moet even kijken. Als je naar die zonsverduistering mist, kan ik me haast niet voorstellen. Of je hebt geen eclipsbril, of je bent een beetje teleurgesteld. Dan heb je gewoon een herkansing. Want het is helder, hè, in Nederland.
0: Ja, zeker. Het is echt waanzinnig weer vandaag. Dus nou, voordat we zo meteen even gaan kijken wat nou echt goede plekken zijn en waar je op moet letten als je vannacht heel goed wil gaan kijken, wat is er eigenlijk specifiek te zien, behalve inderdaad vallende sterren? Waar kunnen we nog meer op letten in dingen die we vannacht wel gaan zien, die in andere nachten normaliter niet te zien zouden zijn?
1: Nou, omdat het extra donker is, zou je wat meer sterren kunnen zien. Dus je kan de zomerdriehoek kun je bekijken. Dat zijn 3 sterrenbeelden bij elkaar. Er zijn 3 sterren die een driehoek vormen. Je kan wat sterrenhopen bekijken, zoals de Pleiade. Dat is 7 sterren. Die kun je eigenlijk alleen maar zien als het heel donker is. En dan kun je met blote ogen bekijken. Er staan niet veel planeten aan de hemel. Maar als je een beetje volhoudt vannacht, kun je Mars zien opkomen. Dat ziet eruit als een hele mooie rode ster. En Saturnus staat er dan ook. Dus ja, 2 planeten kun je wel zien. Dus als je een beetje je best doet, kun je ook nog naast de Perseïde nog wat planeten spotten. Maar er is geen maan, dus dat is mooi.
0: Nou, dit is een nacht waarbij ik mijn Skyview-app, die heb ik op mijn telefoon staan. Dan kun je met je camera zo op de hemel richten. En dan kun je zien, als je denkt van, hé, wat is dat voor een felle ster? Dan is het inderdaad vaak een planeet. Dus als je dat ziet vannacht, dan is het misschien dus wel Mars. Je had het er net al over de Dark View, wat was het?
1: Dark Sky Parken.
0: Dark Sky Parken. Nu begint ook de sportseizoenen van de jeugdteams beginnen weer te beginnen. Dus ik kan me voorstellen dat je in een beetje, als je in een dichtbevolkt gebied woont, dat er best wat lichtvervuiling is vanuit de stad, vanuit sportverenigingen, dit en dat. Dus jij zou wel aanraden om, als je ook in de stad woont of in een wat lichter gebied, bijvoorbeeld bij de kassen of zo, om wel eventjes naar het wat donkere land te gaan, als het ware, toch?
1: Ja, wegwezen. Echt wegwezen. En dan moet je gewoon even de polder in. Of het weiland in. Of je rijdt even een stukje. Want Nederland is klein. Een half uurtje tot een uurtje. Naar een dag skypark. Kun je gewoon ingoogelen. Intoetsen. En dan vind je wel een goede bij jou in de buurt. Die zijn ook officieel. Dus dat klopt ook allemaal. En je hebt gewoon mazzel dat er geen maan schijnt. Dus je ziet wel veel meer. En trouwens, je gaat ook heel veel satellieten zien. Er zijn natuurlijk heel veel satellieten naar boven geschoten. Ja. Je ziet heel veel bewegende strepen en dingen. Dus die ga je ook heel veel zien. Die kun je ook gaan lekker gaan tellen als je daar zin in hebt.
2: Oh, daar heb ik hier zin in.
1: Ja, heb je er wel zin in?
2: Ja, okay, ik heb hier zoveel zin in. En, want als in de zonsverduistering, dat is allemaal vanaf 7 uur. Iedereen heeft die tijdlijn vast wel ergens in een krant gelezen of ergens voorbij zien komen. Wat is een beetje de tijdlijn voor vannacht? Vanaf wanneer, vanaf hoe laat gaat dit echt beginnen? En tot hoe laat moeten we wakker blijven om het complete plaatje te zien?
1: Ja, we hebben natuurlijk te maken met zomernachten. Dat noemen wij in de astronomie grijze nachten. De zomernachten zijn niet de beste nachten en de leukste nachten voor astronomen. Dus je moet toch echt na 12 uur gaan kijken. Dan wordt het toch nog een beetje echt donker. En de hoogtepunten van de Perseidezwerm worden altijd verwacht ongeveer rond 3:30, 4:00. Dat houden heel weinig mensen vol. Dus ik adviseer toch op te blijven tot 1:00, 2:00 en dan zie je de meeste vallen. En dan kun je er maximaal, let op, als je goed kijkt en je ogen zijn gewend aan het donker, 60 zien vallen.
2: Wow.
1: Niet achter elkaar, maar wel steeds weer eentje. Dus per minuut zou je er eentje kunnen zien vallen.
2: Anko van Al van de Sterrenstof Podcast, heel erg bedankt. Heel veel plezier daar in Spanje, want het is daar natuurlijk het beste te zien vandaag allemaal. Hè?
1: Het is ook bloedheet, dus heel zonnig dan mee. Maar
2: ja, hier ook. Hier is het ook heerlijk warm, dus het komt helemaal goed. Anko, dankjewel hè.
1: Dankjewel.
2: Hoi.

Na die zonsverduistering van vanavond wordt het donker en donker en donkerder. En begint de Perseïdennacht van 2026. Met dus een nieuwe maan. De maan is niet zichtbaar, waardoor het extra donker is vannacht. En je dus misschien wel per uur 60 vallende sterren eigenlijk kan zien. Allemaal meteoren in een grote wolk die langs onze aarde gaan. Het wordt echt een waanzinnige nacht om op te blijven, kan ik je wel vertellen. En zo meteen in het nieuws. Het is natuurlijk makkelijk om met je kat of hond naar de dierenarts te gaan. Maar er is één huisdier

0: Suzanne de Vries.
1: Ja, goedemiddag Sebastiaan. Nog zo'n anderhalf uur tot het begin van de zonsverduistering. In aanloop naar dat moment is er een run ontstaan op eclipsbrillen. Bijvoorbeeld in Den Haag bij het museum. De directeur vertelt dat er dikke rijen voor het museum stonden.
2: Mensen wisten dat vanaf maandag hier weer eclipsbrillen waren.
3: En vanaf maandag hebben hier dus mensen ook in de rij gestaan, hè?
2: Ja, we hebben 3 dagen rijen gehad. En het was eigenlijk niet tegenop te communiceren, want als ik wou zeggen, er is weer voorraad, dan zeiden collega's, laat maar, die voorraad is alweer op.
1: Ja, mocht je er wel een hebben bemachtigd en straks de auto instappen, pas dan goed op, zegt de politie, want ze zeggen dat je niet mag rijden met zo'n bril op, omdat je dan anderen in gevaar kan brengen.
4: Jo.
1: Mocht je het niet doorhebben, doe dat dus niet. En ook raadt de politie automobilisten af om de zonsverduistering te filmen tijdens het rijden. Je kan het best dan even op een parkeerplaats gaan staan, want op de vluchtstrook mag natuurlijk ook niet.
4: Ik had het een paar jaar geleden, was er eentje die was voor 34% in zonsverduistering. Die kwam toen net door die wolk heen, dat je er wel veilig naartoe kon kijken. Nou, dus zat ik ook bijna aan de vangrail, hoor. Dus het is ook echt wel af te raden wat dat betreft.
1: Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment dus niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. En in Oorschot reed vandaag een visambulance rond. Door droogte en warmte komen steeds meer vissen zonder voldoende water en zuurstof te zitten. De visambulance reist deze zomer af en aan om vissen in nood te redden. En een van de redders legt uit hoe ze te werk gaan.
5: Ze doen wat stroom in het water. Een vis raakt dan heel eventjes verdoofd. Dan kunnen we ze mooi opscheppen. En dan in waterbakken doen en in de tank hier naartoe vervoeren.
1: Ja, ze worden dan weer uitgezet in een gebied waar de waterstand wat hoger is. Het waterschap had gevraagd of deze vissen gered kunnen worden, omdat er daar in Oorschot ook best veel bijzondere soorten rondzwemmen.
4: Oorschot, dat is toch een flora en fauna. Daar weten weinig mensen zoveel van. Het weer nog, Suzanne.
1: Ja, het blijft nog even zonnig en warm. In het zuiden is het ongeveer 30 graden. De rest van het land zo'n 25. Straks, tijdens de zonsverduistering, is het onbewolkt. En dat is goed nieuws als je die eclipse goed wil gaan volgen.
4: Dat is wel echt definitief dat het onbewolkt blijft dus?
1: Ja.
4: Oké, gelukkig. Dat is goed nieuws. Dan de ANWB verkeersinformatie nog op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A9. Diemen richting Alkmaar. Voor Amstelveen Stadshart heb je 25 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum, 20 minuten. A27 Utrecht Almere voor Eemnes, 10 minuten. En de N280 Roermond Weert voor Hoorn heb je 20 minuten vertraging.

0: alone in the broad daylight.
1: Gabriel Rios, Broad Daylight.
2: Woord voor woord.
1: Een score van 15 seconden moet vandaag verslagen worden. Moet vandaag verbeterd worden eigenlijk. In woord voor woord. Het is een redelijk nieuw spelletje. Vandaag gespeeld met Liedewij, hallo.
3: Hoi.
1: En met Roland, hallo Roland.
4: Ja. Hallo.
1: Jullie zijn wat van elkaar?
3: Dochter en vader.
1: Ah, kijk eens. Dus ik ga ervan uit, net als gisteren, want toen was het ook een vader en dochter die meespeelde, dat de chemie tussen jullie wel goed is, hè?
3: Ja, wat hopen we dan?
1: Hoe zijn jullie met, wat is het, Triviant-achtige spelletjes, een beetje 30 Seconds-achtige spelletjes normaal?
3: Ik maak altijd hele rare bruggetjes, dus ik ben heel benieuwd.
1: Nou, dan hoop ik dat we uiteindelijk jou wel aan de goede kant van de medaille hebben gezet, want hoe het spel werkt ga ik zo uitleggen. Eerst zou ik graag willen weten van jullie, stel jullie winnen uiteindelijk aan het eind van deze week 100 euro concertengoed met woord voor woord, waar zouden jullie dan het liefste die 100 euro concertengoed aan uitgeven?
3: Als ik er weer mag vullen, zou ik zeggen een band waar we nog niet geweest zijn om weer wat nieuws te ontdekken.
1: En wat zou er dan in je hoofd oppoppen, Roland?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vind zelf de Haunted Youth erg leuk.
1: Kijk eens, goede keuze hoor.
4: Ik zou een keertje willen zien.
1: Is dat wat Liedewij?
3: Ja, zeker.
1: Nou, dan gaan we daar lekker voor spelen. Want het is tijd om uiteindelijk ook natuurlijk te gaan spelen. Woord voor woord. Liedewij, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt 45 seconden de tijd zometeen om dat woord aan Roland uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Roland een hint te geven. Een woord wat dus te maken heeft met het woord dat Roland moet raden. Dus zorg dat je snel die associaties maakt om Roland in de juiste richting te duwen. Je mag alleen niet een deel van het woord gebruiken. Je mag geen vertaling gebruiken. Je mag geen meervoudsvorm van het woord wat je hebt gekregen gebruiken. En telkens als jij een hint hebt gegeven aan Roland, doet Roland de poging om het woord te raden. En pas als hij een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dat geluidje ook, dan pas mag je dus een volgende hint geven. Dus het is heel belangrijk, die chemie tussen jullie, dat jullie allebei snel en slim nadenken. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro concertengoed. Want hebben jullie na morgenmiddag de snelste tijd, dan winnen jullie uiteindelijk. Er is een tijd neergezet gisteren van 15 seconden. Dat is ongeveer 2 tot 3 woorden. Maar ja, je kan natuurlijk ook heel snel die woorden aan elkaar geven. Dus zijn jullie er klaar voor?
4: Jazeker.
1: Dan gaat de tijd nu in.
3: Steak.
4: Wesp.
3: Koetje.
4: Wij.
3: Wit.
4: Wit laken.
3: Zoet.
4: Sorry?
3: Zoet.
4: Zoet. Melk.
3: Eten.
4: Honing.
3: Gebak.
4: Slagroom.
3: Plutcake.
4: Meel.
1: Kom aan!
3: Gebak.
1: Helaas, jongens. Het woord is niet eens geraden, maar ik heb het gevoel, Liedewij, dat jij heel erg geïrriteerd bent in je vader op dit moment.
3: Nee hoor. Ik denk dat hij mijn eerste woord niet goed hoorde, of wel?
4: Ik verstond take of steak?
3: Ja, hij zei cake.
1: Ah ja, dat is net lastig ook. Wat was uiteindelijk het goede woord, Liedewij?
3: Slagroomtaart.
1: Ach man, ja, ik denk dat als je verjaardag had gezegd of iets in die richting, dat we al een beetje de goede kant op waren gegaan. Want toen we op een gegeven moment bij slagroom waren, dacht ik, nu komt-ie. Maar nee, helaas. Bedankt in ieder geval voor het meespelen, hè?
3: Ja, bedankt.
1: Oké,

de plek in dit programma deze zomer, waar ik samen met jou op zoek ga naar de allerbeste zomertracks ooit gemaakt. Er zijn er een hoop gemaakt. We hebben al heel veel verschillende goede zomerplaten gedraaid de afgelopen week. Maar waarom is het dan de beste die we elke dag draaien? Omdat jij uiteindelijk zometeen bepaalt welke er gedraaid wordt. Kom vooral even langs via de NPO Luisterapp. Welke track staat er altijd op een in jouw zomerplaylist? Welke track staat er gewoon op repeat vandaag met dit mooie weer? Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn en die popt nu op in jouw hoofd. Laat hem even achter via de NPO Luisterapp.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
9: geeft ruimte.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig.

0: maar één plaat die je kan draaien, toch, met dit weer? Nou, laat maar weten welke via de NPO-luister hebt. Zometeen namelijk een nieuwe editie van de Zomertijd. Misschien wel jouw favoriete zomertrek. Lekker op de radio, waarmee ik ook kan bewijzen aan de rest van Nederland dat jij stiekem de beste muzieksmaak hebt. En dat wil je toch wel, hè? Eerst het laatste nieuws krijg je van Suzanne de Vries.
1: Ja, goedenavond, Sebastiaan. Over iets meer dan een uur is de zonsverduistering. NOS op 3. De eclips is in Spanje volledig. En daarom zijn daar veel toeristen naartoe gekomen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: Ja, zeker. Het zijn mensen die... Ik heb mensen gesproken uit Italië, zelfs mensen uit Canada gesproken. Duitsland, er zijn ook wat Nederlanders aanwezig. Dus ja, er is echt heel veel gereisd om hierheen te komen, zeker.
1: Ja, en heb je nou geen eclipsbril kunnen vinden, dan is er nog een alternatief. Je moet er wel even voor knutselen, legt verslaggever Jeroen Gortworst uit.
3: Je hebt een doos nodig. En wat we gaan doen is een camera obscura maken. Je snijdt uit een doos twee gaten en over één gaat dan een stukje aluminiumfolie waar je een heel klein gaatje in prikt.
4: Zo.
3: En als je dan de zon in je rug pakt, je kijkt door het kijkgat en dan zie je op dat bioscoopscherm, zie je een zonnetje. En kan je op die manier dus heel goed die zonsverduistering volgen.
1: Alle nieuws dan. Een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij het bestrijden van een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het bestrijden van de brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter en vanochtend is hij overleden. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro aan noodhulp voor Colombia. Er was maandag een zware aardbeving. Het geld is bedoeld voor basisbehoeften van slachtoffers die bijna niks meer hebben. Er zijn nu zeker 250 doden geteld en er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. En vanavond strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa om de Supercup. En dit keer zijn de ogen niet gericht op bijvoorbeeld de Franse superster Dembélé of de Engelse spits Watkins, maar op de scheidsrechter. Dat is de Somaliër Artan. Die werd vlak voor het afgelopen WK voetbal geweigerd door Amerika, zegt verslaggever Dien van het Laar.
5: Hij zou banden hebben met de vermeende terroristen in Somalië. En dus heeft Amerika, het ministerie van Buitenlandse Zaken, hem toen zeg maar intreden ontzegd. En heeft hij geen wedstrijden op het WK gefloten en zag hij zo zijn WK-dromen uiteenspatten voordat hij goed en wel begonnen was.
1: De Europese voetbalbond UEFA vond het besluit zo onterecht dat ze Artan hebben aangesteld voor de Supercup-finale. En die begint vanavond om 9 uur. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden zo'n 30 graden, in de rest van het land zo'n 25. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws voor iedereen die dan de zonsverduistering wil gaan bekijken.
0: Lekker, dankjewel Suzanne.
2: Yes.
0: ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2. Utrecht-Amsterdam verknopend Amstel 10 minuten. De A6 Muiden-Lelystad. Voor Lelystad 40 minuten vertraging door een ongeluk. De A9 Diemen richting Alkmaar voor Amstelveen Stadshart een kwartier. Pardon? De N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 20 minuten. 3FM.
6: Ster. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: 3FM Festival Top 1003.
11: De allerbeste festivaltracks ooit.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All op 3FM.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd.
0: Oh yeah!
1: Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Ah, er zijn hier de afgelopen weken echt wel hele fijne zomerse parels voorbij gekomen, hoor. Misschien dat Florian er ook nog wel eentje aan kan leveren. Florian, goedenavond, jongen.
2: Een hele goede avond.
0: Hoe heb je deze zomerse dag tot nu toe volgehouden? Heb je al een nieuwe deo opgesmeerd? Heb je tussendoor moeten douchen? Heb je al nieuwe sokken aan moeten doen? Heb je het volgehouden?
2: Nou ja, zonder dat jij het weet, maar bellen jullie met het buitenland. Ik zit in de Emiraten en daar is het elke dag heet.
0: Jij bent het wel gewend.
2: Het is vandaag 48 graden met luchtvochtigheid redelijk hoog.
0: Dus 48 graden?
2: Ja. Het is nog wel iets erger dan in Nederland. Maar dat raak je zelf aan gewend, joh.
0: 48 graden, gozer, dat is niet normaal. Hoe hou je het vol daar? Nee.
2: Ja, wij hebben hier gewoon airco, hè. Dat is gewoon heel normaal hier.
0: Ja, maar niet buiten, hè?
2: Nee, maar ik ben ook niet buiten.
0: Nou, zo simpel kan het zijn. Enfin, we spreken een bloedhete Florian live vanuit de Emiraten. Je doet mee aan zomertijd. Betekent dat een van mijn favoriete zomerplaten tegenover misschien wel jouw favoriete zomerplaat staat. Ik ga eerst even die van mij voorstellen. Is dat goed?
2: Ja.
0: Alright, ik heb net als eigenlijk de afgelopen weken voor de Boomer Tour gekozen. Weer een oude lullenplaat als zomerplaat. Maar het spiegelt wel volgens mij heel mooi tegenover die van Florian. Het is gewoon een hele fijne underrated zomerbanger van Bananarama.
3: En nu, Sappa.

0: Cruel Summer is menu aan. Mijn keuze voor vandaag. Florian, wat zet jij er tegenover?
1: Nou, ik zit daar tegenover een iets rustiger tempo. Kijk, het is natuurlijk hartstikke warm. Zeker hier, maar ook in Nederland. Dus je wil eigenlijk niet te hard bewegen. Weet je, bij zomerplaat denk je normaal, we gaan lekker dansen, festivals.
0: Ja.
1: Maar deze is gemaakt om achterover in je stoel te zitten. Dat trekken brilletje op je neus te zetten. Een biertje over te trekken. En rustig naar die zonsverduistering te gaan kijken.
0: Oh, welke
1: en,
0: is het?
1: Ja, het is Childish Gambino. Met het nummer It Feels Like Summer.
0: Wow.

0: Wat een bijzondere keuze, Florian. Hoe kom je hier opeens bij? Ben je een groot fan van Charles Gambino?
1: Nou, ik ken eigenlijk helemaal niet zoveel van zijn werk, maar dit ooit een keer op YouTube tegengekomen omdat je een beetje op geanimeerde videoclips aan het zoeken was.
0: Ja.
1: En dit is al blijven hangen. Weet je, zomer, het is summer, het zit in de titel, het is relaxed, het is warm. Dit is hem gewoon.
0: Ik heb ook niet zoveel spreektijd gebruikt om die van mij te motiveren. Even rustig. Blijf even hangen, want de stembussen zijn geopend in de NPO Luister-app. Staat een poll voor je klaar in de chat van 3FM. Daar kun je laten weten welke track voor jou favoriet is. Stembussen zijn dus nu geopend.
2: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: dan, is het dan in de zomer ook warmer in de Emiraten dan in de winter? Of is daar gewoon altijd bloedje heet?
1: Nee, het is veel heter in de zomer.
0: Dat in de winter?
1: Januari, februari is gewoon lekker 22, 23, 24 graden. En de zomer is het gewoon 40, 45.
0: Ik heb het gevoel dat dit een hele domme vraag was. Maar dat hoor ik vanzelf alweer terug via de NPO-luisteraar van mensen die daar een klacht over hebben. Florian, fijn dat je er nog bent, jongen. Je doet mee aan zomertijd voor vandaag. Mijn zomertrek tegenover die van jou. Menu A tegenover menu B. Over menus gesproken, hoe laat is het nu bij jou?
1: Het is twee uur later bij ons, dus het is bij mij nu bijna 8:30.
0: Heb je al gegeten?
1: Nee.
0: Wat ga je eten?
1: Geen idee. Iets lichts.
0: Het wordt wel eens tijd om te gaan eten, toch? Als het al 2 uur later is bij jou?
1: Ja, weet ik, maar ik ben de hele dag in de keuken aan het werk geweest. Ik snack tussendoor, dus ik heb niet echt trek.
0: Nee, dat is nou
1: wel. En weet.
0: Oké.
1: Weet, dus heb je ook geen honger.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, het is tijd om uitslag door te nemen.
1: Nou.
0: Ik moet zeggen, ik had deze niet verwacht eigenlijk. Ik dacht, ik zit weer op die boomer tour. Ik ga er helemaal af en jij gaat er overheen. Het is een hele close call geworden. 56% van de stemmen tegenover 44% van de stemmen. Ik had Bananarama met Cruel Summer. Jij had Childish Gambino, Feels Like Summer. Ik ga er uiteindelijk wel met de winst vandoor, jongens. Sorry.
1: Ja, nou,
0: maar mag ik je wel even complimenteren met een uitstekende muzieksmaak en een hele verrassende zomertrack die ik ook even ga toevoegen in mijn zomerplaylist.
1: Nou, helemaal goed. Top.
0: Maak er nog een mooie avond vandaar en tot de volgende keer, jongen.
1: Jij ook. Geniet van de zonsverduistering.
0: Ja, goed. Helemaal goed.

Cruel Summer hoorde je op 3FM. En morgen is het donderdag. Hey, ik ben echt een hele slimme jongen geworden de laatste weken. Dat is echt wel tof. Nee, morgen is donderdag, de laatste editie van Zomertijd. Deze zomer op 3FM. Want volgende week zijn Barend en Ben er weer terug. En die doen gewoon weer 90's tijd met je. Dus wil jij nog meedoen, net als Florian net, aan Zomertijd? Laat je volgen via de NPO luisteren. Heb je jouw favoriete zomertrek? Kan ik morgen ook natuurlijk gewoon nog voor je draaien. Als die wint met de meeste stemmen.

0: kan het ordinairder? Ja, vast wel, maar ze doen een aardige poging. Top Week en Becky G. Sorry, papi, hoorde je op 3FM.
1: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws aangeschoven in de studio, Suzanne Vries.
2: Ja, goedenavond, Sebastiaan. Over een half uur begint de zonsverduistering. En dan schuift de maan langzaam voor de zon. En rond 19:15 is dan het hoogtepunt. Dan is 90% van de zon verduisterd. De regionale omroep NH ging de straat op om mensen te vragen of ze gaan kijken.
3: De laatste keer was 1999 en toen was ik zelf nog een jong meisje. En 2080 weet ik niet meer of ik er nou nog ben. En het lijkt me gewoon een heel bijzonder fenomeen om het vanavond te zien.
4: Het interesseert. Het zal best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
0: Staan.
2: Niet iedereen dus. Nou, er was in elk geval wel een run op eclipsbrillen. In heel veel steden stonden vandaag nog lange rijen voor verkooppunten.
0: Ik kreeg trouwens nog een tip van Anko, die ik net aan de lijn had over ook de grote Perseide-nacht vannacht, alle meteorieten. Hij zegt van die zonsverduistering, als je zelf geen eclipsbril hebt, heel veel mensen hebben ze natuurlijk ook gewoon wel, ga de straat op en vraag gewoon heel even aan iemand of je er al eentje kan lenen, want het is het wel echt waard om te kijken natuurlijk. Dat is een goede tip van hem nog.
2: Dan slecht nieuws voor muziekliefhebbers, want Spotify verhoogt per direct de prijzen in Nederland. Dat meldt de technologie-site Tweakers. Het standaardabonnement gaat voortaan €14 per maand kosten. Spotify kostte jarenlang een tientje per maand in Nederland. Maar sinds 2023 zijn er al meerdere prijsverhogingen geweest. Nou, volgens het bedrijf is de prijsverhoging nodig om de best mogelijke ervaring te bieden en artiesten te ondersteunen.
0: Weet je wat het mooie is? 3FM blijft altijd gratis.
5: Dat is het
2: Dan een Britse snelheidsduivel heeft opnieuw een record gevestigd. Andy Green heeft al een record omdat hij de enige mens is die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. Zo. En nu heeft hij de hoogste snelheid ooit gehaald met een auto op waterstof. Hij ging ruim 650 kilometer per uur. Nou, de recordpoging deed hij op een zoutvlakte in Utah in de VS. En na afloop werd de snelheid onthuld in mijl.
6: Would you like to hear?
7: Yes!
6: So what was the speed? 406.320.
2: De fabrikant van de auto waarin Green reed wilde laten zien dat waterstof een prima alternatief is voor benzine of diesel.
0: Als ze allemaal zo hard gaan, dan lijkt het wel een slechte alternatief. Maar goed, we komen aardig in de buurt zo. En weer nog.
2: Ja, het is nog even warm en zonnig en geen wolken. En dat is dan weer goed nieuws voor de zonsverduistering zo. Morgen weer veel zon en dan nog iets warmer dan vandaag.
0: Lekker zeg, dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Veel files, vooral door ongelukken en richting de kust. Lekker mensen die de zonsverduistering gaan kijken natuurlijk. Bijvoorbeeld de A6 Muiden, Lelystad. Voor Lelystad heb je 36 minuten vertraging. De A9 Diemen Alkmaar voor Amstelveen Stadshart een kwartier vertraging. De A9 Amstelveen Alkmaar voor afrit Haarlem-Zuid heb je 20 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam Den Haag voor... Amsterdam Den Haag voor Kaagdorp. 10 minuten vertraging door een ongeluk is de weg daar dicht. Omrijden kan het beste over de A4. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort heb je 3 kwartier vertraging. Dat betekent dat je misschien wat te laat komt voor de zonsverduistering. Hey.

0: Ontdek je nog.
1: Hey Andres.
2: Hey Sebas, Ewa, Dre, wat is poppin'?
1: Wat gaan we nou weer doen?
2: Ja, ik probeer alvast een beetje in de taal te komen van waar we naartoe gaan.
1: Je hebt net gegoogeld op mijn scherm straattaalwoordenboek.nl.
2: Ja, maar niks geopend, hè. Dit komt allemaal uit het mouwtje, hè.
1: En dit komt allemaal uit de mouwtje.
2: Kijk, ik kom er wel uit Voorschoten, maar ik ben gewoon van de straat. Ik ben van de straat in Voorschoten.
1: Wij hebben voordat we zo meteen richting de grote zonsverduistering show gaan.
2: Ja.
1: Wij hebben een track.
2: Zo.
1: Wij zijn fan, hè.
2: Ja, maar weet je wat het harde eraan is?
1: Nou?
2: Het is gewoon ruw. En ik vind, er is te weinig ruw materiaal op de radio. Er is te weinig ruw materiaal in de wereld. Ja, los van al dat gedoe met Trump. Maar gewoon echt eventjes een ruwe, ruwe guy. Met een rural guy. Nee, maar zeg maar, jij kent dit ook.
1: Ik heb dit afgelopen zaterdagavond nog gedraaid op 3FM in Vooraan, mijn eigen programma.
2: Ja.
1: En er kwamen ook best wel wat goede reacties op binnen. Het is ook gewoon heel erg grappig. Het is eigenlijk een beetje een zomer die net wat te laat komt. Maar goed, kunnen we alsnog veranderen, want het is nog even zomer natuurlijk.
2: 100%. En ik durf mijn hand in het vuur te steken. Dat doe ik echt voor weinig dingen. Als jij mij vraagt...

0: is de paus celibatair, zou ik me daar niet voor willen branden.
1: Is dat straattaal ook?
0: Nee, dat is dat hij nog nooit heeft geneukt.
1: Ah!
0: Maar
1: wij... Straattaal voor maag dus.
0: Ja, ja. Ja, dat klinkt dan weer zo... Ik wilde een grap maken over een collega. Dat is willig. Maar hier durf ik me... Ik denk dat er nu niemand luistert die dit geen leuk liedje vindt.
1: Daar ik denk dat er nu niemand luistert.
0: Punt. Durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.
1: Nee, wat zei je eigenlijk? Want ik was dus afgehaakt naar... Ik denk dat er nu niemand luistert.
0: Nee, ik denk dat er niemand luistert die dit geen leuk liedje gaat vinden.
1: Dat kan niet anders. Dit is een van de allerfunnieste, allergrappigste, aller... Ja, meest creatieve tunes ook van de afgelopen tijd eigenlijk. Het is nieuw op 3FM. Wij gaan het nog even vaker draaien de komende weken in ieder geval. Hopelijk een paar andere DJ's ook. Van ja, iedereen omleggen als het niet gebeurt.
0: Maar
1: het
0: is Doevoe
1: met 1000
2: tequila. Iedereen denkt dat
1: het
2: uit de Jordaan komt. Maar jij komt helemaal niet uit de Jordaan.
3: Nee, beslist niet. Je komt met de pijp. De pijp is... Ik word

0: nog een keer horen.
1: Dat zegt ze helemaal niet.
0: Ja, dat is maar hoe je dit interpreteert.
1: Ja, dat is waar. Het is vandaag andersomdag natuurlijk.
0: Ja. Nee, maar dit is toch hartstikke leuk. Het is Nederlandse hiphop. Ja,
1: het is zo goed. Het is echt, jongen. Het is ook zo aanstekelijk. Doevoe. Ja, thuis in tequila. En een bako.
0: En degene die betaalt, die zit daar zo.
1: Heerlijk, man.
0: Ja, hey, lekker.
1: Andres, voordat jij straks natuurlijk weer gaat draaien op 3FM.
0: Ja, 100%.
1: Moeten we even bespreken wat er zo meteen allemaal gaat gebeuren. Want het is een grote zonsverduistering. Niet iedereen kan kijken. Niet iedereen kan erbij zijn. Dit, dat.
0: Nee.
1: Hoe ga je hem naar de radio brengen?
0: Nou, dat is mooi dat je het vraagt. Ben je op zoek naar een baan bij zomergasten?
1: Ah, joh.
0: Nee, kijk, ik dacht, weet je wat het is? Iedereen is bezig met de maan en de zon. Dat gaan we vanavond in het radioprogramma ook doen. Zeg maar, helemaal aan het eind van de avond gaan we dingen bespreken die het daglicht niet kunnen verdragen.
1: Oh ja,
0: nou,
1: ja.
0: Dat komt goed uit, want we zitten straks in het donker. Maar tot die tijd dacht ik, laten we eventjes in de categorie zon en maan bepaalde liedjes opratelen. Als ik nou tegen jou zeg, jij bent team zon.
1: Ja.
0: Kan jij dan liedjes noemen met zon in de titel of zon in de track of in de artiest? Doe ik het met maan? Mogen luisteraars even meedoen in de app van NPO Luister? En degene wat het meest binnenkomt, daar gaan we zo meteen induiken.
1: Oké, wat zou jouw maantrack zijn? Hallo?
0: Moon. Van Katy Perry.
1: Moon.
0: Ik had eigenlijk zon aan mezelf moeten geven. Moon, Dark Side of the Moon.
1: Dat is een album.
0: Oh. Moon. Moonraker. Dat is een film. Nee, Moon, eigenlijk best moeilijk. Zijn er liedjes met Moon?
1: Ja.
0: Oké, thanks. Ik krijg een laptop van Jarno. Oh ja, kijk eens. XXXTentacion. Moonlight. Zat een puntje van mijn tong.
1: Dat is dit liedje. Zo even doorspoelen. Dit is Andres' track.
0: Hey, ik heb er nog één. Ik wil met een ander. Stiekem. Van Maan. En Goldband.
1: Oh, die heb ik al gedraaid.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ah,
1: nou. Mijn keuze voor ultieme zonplaat. Ik wil weer terug naar. Dat kan er maar eentje zijn, natuurlijk. Dus als je dit een beetje. Oh, Kees stuurt de goede door.
0: Ja,
1: godsamme.
0: Ja,
1: wacht.
0: Ja, Kees.
1: Ik ga even Spotify erbij pakken.
0: Maar het ding is dus, stuur me even zoveel mogelijk liedjes met. Nou, laten we gaan voor zon. Ja. Laten we daarmee beginnen.
1: Maar ik vind het wel, vooral als we deze nu van Kees ook laten horen, dan hebben we een beetje een probleem. Want dan gaan we zon een beetje framen. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, snap ik niet.
1: Nee, maar we framen een beetje in een hoekje. Ja, ja, ja.

0: meer Bailando. Dat komt in het Spaans zon voor. Ah, dat is sol.
1: Oh, ja, Alvaro Sol R. Kan je ook doen.
0: Is dat niet gewoon Alfred Zondag in het Nederlands? Alvaro Sol R.
1: Nee, maar dit soort tracks. Ik ga zo meteen een...
0: Bad Moon Rising komt voorbij.
1: Ga ik eentje kiezen uit alle inzendingen die voorbij komt in de luisterapp.
0: Oh, Barry heeft een goede credible voor de... voor de zon.
1: Hé, bro, ik vergeet helemaal die Radio 2 pokoe. Die Dancing in the Moonlight.
0: Is dat een Radio 2 pokoe?
1: Ja, dat is toch zo oud als Frits Pit zelf.
0: Maar even deze die Barry nog instuurt.
1: Oh.
0: Dit is een vuurwerkshow plaatje. Oké. Okay. Even een refreintje pakken. Vond een beetje troep aan het worden dit, hè? Is het helder voor iedereen wat we zo meteen gaan doen bij Andres?
1: Ja, ik ben het zelf nu ook even kwijt.
0: Nee, gewoon je favoriete maan, dan wel zonplaat is welkom in de NPO Luisterapp. Gaat Andres er misschien zo meteen wel voor je draaien.
1: Ja. Oké. Okay.

0: Sietske. Kijk, je weet, de luisteraars die zijn eigenlijk onze baas, toch Sebas?
1: Absoluut.
0: Sietske zegt, hé jongens, wat heerlijk, kunnen jullie niet vaker samen radio maken? En wat doe je zo meteen na zevenen?
1: Verkeerde muziekje, denk ik. Hè?
0: Heb je golven?
1: Nee, ik heb gisteren zo goed gespeeld, jongen. Ja? Niet normaal. Alles op de handicap. Heerlijk.
0: Leg maar uit. Ik heb echt veel golvende mensen om mij heen.
1: Zoals?
0: Nou, jij.
1: Ja.
0: Maar ook onze collega Jona.
1: Ja, daar ben ik gisteren mee bezig golven.
0: Een paar oud-collega's. Heel veel mensen uit waar, het dorp waar ik vandaan kom. Golven. Uh-huh. Wat is er nou in godsnaam leuk aan golven?
1: Ik weet het niet. Okay. Heb ik geen idee. Het is gewoon heerlijk. Je loopt gewoon een rondje over een prachtig onderhouden park. En je probeert gewoon heel een spelletje te spelen op allerlei verschillende manieren. En ja, ik kan daarna een lekker biertje drinken.
0: Ja, dan hoef je toch niet eerst naar de golfbaan te gaan?
1: Nee, dat klopt. Nee, ik vind het heerlijk. Goed, hoe kwamen we hier?
0: Nou, via de app van NPO Luister kun je ons bereiken. En Sietske zegt, jongens, jullie moeten vaker samen radio maken. Dus ik vroeg, wat doe jij na 7 uur?
1: Oh ja.
0: Maar dat heeft alles mee te maken dat ik wil vanavond een beetje de maan en de zon in het zonnetje of in het donker zetten.
1: Ja.
0: Want er is natuurlijk voor het eerst in 27 jaar is er een zonsverduistering. Even nadenken.
1: Hoe kun je nou op zo'n dag als dit die naam vergeten?
0: Nou ja, goed, dat gebeurt wel vaker.
1: Sorry. Hey,
0: maar
1: verder.
0: Heb jij een eclipsbril?
1: Nee, zeker niet. Ah,
0: ik heb wel eentje te koop, als je wil.
1: Echt zo?
0: Ja, neem ik hem morgen voor je mee.
1: Oh. Dat je ook vandaag de eerste bent die grap heeft gemaakt. Dat is ook verschrikkelijk eigenlijk. Verschrikkelijk bedrijf dit.
0: Volg mij voor humor met inhoud.
1: Andres is leuk.
0: Sorry als je luistert en je bent afgehaakt. Zometeen gaan we echt lekker jouw muziek draaien. Dat doen we tot aan 10 uur. Je maakt ook nog eens kans op concertkaarten. Dat is namelijk wel echt lekker. In jouw programma natuurlijk ook kans. Concerten moet je niet op bezuinigen, toch?
1: Nee.
0: Het kabinet kan komen wat ze willen, maar je moet daar niet op bezuinigen.
1: Nee, dat klopt.
0: En daarom zometeen ook weer te winnen. En als je nog een track hebt met in de titel Zon of Maan, dan weet je ons te vinden.
1: Waar dan?
0: Via de luisterapp. En als je het niet hebt... Dat heeft op de luisterapp.
1: De NPO luisterapp.
0: Ja. Maar dan moet je ook weer een heel NPO-ID maken en zo.
1: Ga nou niet demotiveren.
0: Nee, oké.
1: Handig.
0: Nou, daar heb je de luisterapp. En stuur een bericht. En als je die niet hebt, kan je het ook via Instagram doen, hoor. Deze kan allemaal.
1: @Sebastiaan Okhuizen. 3FM.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Yes, yes, yes. Kom maar door met alle requestjes die te maken hebben met zon of maan. Dan gaan we er zo meteen samen lekker tegenaan. Ja, ja, ja.
1: Ah, ja. Dit mag je nooit meer doen.
0: Taalkunstenaar, hè?
1: Dit mag je nooit meer doen.
0: Maar Vandalen, de Vandalen, die belt al, hoor.
1: Ja, die gaat je oppakken.
0: De Philip Bloemendaal prijs. Nou goed. Oh jongens, ik ben echt veel te melig voor 3 uur lang uitzending. Hé, hey, laten we eerst serieuze dingen doen. Je krijgt het nieuws van me. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 8:10 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
3: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
2: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: 3FM Festival Top 1003.
8: De allerbeste festivaltracks

Ride or Ride. Het is de avondshow in full effect. Zometeen krijg je de Queen of Pop. Dan weet je wat ik bedoel, toch? Je mag nog even raden en nadenken tijdens Tame Impala.

Tame Impala, Lost in Yesterday, hoor je bij 3FM. Oké, focus. Komende drie uur ben ik er voor je. Ik ga proberen niet te melig te zijn. Maar volgens mij is Sebastian ook uit het pand uit, dus komt dat helemaal goed. Ik zie heel veel berichten dat het bij jou ook goed valt, die humor. Laten we dat in ieder geval vasthouden dan.

Ja, en dan eventjes een kleine waarschuwing jouw kant op. Vanavond niet in de zon kijken. Ik herhaal, niet in de zon kijken. Heeft natuurlijk alles te maken met de zonsverduistering die op het punt staat van beginnen. Zometeen tasten jij en ik in het duister. Ik vind het wel leuk om dat even te eren met wat liedjes. Laat ik beginnen met tracks in de categorie zon. Welke liedjes kan jij bedenken met daarin het woord zon of sunshine? Of welke artiesten dragen die naam? Stuur maar door, want dan bepaal jij zo meteen de soundtrack van de eclipse. Na Taylor Swift.

0: energie was dit, hé. Ik stond dus midden in de circle pit. En volgens mij heb ik mijn heup verschoven.
1: De 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festival.

0: avondshow met muziek van Sambar. Je hoorde Andres.
1: Are you guys having fun?
0: 3FM.
2: Festival Top 1003.
0: Een vrijdag 21 augustus dan barst hij los. De 3FM Festival Top 1003. Dat zijn de allerbeste festival anthems gekozen door jou. Op welke track sta jij te hossen met je vrienden op de camping terwijl je wacht om weer zo'n Dixie in te sluipen en erachter te komen? Ah, boodschap nummer 2. Stemmen, dat kan via 3fm.nl. Ik zou dat zeker doen, want dan maak je ook nog eens kans op kapot veel gratis biertjes. Het is namelijk een flinke stapel festivalmunten te winnen als je stemt. En ik kan me voorstellen dat het moeilijk is, want er zijn zoveel anthems. Maar duik eventjes in die lijst. En ik dacht, ik geef je elke avond eventjes een klein advies. Een track waarvan ik zelf denk, ja, dit ademt festival, is deze. Feel Good Inc. Je hoort nu Gorilla.

Ja, dit ademt toch festival. Je kan stemmen via 3FM.nl op de 3FM Festival Top 1003. Doe dat bijvoorbeeld op Gorillaz en Feel Good. Het is de avondshow waar we langzaam maar zeker richting totale duisternis afstevenen. Dat is een mooi bericht van Saskia. Ze zegt, ik ben terug uit Frankrijk aan het rijden. Ik ben als een malle aan het gassen om bij de buren nog een bril afhandig te maken. Ik wil zo meteen die zonsverduistering even met je vieren. En daarom ben ik op zoek naar tracks met de titel Zon. Of als artiest, weet je wel, Sun, Zon, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans. Maakt mij niet uit als het er maar in zit, want jij bepaalt de soundtrack van de eclipse vanavond. Zometeen dansen met Young Mark.

0: Young Marco maakte What You Say. Allemaal tracks die te maken hebben met de zon. Die wil ik graag van je horen, want 11 minuten geleden is het begonnen. Het verschijnsel wat 27 jaar geleden voor het laatst heeft plaatsgevonden. Aan de telefoon is Wilco, die heeft vakantie en komt uit de Achterhoek. Goedenavond Wilco.
1: Goedenavond Andres.
0: Hé, hey, jij gaat niet kijken naar de eclips.
1: Ja, ik heb helaas geen bril, dus een keer vluchtige blik en dan kijk in het zuiden een beetje.
0: En zeg maar, hoe voelt het dan om een beetje, heb je FOMO? Want heel Nederland heeft het erover.
1: Nou, ik heb geen FOMO, maar je krijgt automatisch weer opnieuw natuurlijk.
0: Oh, je krijgt het wel gewoon mee.
1: Ja.
0: Nou, dat is top. Jij, Wilco, hebt namelijk de soundtrack bepaald van deze eclips. Je hebt zo'n dikke track doorgestuurd, hoe kom je erop?
1: Ja, dat is van vroeger. Hè. Dat is altijd een hartstikke mooi nummer. Dus altijd is feest op dit nummer natuurlijk.
0: Nou, ik zou zeggen, pak de slingers dan maar en een feesthoedje, want ik ga hem draaien. Je mag hem zelf aankondigen, Wilco. Hoe heet het liedje?
1: Fiesta van de Sun Club.
0: Oh, wat had ik soms eerder geboren willen zijn. Thanks, jongen, en een fijne avond.
1: Hetzelfde.

Nieuwe tune van Bruno Mars en Carol G, die heet Still. Oké, dit is een bericht speciaal voor jou als je net als ik houdt van concerten, weet je wel? Met vrienden herinneringen maken, uithuilen op je favoriete anthems, het gevoel hebben van euforie, weet je wel? Als je dan bij een concert bent geweest en je loopt met je maten de concertzaal uit, je bent helemaal hyped. Als je van dat gevoel houdt, dan moet je even de radio aanhouden. Ik heb namelijk concerten goed voor je liggen. Maar liefst €50 kan voor jou zijn als je denkt, nou Odijk, ik wil wel 5 vragen beantwoorden en zo dat geld pakken. Het enige wat je dan hoeft te doen is even te sturen naar de app van NPO Luister. Ja, Andres, ik wil. Spreek ik je zo meteen na Mr. Harry Styles, American Girls. Right.

0: beetje gitaar jouw kant op. Een van de vetste Nederlandse livebands. Mocht je ooit de kans krijgen, ga er naartoe. Je weet niet wat je meemaakt. De Staten, make the call, leave it all. Ik ga naar Dane van 26 uit Helmond. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent docent lichamelijke opvoeding.
1: Ja, klopt.
0: En je bezoekt graag pretparken, festivals ja, en concerten.
1: Zeker. Ja.
0: Kijk, je bent een actieve jongen, dat is mooi.
1: Wel, hè.
0: En jouw lievelingsartiesten zijn Macklemore, Foo Fighters en Muse.
1: Ook dat klopt.
0: Dane, ik heb 5 vragen voor jou liggen. Heb je die alle 5 goed binnen de minuut, dan pak je vanavond 100 euro, of excuses, 50 euro concertengoed. Maar, je krijgt de laatste vraag en daarin stel ik je, wil je morgen weer spelen? En daarin maak je kans op 100 euro. Als je zegt, nee Andres, dat wil ik niet, dan cash je vanavond uit. Als je zegt, ja, dat wil ik wel, dan speel je morgen dus voor het dubbele bedrag. Je mag onbeperkt passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Oké, ja.
0: Dane, hoe ready ben jij?
1: Ik ben ready, denk ik.
0: Can I get a oh yeah?
1: Oh yeah.
0: De vraag 1 gaat over een artiest waarmee Macklemore Kent Holders maakte. Noem één van die artiesten.
1: Ray Dawkins.
0: Dan de Brit Andy Green. Die zette met 654 km per uur een nieuw snelheidsrecord. Op wat voor brandstof reed de auto waarmee hij dit deed?
1: Pas.
0: Dan, je kunt stemmen op een toplijst voor 3FM om kans te maken op festivalmunten. Maar hoe heet deze lijst?
1: Pas.
0: Doe een enthousiaste aap na. Door wie werd de band Foo Fighters opgericht?
1: Dave Grohl.
0: Dan terug naar Andy Green. Hij reed in een auto, een snelheidsrecord. Maar op wat voor brandstof deed hij dat? Dat was vandaag in het nieuws.
1: Ja, nog steeds pas.
0: Oké, okay, dan naar de lijst voor 3FM. Wordt uitgezonden vanaf 21 augustus. Hoe heet die lijst? De 3FM?
1: Festival ja. Top 1003.
0: Ja, die was goed! Maar het was niet goed genoeg! Jammer.
1: Helaas.
0: Ik had het op... het antwoord wat ik nodig had was waterstof.
1: Waterstof, ja. Oké, ja.
0: Dane, ik vind het wel cool dat je hebt meegespeeld en probeer het over een maand absoluut nog een keer. Goed?
1: Ja, doen we.

0: Ja, maar is het serieus, Jasper?
1: Ja. Ja, dat is niet normaal, man. Jezus. Ik zal nog steeds rijden staan.
0: Jasper Leiders van 3 voor 12 die komt hier net binnen. Terwijl jij de bouta hoort met Magnetic. Ja, het is natuurlijk... Iedereen heeft het vanavond over de zonsverduistering. Ja. Wij op 3FM ook. Nou ben ik wel een beetje medig, maar nu ik dit hoor... Ja, ik schiet gewoon weer in de lach. Ja. Wat kosten die brillen nu?
1: Ja, gemiddeld kosten ze 7 euro. Maar ze gaan op Marktplaats voor de 100 euro plus. Ja, niet normaal, man. Voor één... Nou, 1 minuut in principe, want... 7:20 is het weer voorbij.
0: Ja, en zeg maar de volgende keer dat de zon wordt verduisterd op deze manier... is in 2088.
1: Ja.
0: Dus je koopt zeg maar voor 100 euro een bril...
1: Ja, man.
0: Waar je 1 minuut doorheen kan kijken.
1: Ja, kon je er maar mee naar de bioscoop. Dat je gewoon een soort 3D-bril had of zo, but no.
0: Nou, ik zweer het je, 100 euro verdiend voor 1 minuut. Dat zelfs zegt Bonnie Blue kan dat niet zeggen.
1: Oi, oi, oi.
0: Het is die avondshow in Full Effect. Zo meteen wil ik eventjes met je praten... Over hoffelijkheid. Ja, ik hoop dat het gaat lukken, want ik ben heel melig.
1: Ja.
0: Eerst krijg je hoffelijkheid zelf. Het is mis.

0: Het is de avondshow met Anton. Hij maakt de hyperventilatie.
1: Andres.
0: Oudijk. Ik wil even terug naar gisteren. Heeft alles te maken met het gesprek wat wij deze hele week al samen voeren. Dat gaat over hoffelijkheid bij mannen. Het schijnt namelijk helemaal weg te zijn dat boys niet meer weten hoe je nou moet gedragen op een date. Dat mannen niet meer interesse tonen in vrouwen. Waar gaat dat mis? Nou, die vraag die stelde ik aan datingcoach Daan de Ram. Want kijk, ja, ik deed me helemaal suf af en toe. Ik ben zelf geen expert. Nou, Daan die kwam met een bijzonder antwoord. Is het echt zo slecht gesteld met de hoffelijkheid van Nederlandse boys?
2: Ja, het is wel slecht gesteld, de hoffelijkheid onder mannen. Maar ja, is dat ook niet een beetje schuld van de vrouwen?
0: En toen gebeurde er dit in de luisterapp van de NPO. Nou, ik kreeg denk ik wel 50 boze appjes van allemaal vrouwen die zeiden: wat een onzin! Daarom ga ik zo meteen de andere kant van dit verhaal met je doorspreken. Doen we binnen nu en 2 minuten.
3: 3FM.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
11: Wat is dit heftig.
10: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
11: Waar zijn we beland? Ik draai door.
10: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: Het is de avondshow. Zometeen ben ik op zoek naar tracks over de maan. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereken.

En terwijl het buiten steeds donkerder wordt, ben ik op zoek naar mooie, lichtgevende manieren. Waar ik het over heb, hoor je na New Religion van Bebe Rexha.

0: You. Het gaat niet meer goed met de Nederlandse man. Dat concludeer ik uit deze TikTok.
1: The chivalry is dead, en zeker in Nederland.
2: Is het?
1: Hoffelijkheid bestaat gewoon niet meer onder de Nederlandse mannen.
0: Ja, hoffelijkheid bestaat niet meer onder de Nederlandse mannen. Daar hebben jij en ik het al de hele week over. Zometeen hoor je Daisy.

0: avondshow in volle vaart met French Montana en Unforgettable. Het is het moment van de zonsverduistering. Het is pikdonker buiten. De maan staat voor de zon. Dat komt bijna nooit voor. 27 jaar geleden voor het laatst. En het gaat ook nog jaren duren voordat het weer gebeurt. En daarom dacht ik, bepaal jij nou even de soundtrack van wat er nu gaande is. Dus welke tracks met maan of moon kun je bedenken? Stuur maar door naar de app van NPO Luister. Dan ga ik jouw soundtrack zo meteen draaien. Eerst, ja, ik wil eventjes terug naar de hoffelijkheid onder mannen. Die is namelijk dood.
1: The chivalry is dead. En zeker in Nederland.
2: Is het?
1: Hoffelijkheid bestaat gewoon niet meer onder de Nederlandse mannen.
0: Nou, dat bericht kreeg ik op TikTok heel erg veel. En toen dacht ik, ja, daar moeten jij en ik het toch over hebben. Is dat echt zo? Ik belde gisteren met datingcoach Daan de Ram. En hij zei het volgende. Is het echt zo slecht gesteld met de hoffelijkheid van Nederlandse boys?
3: Ja, het is wel slecht gesteld, de hoffelijkheid onder mannen. Maar ja, is dat ook niet een beetje schuld van de vrouwen?
0: Nou, toen ontplofte de hele app van NPO Luister met allemaal vrouwen. En toen dacht ik, vanavond is het Female Night. Ik wil alleen maar vrouwen horen over dit onderwerp, omdat ik wel in balans wil trekken. Ik bedoel, ik ben nog geen journalist. Maar ik ben wel van horen en wederhoor. En daarom aan de telefoon over hoffelijkheid bij mannen. Niemand minder dan luisteraar Daisy. Daisy, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond.
0: Jij hoorde gisteren het gesprek op de radio en je dacht, hier moet ik op even op reageren.
4: Ja, ik was het dan niet echt helemaal mee eens.
0: Nee. Het gesprek wat ik had met datingcoach Daan de Ram, het gaat over hoffelijkheid bij mannen. Dat schijnt namelijk helemaal weg te zijn. Daan zei daar gisteren dit over. Is het echt zo slecht gesteld met de hoffelijkheid van Nederlandse boys?
3: Ja, het is wel slecht gesteld, de hoffelijkheid onder mannen. Maar ja, is dat ook niet een beetje de schuld van de vrouwen?
0: Ja, jij hoort dat, Daisy. En wat gebeurt er in jouw brein?
4: Ja, ik dacht toen op dat moment, ik denk, ja, hoffelijkheid is sowieso wel een redelijk stoffig woord inmiddels.
0: Ja.
4: Dat is meer iets voor ergens tot aan de jaren 60 of zo, toen de vrouwtjes dus nog voornamelijk achter het aanrecht stonden, heel oneerbiedig gezegd.
0: Mm-hmm.
4: Maar als ik kijk inderdaad naar goed gemanierd zijn, wat ik zelf dan belangrijker vind.
0: Maar waar bestaat dat dan uit? Want kijk, ik zeg heel eerlijk, Daisy, ik vind het ook echt belachelijk om op elke eerste date te moeten betalen als man zijnde.
4: Ja, ik vind het op zich op die manier moeite voor een ander doen. Dus echt laten zien dat die persoon ook op dat moment heel belangrijk voor jou is.
0: Ja.
4: Dus inderdaad dan wel een deur open houden of een jas aannemen of iets dergelijks. Dat scoor je bij mij in ieder geval wel punten mee.
0: Ja, dus jij hoort die coach dat zeggen en jij vindt het eigenlijk bullshit.
4: Ik vind het zeker bullshit, ja. En dat heeft ook voornamelijk te maken met zijn laatste aanvulling, met dat vrouwen dat zelf schuld zijn omdat ze gelijk willen zijn. Ik denk dat we allemaal wel weten met salarisonderhandelingen of iets dergelijks, dat dat nou eenmaal niet zo is. We zijn niet gelijk, ook al zouden we het willen, dat gaat ook nooit gebeuren. Niet zolang dat die gedachtegang nog redelijk algemeen is in Nederland in ieder geval.
0: Dus de tip die jij aan mannen, aan gasten zou geven is dus, wees alert, schenk aandacht, maar je hoeft niet al die ouderwetse dingen uit de grond te toveren.
4: Nee, precies.
0: Nou, in dat geval ga ik naar het aanrecht.
4: Nou, dan veel plezier daar.
0: Dan zal ik eens even een heerlijke maand in elkaar jekkeren. Nee, Daisy, dankjewel dat je dit geluid ook even wilde laten horen. Want er kwamen heel veel berichten in de app. Het is ook goed om die kant van het verhaal zeker te benoemen op de radio.
4: Ja, dat is ook zeker weten.
0: Zometeen spreek ik met luisteraar Britten. We moeten de dialoog hier toch maar gewoon eens over aangaan. Na een nieuwe muziek van...

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio.

0: Ja, toen ik dat hoorde, ik heb een beetje tenenkrommend in de auto gezeten.
1: En waar komt dat tenenkrommende gevoel dan vandaan?
0: Ja, joh, hij had een aantal methoden, laten we het zo zeggen, om een succes te maken van een date en om spontaan uit de hoek te komen. En ik dacht zoiets van, joh, maar dat hoeft toch allemaal niet zo geregisseerd te worden. Het kan toch ook gewoon veel leuker dan dat.
1: Aan de telefoon is ook Daan de Ram, datingcoach. Daan, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ik heb de eruit gehaald, Britten. Wat is dit nou?
0: Ja, sorry. Ja, ik kan er weinig aan doen. Ik dacht van ja, weet je, het hoeft toch allemaal niet zo intens als een tasje achter de boom met twee wijnglazen en een fles wijn.
2: Nee. Nou ja, dat vind ik ook. Dat hoeft ook zeker niet. Maar je wordt wel beloond op de hoeveelheid moeite die je doet. Dus als je die doet, raad ik aan dat in het creatieve te zoeken. Maar ik ben blij dat je dat zegt. Want weinig vrouwen zeggen, tegenwoordig is een grote leus, oh, dat is de bare minimum.
0: Oh dus, nee, zeker niet. Ja, nee.
2: Rekening betaalt bare minimum. En als hij de deur ophoudt. Dus het is leuk om een ander geluid te horen.
0: Absoluut. Ja, nou ja, ik ben sowieso een hele zeldzame vrouw. Nee, grapje. Maar er is er maar één van, zoals ik. Maar nee, ik vind het sowieso al heel erg fijn als iemand gewoon naar je luistert bijvoorbeeld. Maar dat er ook gewoon interesse in je getoond wordt. Dus ook als je bijvoorbeeld al langer met elkaar appt, dat je dan tijdens zo'n date, dat er dan nog wordt teruggekoppeld. Zo van, ja, hoe gaat het daarmee? Of stel dat je iets gaat doen bijvoorbeeld. Dan is het gewoon al leuk als daar aandacht aan wordt gegeven. En als je bijvoorbeeld zegt van, oh ja, ik vind koffie lekker. Nou, dan dat daar bijvoorbeeld wordt gezegd van, hey, oh ja, maar ik heb, er zit hier ook wel echt hele leuke koffietentjes. Een beetje op die manier. Dan, dus ik denk heel erg niet in het materialistische, maar gewoon meer in het interesse tonen en het gevoel dat er naar je geluisterd wordt.
1: Ja.
0: Denk ik van, ja, dat is gewoon al heel erg fijn. Want dat gebeurt gewoon. Ja, tuurlijk gebeurt dat in een relatie. Tenminste in een.
1: Ik ga ook Daan heel even het woord geven, Britten. Want ik heb ook een vraag aan Daan daarover. Want Daan, jij zegt, sommige dingen liggen dan misschien bij de vrouw zelf. Dat ging ook over of je nou moet betalen, de ja of de nee. Wat zijn nou dingen, hoe kijk jij als datingcoach nou naar hetgeen wat Britten dan nu zegt?
2: Ja, ik vind het wel verfrissend, want er is al een groot tegengeluid dat het voor veel vrouwen niet genoeg is tegenwoordig. En kijk, je hebt het over twee hele grote groepen. Je hebt mannen, je hebt vrouwen en daar heb je natuurlijk allemaal verschillende types in.
1: Ja.
2: Maar ik zou zeggen dat er een groter geluid is nu dat het vaak niet goed genoeg is. En dus dat is wel leuk om te horen. Ja.
1: Britten, jij zegt eigenlijk, hè, mannen moeten dus dan wat meer moeite doen. Ik krijg, terwijl wij dit gesprek hebben, een bericht van Nens. Nens, goedenavond.
3: Hey, hallo.
1: Je klinkt met veel achtergrond, maar jij zegt, haal die vrouw van de radio alsjeblieft.
3: Oh, je hoeft ook niet alles te herhalen wat ik tegen je zeg.
1: Maar waarom stuur je dat?
3: Nou, gewoon omdat ik het wel een verhaal vond dat ik dacht heel erg haar mening. En dat is niet voor alle vrouwen misschien zo.
1: Maar hoe kijk jij er dan naar?
3: Nou, ik vind dat mensen een beetje vergeten zijn moeite voor elkaar te doen. Het maakt niet uit wie voor wie, maar überhaupt gewoon. Dat je opgehaald wordt voor een date en je een deur openhoudt. Ik zie niet waarom dat niet. Het is gewoon normale common courtesy, vind ik, voor elkaar doen.
1: Hoe reageer je erop dan, Britten?
0: Nee, maar het is zeker ook gewoon een mening. Het is absoluut. Ik spreek ook niet voor alle vrouwen. En het is ook voor iedereen verschillend, hè. Kijk, mij is er gewoon om die mening gevraagd. En ik vind het zelf heel erg fijn als het op die manier gaat, bijvoorbeeld.
1: Dan wil ik iets aan je voorhouden, wat Danielle stuurt. Ze zegt, ik ben het helemaal eens met Britten. Het gaat echt niet om de materialistische zaken. Het is bijvoorbeeld ook leuk als iemand een Spotify-lijstje of zo voor je maakt. Daan, is dat dan het initiatief waar we het over hebben, datingcoach?
2: Ja, voor mij mag het wel ietsjes meer dan dat, juist. Maar ik ben dan de traditionele guy die zegt, ja, je mag wel wat uitpakken. Maar ik verwacht dan ook terug dat, Kijk, we hebben het steeds over wat moet de man doen. Maar wat mag de vrouw daarvoor terug doen? Kijk, dat is het fijne aan de traditionele verhouding. Als ik hoffelijk ben en de deur voor je openhoud en al die dingen. En ik kies een leuk restaurantje uit en ik verras je. Oké, dan verwacht ik natuurlijk ook van haar dat ze giechelt om een grapje, zijn schattig jurkje aandoet. Mijn zorgen van werk niet vergeten. Dat is de traditionele verhouding.
1: Wat vind je daarvan, Nens?
3: Ik vind er wel wat van, want een vrouw hoeft niet iets te doen. De man mag blij zijn dat een vrouw dit wil. Vrouwen hebben meerdere kapers aan de kust. En dat jij kiest om mij mee uit eten te nemen. Ik hoef niet op te komen treden, jou je zorgen te doen vergeten. Ik bedoel, dat wil ik echt te ver gaan. Want dat kan traditioneel zijn, maar dat sla je een beetje door.
2: Ja, dat is de verhouding die je dan aangaat. Als je echt traditioneel gedraagt, dan verwacht je natuurlijk ook het traditionele terug. En dat hoeft niet. Ik bedoel, ik word niet boos aan het eind van de date en ik betaal hem dan nog steeds. Maar dan denk ik wel, goh, ze kwam wel opdagen in een spijkerbroek. Gedraagt zich niet echt vrouwelijk. Ja, ik ga haar niet...
3: Wat is vrouwelijk? Waarom kan je haar niet nemen zoals ze is?
2: Waarom zou ik iemand nemen zoals ze zijn? Je neemt niemand zoals ze zijn. Dat is onzin. Als iemand een racist is of gemeen is, dan neem je ze toch ook niet hoe ze zijn?
3: Ja, jij hebt het over een spijkerbroek. Dat is niet hetzelfde niveau als iemand die racist is. Hallo.
2: Nee, maar ik zeg gewoon, dat snap ik ook wel. Maar het punt is natuurlijk dat je niet iemand neemt zoals ze zijn. Je neemt niemand zoals ze zijn. Als hij 10 kilo te zwaar is op date dan op zijn foto's, denk je ook... moet ik hem nou nemen zoals hij is? Of 20 kilo?
3: Ik vind, je hoort als je liefdesverlatingen wil hebben, dan moet je wel bereid zijn iemand te nemen zoals ze zijn, ja.
1: Moet heel even ingrijpen. Ik zie dat de app van de MBLuizen helemaal onderspuwt. Mensen worden nu ook heel onaardig in de app. Ik weet niet wie er is. Er stuurt iemand een bericht. Wat een trut. Leeft onder een steen. En die kerel was ook om te kotsen. Ik denk dat we hier gewoon met elkaar in gesprek over moeten blijven gaan. Want ik denk dat het heel goed is dat er verschillende meningen en verschillende visies zijn. Britte, ik vind het te gek dat je je bericht hebt gestuurd. En ik waardeer het heel erg dat je daar zo open over praat. Dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan.
1: Ik denk dat er heel veel mensen de mening met jou delen. Dat zie ik ook in de app. Nens, dank je wel dat je reageert op dit gesprek. Je weet me altijd te bereiken via de luisterapp. En Daan, ja, ik zie toch ook mensen die zeggen die kerel is om te kotsen. Wat doet dat met jou?
2: Ja, weinig. Ik zit al 15 jaar op social media, daar hoor je dat af en toe. Ja, ja, de groetjes terug.
1: En top dat we hierover kunnen praten en we moeten het gesprek blijven voeren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Daan, datingcoach Daan de Ram, dankjewel voor je tijd.
2: Geen zorgen, leuk.

0: fantastische Sienna Spyro. En zij maakte een Material Lover. Britten, een hele goede avond.
1: Hey Andres,
0: hoi,
1: hallo.
0: Hoi Britten. Jij hebt gisteren helemaal de NPO Luister-app gedownload... om in gesprek te komen over hoffelijkheid, hè?
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Ja, Britten, gisteren sprak ik met de datingcoach Daan de Ram. Die vertelde hoe het een beetje gesteld is met de hoffelijkheid onder mannen. Jij hoorde dat en wat dacht jij?
1: Ik dacht van de hoffelijkheid die weg is tussen aanhalingstekens. Volgens mij valt dat wel mee. Maar ik vind ook wel dat er heel veel druk wordt gelegd op de mannen op dit moment.
0: Mm-hmm.
1: Dus...

0: Piel het stil. Ja, we hebben het over de maansverduistering. Die is inmiddels eigenlijk alweer voorbij. Maar door het gesprek wat ik net had met onder andere Nance, Britte en datingcoach aan de Ram, zijn we wat later. Neil, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, jij komt met een track. De soundtrack van de eclipse, de zonsverduistering. De maan is weg. Welk liedje schiet er in jouw hoofd?
1: Nou, luister, ik zat toen met Sebastian, zat ik ook nog mee te luisteren toen jullie samen zaten te praten erover, toen er een beetje suggesties binnenkwamen. Ik vond het heel erg dat die niet binnenkwam. Ik had zoiets, Fly Me to the Moon. Dat was eigenlijk gelijk wat bij mij binnenkwam. En dat ik hoorde alleen maar zonsuggesties, maar geen enkele maansuggestie eigenlijk.
0: Nou, als je goed luistert, Neil, dan hoor je hem nu.

0: You.
1: Mr. Frank Sinatra, die maakte Fly Me to the Moon. Het was de soundtrack van deze eclipse. Die is bepaald door Neil. De volgende eclipse gaat pas plaatsvinden in het jaar 2088. Dus het was een bijzondere taak. Dankjewel voor het doorsturen in de luister-app. Zometeen muziek van Aitch, Ring My Bell, na Burna Boy.

0: Liedje heet Ring My Bell. Omdat jij en ik in het donker tasten. Omdat we in een maansverduistering zitten. In een zonsverduistering. En we niks kunnen zien. Dacht ik, ik moet je een verhaal vertellen wat het daglicht eigenlijk niet kan verdragen. Dat verhaal ga ik zo meteen vertellen over een minuut of twee. Aan jou dan de vraag, is dat verhaal echt gebeurd? Of is dat verhaal nep? Het verhaal wat het daglicht niet kan verdragen, wat ik normaal nooit tegen je zou vertellen. Ja, het is ook omdat ik het gênant vind. Maar het heeft te maken met een bericht wat ik heb gestuurd naar mijn ex. 3FM.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Ga je zo meteen een verhaal vertellen wat eigenlijk het daglicht niet verdragen kan? De vraag aan jou, is dat verhaal Odijk of is het onzin? Je komt erachter na het nieuws van 9 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
8: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
7: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: flirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 3FM Festival Top 1003.
10: De allerbeste festivaltracks ooit.

0: Odijk.
1: Oké, de luisterapp, die moet je hebben. Je kunt zo meteen sturen Odijk of onzin. Ik ga je verhaal vertellen wat het daglicht eigenlijk niet verdragen kan. Doe ik, na vols.

Ed Sheeran en Martin Garrix. Zij maakten samen Repeat It. Die hoor je natuurlijk in de avondshow. Het is lekker knallen vanavond. Andres! Ik ga je een verhaal vertellen. Een verhaal wat het daglicht eigenlijk niet kan verdragen. En aan jou is dan de vraag, is dat verhaal echt gebeurd? Is het Odijk? Of haal ik het uit mijn dikke duim? En is het onzin? Dit verhaal kan ik je nu vertellen, omdat ja, we leven toch in een zonsverduistering. Dus het is donker buiten, dus we kunnen dingen met elkaar delen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja, is goed. Laten we dan afspreken om 2 uur op het station. En kan je dan gelijk mijn spullen meenemen? Dat is waar het verhaal begon. Kijk, dat klinkt allemaal redelijk onschuldig. Het gaf me meer stress dan ever. Mijn hartslag zat echt hoger dan het BPM van de beats van Marlon Hofstad. Ik had zweethanden en ik dacht, nee, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Het verhaal begint in de club. Op Boys Night, ik ben daar met vrienden uit. En we zijn de enige tijd weer single. Dus we zijn daar een beetje aan het flirten, een beetje aan het jeppen, aan het socializen. En ook aan het drinken. En daar gaat het mis, want op een gegeven moment diep in de nacht zeg ik tegen mijn vrienden, oh jongens, ik mis mijn ex. Zou het niet lekker zijn om gewoon nog een keer te naaien? Nou ja, dat contact was er sowieso niet meer tussen haar en mij, want we gingen echt met ruzie uit elkaar. En ik heb ook gezworen om haar nooit meer te zien in mijn leven. Maar ja, je herkent het misschien. In een dronken bui, een beetje geil. Dus wat doe ik nou met mijn domme kop? Ik app haar midden in de nacht, hartstikke dronken, met de vraag, wil je nog eens een keer afspreken, want ik mis je. Nou, de volgende ochtend, ik word wakker met een hoofd als een baksteen. Ik lig daar helemaal brak in bed. En dan krijg ik ineens een bericht, zo op WhatsApp. Ik open het en ik zie een bericht van mijn ex met de woorden, ja, is goed. Laten we afspreken om 2 uur 's middags op het station. En kan je dan gelijk mijn spullen meenemen? En toen dacht ik, ah nee, ik heb mijn ex geappt, zo dom. Dat is toch het allerdomste wat je kan doen als je dronken bent, om je ex te appen, om een beetje te naaien. Ik bedoel, naaien op het station, ja. Dat zie je toch alleen in films van Don en Ad.

Nieuwe tune van Vrouwtje. Dikke, dikke, dikke track vind ik het. Het is wat stoerder. Eventjes wat meer beat erin. Kan ik wel aan wennen. Ik wou dat ik jou was in de avondshow van 3FM. Je hebt nog zo'n 5 minuten om de luisterapp te pakken en te sturen. Odijk of onzin? Ik vertel je net een verhaal over dat ik mijn ex dronken heb geappt. Laat maar weten of dat echt is of niet.

0: plek waar je toch gewoon een ongelofelijke knaldrang van krijgt. Bakermat maakte vandaag...
1: Odijk of onzin!
0: Ik vertel je net een verhaal wat het daglicht niet verdragen kan. Het verhaal heeft te maken met het feit dat ik dronken in een club ben. Dat ik denk, hey, weet je wat? Ik moet mijn ex even een berichtje sturen. Waarom delen jij en ik die verhalen? Het is donker, we hebben een zonsverduistering gehad. Dus die verhalen die normaal in het donker blijven, die kunnen we delen. De vraag aan jou, is dit echt gebeurd, ja of nee? Hendrik, goedenavond.
2: Goedenavond, Odijk.
0: Weppa. Weppa. Hey, jij zegt, dit verhaal klopt, want...
2: Ja, dit kan iedereen overkomen. En ik denk jou misschien wel twee keer.
0: Hé, hey, maar heb jij wel eens je ex dronken geappt dan?
2: Tuurlijk.
0: Wat heb je gestuurd?
2: Ja, ongeveer hetzelfde.
0: En wat gebeurde er toen?
2: Ja, die was niet zo blij met mij, geloof ik.
0: Oké, okay, dus jij hebt haar dronken gestuurd, ik mis je, ik heb zin in seks. En toen zei ze, fuck jou.
2: Nou, zoiets, ja.
0: Oké. Okay. Aan de andere kant van de telefoon is Jan. Jij zegt bullshit, want...
3: Ja, Andres, het is... jij gaat al iedere show ga je al je exen afkraken. Dat kan niet geloven dat je dan ook nog, als je een dronken bui hebt, dat je dan gaat bellen. Dat is toch... Nee, dat ga jij niet doen. Dat ga jij zeker niet doen. Je gaat een nieuwe target ga je bellen. Dat denk ik wel eerder, ja.
0: Oké. Ik vind het leuk dat je dit radioprogramma zo even evalueert.
3: Ja, nou, het is gewoon zo. Ja,
0: Oké. Nou, we gaan erachter komen of dit verhaal Odijk is of onzin. Degene die het goed heeft van jullie, dus Hendrik of Jan, die wint iets heel bijzonders. Namelijk een pot zelfgemaakte sambal Odijk. Die maak ik zelf,
3: ja,
0: die kan je nergens kopen.
3: Alleen ja, dat is mooi. Voor de mijne is op.
0: Te winnen. Oké. Dus Hendrik zegt Odijk, Jan zegt onzin. Dit verhaal, wat het daglicht niet kan verdragen, is...
4: Dit verhaal is... Onzin.
3: Yes.
0: Jan.
3: Yes. Ik heb hem.
0: Hey.
3: Ik heb hem.
0: Je hebt hem binnen.
3: Ik heb hem binnen.
0: Een pot zelfgemaakte sambal. En dan is natuurlijk de belangrijkste vraag. Waar ga je het als eerst bij eten?
3: Nou ja, ik denk sambal. Ja, dat wordt iets Indisch, denk ik.
5: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
6: Nieuw.
7: Nieuw on Free FM.
8: Cat's Eye. Animal.
9: Met 3.

Alex Warren. De hitkanon die maakt Passenger. Vanavond is het ook nog jouw kans om op 3FM een liedje te krijgen wat in je hoofd zit. Waarvan jij denkt, zo, maar Andres, dit heeft echt heel Nederland nu nodig. Het maakt mij niet uit, genre, daar doe ik niet aan. Alles wat jij zo meteen op de radio wil, dat kan. Ik leg je uit hoe dat lukt, na muziek van Malcolm Tom.

Daniel die zegt, heerlijk, het gaspedaal is naar beneden. Ja, de boetes die mag je sturen naar Judith van BNNVARA. You're the Robin Schultz en Sugar in de avondshow. Ik kreeg vanmiddag nog een DM van iemand en die vroeg mij, Andres, hey, kun je mijn liedje draaien op de radio? En kijk, ik ben niet een soort jukebox waar je een muntje in jekkert en dan doe ik het. Behalve binnen nu en 6 minuten. Ik ga een track voor je draaien omdat je daar behoefte aan hebt. Omdat je een lange dag hebt gehad, misschien een functioneringsgesprek met je baas. Misschien heb je je goudvis vandaag begraven en heb je even zin om een beetje te knallen. Alles wat je wil horen, dat kan zo meteen op de radio komen. Ik ga de telefoonlijnen aanzetten en als ik het teken geef, dan neem ik de allereerste beller aan. En als jij dat bent, dan mag je dus bepalen wat heel Nederland hoort op de radio. Denk vast goed na. Ik spreek je na. Another...

0: laten opstaan, is zij het toch. Hoor nou die stem. Amy Winehouse en Back to Black.
1: Andres.
0: Odijk. Spannend moment, want het is nu aan jou. Jij kan jouw lievelingsliedje op de radio krijgen zonder dat het je geld kost. Wat moet je daarvoor doen? Wachten op het teken en dan zo snel mogelijk bellen 0909-1336. Dan wil ik je liedje met heel veel liefde draaien. Het is wel belangrijk dat het teken echt wordt afgewacht. Wordt al heel druk gebeld naar 0909-1336. Geertje, ik vind het heel leuk dat je belt, maar ik heb het teken nog niet gegeven.
2: Oh, dan ben ik gewoon te vroeg.
0: Ja.
2: Ah, okay.
0: Heb je dat vaak, dat je te vroeg bent?
2: Nee, dus ik luister eigenlijk nooit radio. En nu dacht ik, ik ga gewoon bellen.
0: Nou, dat vind ik wel echt heel leuk. En je wilde Michael Jackson of zo, hè?
2: Ja, Young in Nature.
0: Oké, even kijken. Nou, wat ik sowieso kan doen, omdat je nu belt, dat ik gewoon alvast een stukje laat horen.
2: Dat is leuk.
0: Dat is toch echt wel leuk. En dan, ja, dan ga ik je zo ophangen, maar dan geef ik het teken en dan kan je dus alsnog de eerste beller zijn.
2: Nou, wie weet, dan gaat
0: het zien. Ja, er is ook Wout, die zegt, zouden wij vanuit het zonnige Marbella Tampa City met Self-Aware kunnen beluisteren, op advies van mijn dochter van 10. Ik zie ook nog Victoria, die zegt, wil je misschien Don't Look Back in Anger draaien? Ik wil het allemaal doen, maar je moet wachten tot het teken er is. En als je denkt, wat is het teken? Het teken, dat is een gong. En dat teken, dat hoor je nu. 0909-1336. De allereerste beller, die heeft het voor het zeggen. Laat maar weten wat je wil horen.

0: Er wordt heel veel gebeld. De allereerste beller. Hallo, met wie?
1: Hallo. Geertje weer, denk ik.
0: Ja, dag!
1: Ja, echt.
0: Jee, Geertje, je bent er doorheen als allereerste.
1: Yes!
0: Ik zweer, want wie hangt er op A? Hallo, met wie? Oh, die is al weg. Nou, Geertje, van harte gefeliciteerd. Ik ga Michael Jackson voor je draaien.
1: Yes, mijn dag is gemaakt.
0: Nou, lekker dan. En wat is je lievelingsradiostation vanaf nu?
1: Ja, 3FM.

0: Dat is toch sick? Ik zie die telefoonlijnen hier afgaan, jongen. Die schieten echt de lucht in alsof het Falcon 9 raketten zijn van Elon Musk.
1: Andres.
0: Odijk. Jorde, Michael Jackson, Human Nature, die wilde Gwen graag horen via de luister-app. Ja, ik hoor je net balen, ik zie ook echt nog heel veel andere berichten. Het leuke is wel, morgen jouw kans. Ik bedoel, toch, zorg dat je die NPO luister-app op je telefoon hebt. Sowieso leuk, want dan kunnen jij en ik met elkaar in contact blijven.

0: nieuwe Hard Doja Cat komt samen met SZA.
1: Ja, alles wat SZA ook aanraakt als collab is ook altijd goed.
0: Ja, oh, weet je, mijn lievelingscollab van SZA is met Kendrick.
1: Ja!
0: Die Luther.
1: Luther,
0: oh,
1: inderdaad.
0: Man, en dat is zo'n mooi liedje.
1: Toen zelf ook nog, er waren er twee tegelijk, ja, die waren, ja, ja, allebei goed.
0: Ja, die ga ik morgen voor je draaien. Je hoorde nu Kiss Me More. Het is bijna 10 uur, dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio.
1: Zeker.
0: Jasper Leijdens heeft 3 uur lang de allernieuwste muziek voor je. Wat gaat allemaal gebeuren vanavond?
1: Ja, we zitten nog een dag of 9 inmiddels voor Lowlands. En we gaan vanavond het hele festival aftrappen nadat jij al die tickets hebt weggegeven pas geleden. Met de festivalbaas. Die is net begonnen. Camille, hij is zometeen hier 2 uur te gast. En we gaan het gewoon hebben over het hele festival.
0: Wat leuk. Ga je dan ook heel veel Lowlands artiesten draaien?
1: Zeker wel. Zometeen onder andere Wonderhorse, Jet van der Steen. En om 10 over 10, zo heet hij, de nieuwe Royal Blood.
0: Hé, hey, kijk, dat is even lekker. Vraag hem ook eventjes welke essential je absoluut niet moet vergeten met inpakken. Ik kom namelijk altijd erachter dat ik toch weer dingen ben vergeten. Even de kamplijst even vullen. Zo meteen 3 voor 12. 3FM.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
14: Wat is dit heftig.
13: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
15: Waar zijn we beland? Ik draai door.
13: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
16: 3FM.
17: Ja, hallo. Het is 10:00. Zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Volledig in het teken van Lowlands. Met muziek van Lord en Wonderhorse.
18: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
19: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
18: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
20: Het was echt fantastisch, ja. Onbeschrijfelijk.
21: Hoe vond jij het?
20: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, na 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
18: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg.
16: 3FM.
2: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
24: 3FM Festival Top 1003.
25: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM.
26: VPRO.
25: Jasper Leidens.
17: Ja, en vanavond als het gaat over festival anthems, alleen maar festival anthems van Lowlands 2026. Zometeen Wonder Horse, eerst is dit Lord.
27: I think I'm make up in somebody else's car.

0: Oei, ik weet nog goed, het was volgens mij 2022 dat Wonder Horse daar stond. In een van de kleinere tenten van Lowlands. Het was de meest explosieve show in jaren. Ze zijn dit jaar terug en daarom hoor je ze op 3FM. Het heeft namelijk alles te maken met Lowlands 2026.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Want ja, als je daarvoor ook nog Lord hoort, dan weet je, we zijn midden in de festivalzomer van 2026. Pas geleden kon je al tickets winnen voor het mooie Lowlands bij Andres in de avondshow van 3FM. Ja, nu tegenover me een man die ooit begonnen is met illegale raves langs de snelweg. Hij was jarenlang de danceprogrammeur van de Melkweg. Ja, en inmiddels voor het eerste jaar de festivaldirecteur van Lowlands. Camille Rutte volgt Erik van Eerdenburg op als de baas van misschien wel het belangrijkste festival van Nederland, Lowlands. Het is nog anderhalve week. Het derde weekend van augustus is het Lowlands. Daarom het moment om Camille uit te nodigen in de studio. Goed dat je er bent vanavond.
2: Yes, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Was dit even een paar uur vrij in je agenda? Had je nu normaal gesproken in bed gelegen omdat je dacht, fuck, ik ben moe?
2: Zeker weten. Zeker weten.
0: Hoe voel je je 10 dagen voor Lowlands?
2: Ik voel me goed. We zitten er goed in met de opbouw, dus ik voel me prima, dankjewel.
0: Wat staat al en wat staat nog niet? Als we kijken naar het mooie Lowlands.
2: Ja, de afwerking, daar zijn we nog niet, maar Bravo staat, Alfa staat, Heineken staat, India is af. Er staan al veel kunstwerken. Vandaag gingen de schoorstenen van de Armadillo omhoog.
0: Oh, dan weet je, daar wordt altijd die goede indie-muziek ook gedraaid. Dan weet je dat het gewoon goed zit.
2: Ja, zeker. Dus we zijn al een heel eind. En het is mooi weer, dus we kunnen goed doorbouwen.
0: Nou, zeg dat wel. Het wordt voor jou een nieuwe vorm voor Lowlands. Want jij bent echt een doorgewinterde Lowlands-bezoeker. Je bent er volgens mij elke editie bij geweest. Althans, sinds wanneer ben je daar geweest?
2: Ja, dat is. Ik denk dat dat wel sinds mijn 21ste, 22ste.
0: Dus
2: ik heb
0: volgens
2: mij één gemist. Volgens mij, toen was ik een keer naar Azië of Frankrijk.
0: Ook belangrijk. Maar ja, zeker. Dat is er vanaf nu de komende 20 jaar niet meer bij. Want vanaf nu ben je de baas van Lowlands. Hoe voelt het als die titel? Om die titel te
2: hebben? Ja, het is een titel. Ja, het is voor mij. Kijk, ik doe het met het team samen. En dat doen we samen. En iedereen heeft daarin zijn rol. En ja, daarin ben ik dan eindverantwoordelijk. En dan ben je de directeur. Maar ja, het is gewoon een totale teamprestatie wat we aan het doen zijn. Dus en daar speel ik een rol in.
0: Als iemand jou volgende week op het Lowlands Festivalterrein Mr. Lowlands noemt, hoe voel je daarbij?
2: Ja, dat vind ik nou niet echt een titel die nu al past. Of die ooit gaat passen. Dat is. Nogmaals, doen het samen.
0: Heel goed. We gaan dit uur langs jouw favorieten van Lowlands. Ultieme favorieten van de afgelopen jaren, maar ook heel veel dingen van dit jaar.
2: Yes.
0: Even die naam is Jet van der Steen, een 3FM-talent. Kijken jullie ook nog een beetje naar wat er op radio gebeurt met de acts? Of is...
2: Zeker, nee, maar dat is totaal een onderdeel van het boekingsproces. Dus dat zien we ook wel, dat krijgen we ook wel mee, hè, als er aanbod is. Of soms vertegenwoordigen die artiesten ook zelfs met de boekers die in de programmacommissie zitten. Dus ja. Zeker kijken we ook naar airplay en naar streams en dergelijke. Dus dat speelt zeker mee.
0: Er is één band die op hun nieuwe single nog weinig streams heeft. Die draaien we zo meteen, de nieuwe Royal Blood. Maar eerst dus Jet van der Steen. Dit is goed genoeg.

0: altijd zo benieuwd hoe je als festival omgaat met van die artiesten zoals een Somber die binnen één dag gewoon van de Tolhuistuin een jaar geleden naar hele grote podia gaan. Is dit nog vergroot bij jullie? Stond hij eerst in een klein tentje en staat hij nu op de mainstage? Hoe gaat dat?
1: Nee, dit hebben we wel, dat voelden we en dat zagen we allemaal gebeuren. Dus die is wel direct op die penultimate slot geboekt. We hebben hem wel iets doorgeschoven, geloof ik, op de Alpha, maar we wisten wel dat dit ging gebeuren. En dat zagen we natuurlijk aan alles.
0: Maar hoe lekker is het dan om die man wel gewoon te hebben?
1: Zeker. Dat is perfect nu, denk ik, in de lijn waar je in zit. En we denken ook allemaal dat dit misschien wel een naam is waarvan we over een paar jaar zeggen van, oké, die stond penultimate. Misschien dat hij misschien wel doorgroeit in no time tot de stadion act.
0: Stadion act of headliner van Lowlands? Wat zou je het liefst hebben?
1: Dat kan tot een bepaalde hoogte nog naast elkaar.
0: Tuurlijk.
1: Daarna niet meer. Maar misschien dat hij er over een paar jaar misschien nog wel terugkomt. Het is een beetje ook hoe dit soort acts zich doorontwikkelen. Er zijn veel acts, vooral in de pop, in de popkant, die misschien in een bepaalde tijd van hun carrière echt een Lowlands act zijn. En daarna misschien doorgroeien naar een ander festival.
0: Ja, dat is dus het mooie. We zaten vorige week hier in de Lowlands Week toen Andres tickets weggaf. We mochten oude Lowlands concerten nog een keertje uitzenden. Waaronder Billie Eilish bijvoorbeeld. Was gewoon headliner op Lowlands.
1: Ja.
0: Zie je dat nog een keer gebeuren? Of zij
1: nee,
0: nu
1: dat,
0: echt...
1: dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Nee.
0: Dat is toch een once in a lifetime dat je dan zo iemand daar hebt waarvan je denkt, oké, dit is echt...
1: Ja, en daarvoor hebben we het natuurlijk nog een keer gehad. Natuurlijk op een middagslot in de Alpha. Dus dat is heel erg bijzonder om dan terug te kijken. Maar het is sowieso af en toe leuk om even terug te kijken naar posters van vroeger. Dus dat is te gek, ja. Daar hangt ook nog een poster bijvoorbeeld op kantoor van de eerste twee edities van Lowlands. En er staat gewoon heel klein Oasis.
0: Wow!
1: Dus dat is...
0: Och! Och!
1: Maar ja, dat is natuurlijk 93, geloof
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dus er was niemand bij waarschijnlijk. Iedereen claimt dat hij erbij is.
1: Ja, maar dat soort dingen zijn heel, dat is altijd leuk.
0: Ja, maar dat is het leuke van acts die naar een groter podium gaan. Maar soms...
2: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Gebeurt het ook wel eens dat artiesten terugkomen naar Lowlands... dat ik denk van, wat is er hier gebeurd? Een van die namen heeft vandaag een nieuwe single uitgebracht. De nieuwe van Royal Blood, 10 over 10. Nou, het is inmiddels iets voor 10:30, dus geen 10 over 10 meer. Maar wat is er gebeurd met Royal Blood? Want 2019 zag ik ze op de mainstage van Lowlands, de Alpha. Nu komen ze terug voor een show in de Heineken. Toch wel een iets kleiner podium. Is dit gewoon een betaalde repetitie voor hun? Wat gaan ze doen?
1: Dat zou je aan hun moeten vragen. Nee, maar het werd heel laat in het boekingsproces aangeboden dat ze iets speciaals wouden doen. En ook graag heel laat aangekondigd willen worden. Dus ze wouden shows gaan spelen dit jaar.
0: Ja.
1: En toen kwamen ze op de lijn. En toen waren de spots van de grotere stages waren er niet meer. Dus konden we dit aanbieden waar we heel blij mee zijn natuurlijk. Hè? Dus eigenlijk op de zaterdag de ene laatste live act in de Heineken. En daar gingen ze mee akkoord. En toen konden we ze ook nog, was ook nog het verzoek om dan zo laat mogelijk aan te kondigen. Want ze wouden dat laten doen om het te laten vallen in hun campagne rondom het album.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat vet. Ja, maar die shows die... waarvan de Heineken uitpelt, zijn echt de beste. Want dat was een paar jaar geleden met M83, was dat ook zo.
1: Ja, ja.
0: Dan gebeurt er iets wat je gewoon... ja, je kan het voorspellen, maar als je daar echt in staat, is het gewoon mayhem.
1: Ja, nee, zeker. Dus dat wordt te gek. En we zijn ook gewoon heel erg blij dat we dit nog in de laatste drop mee konden nemen. Dus dat is te gek.
0: Die nieuwe single is vandaag uitgekomen. En mocht je nu naar 3FM luisteren en denken... hey, dat is te gek, Royal Blood is terug... geef ook even je eerste reactie via de NPO Luisterapp. Sta je net als ik gewoon links voor vanaf het begin van de middag? Want dit is echt een act waar je bij moet zijn. Jij, Camille van Lowlands, je hebt deze ook nog niet gehoord, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, dus kom maar door.
0: Zullen we gewoon draaien dan? De nieuwe Royal Blood. Dit is 10 over 10.

eerst nieuwe geluid van Royal Blood in 3 jaar tijd. Daarmee staan ze over een dag of 10 op Lowlands. Jouw eerste reactie zie ik graag via de NPO Luister-app. Ook op Lowlands, Antoon.

0: Er zijn volgens mij steeds meer artiesten die gewoon manifesten dat ze op Lowlands mogen staan. Ik heb vorig jaar gebeld met Maan. Die had een heel album gemaakt om op Lowlands te staan. Onze Antoon heeft ook gewoon gezegd van ja, ik moet op Lowlands staan. Dus als artiesten zeggen op een plaat, we moeten op Lowlands staan, is het dan automatisch dat het ook gebeurt?
1: Nee, zeker niet.
0: Dus gewoon omdat hij een goede gast is, goede muziek.
1: Ja, en ik denk dat, we wisten altijd al dat het een hele goede artiest was en een goede, hele goede producer. Maar daarna ging hij samenwerken met zo ontzettend veel Nederlandse, al Lowlanders. Dus toen ging hij ook een hele andere kant op en dan is 1 en 1 is 2.
0: Ja, ik snap het ook wel, ja. De stem die je hoorde is Camille Le Rutte, de kerstverse baas van Lowlands, die net als jij voor het eerst de nieuwe Royal Blood hoorde.

0: portie stevige rock'n'roll.
1: Ja, nogal. Ik zie ook Rosalien die zegt, ik vind het gelijk al heel erg hard. Wat een tune. Martine die zegt, vet gaaf, hey, de nieuwe van Royal Blood. Johan, dat is Johan de emoji-man, die zegt, wow, dit gaat uitpuilen. Stuur gewoon alleen maar hele gestoorde emoticons deze kant op. Mark die zegt, dit wordt heel erg vet, Royal Blood. Ik zie Nirvana-invloeden, Black Sabbath interviewen. Invloeden in dit geval. Ja, we draaiden dus Royal Blood net. En dat is een mooi inkoppertje, want ze staan dus op Lowlands. En als ik het een beetje meekrijg, is een van de belangrijkste thema's van Lowlands 2026 de edities die hierna gaan komen voor jou. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? En ook een beetje hoe het staat met de verhouding tussen dance en gitaar. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, vorig jaar stond ik bij Kiki en Job Jobs als afsluiters. Peggy Goo heeft dat gedaan, Charlotte de Witte. Allemaal op het grote podium van Lowlands, de Alpha. Als eigenlijk headliner of sunset slot. Waar de zon een beetje ondergaat. Maar dit jaar niet. Geen enkele zelfs.
0: Nee, ja, dat is niet altijd een bewuste keuze hoor. Dat is, het aanbod moet er ook zijn. Hè? En die acts moeten ook de show hebben. Of de show met ons willen maken.
1: Ja.
0: Dit jaar vielen het op. Waren de andere acts waar we op gaan schieten.
1: In jouw achtergrond, je bent een liefhebber van dance. Volgens mij vorige week zelfs nog op dekmantel geweest. Mm. Eventjes. Ja. Je was 10 jaar lang danceprogrammeur van de Melkweg. Is het nodig, zo'n spot op Lowlands, als het gaat om dancemuziek?
0: Ik denk dat het moet passen en dat het moet vallen. Ik sluit het dus ook helemaal niet uit dat er nog zo'n show misschien ooit nog eens een keer als een, zeg maar, een dance afsluiter na een headliner live spot zou kunnen komen. Dus dat sluit ik zeker niet uit. Of het nodig is en of het altijd moet, zeker niet. Nee, het moet gewoon passen.
1: Ja, want heel veel mensen hebben het dan over de koers van Lowlands. Waar gaan ze heen? Er wordt meer geluld over Lowlands dan misschien wel de eclipse vanavond. Ja. Hoe merk jij van, oké, dit is de koers die ik wil gaan varen, waar mensen gewoon überhaupt geen idee over hebben misschien?
0: Ik denk dat het gewoon voornamelijk gaat om gesprekken die we intern in de programmacommissie voeren over van, oké, welke beslissingen nemen we? En wat geven we eigenlijk? Willen we het publiek geven? Willen we het publiek geven wat ze al kennen? Of willen we misschien ook meer voor ontdekking gaan? En daarin speelt ook nog eens een keer natuurlijk gitaar versus dance of elektronisch een rol in. Of indie. Of live versus elektronisch.
1: Ja.
0: En daar willen we keuzes in maken. En daar praten we heel lang over. En uiteindelijk speelt aanbod ook altijd een rol. Maar daarin maken we bewuste keuze. En we denken wel gewoon dat het nu ook met de opkomst van indie, wat weer steeds meer aan het licht komt, is dat de koers is die we wel die kant op willen gaan bewegen. Maar dat sluit nog steeds niet uit dat als er een goede act langskomt, misschien van vroeger of misschien iets nieuws, die gewoon die spot kan pakken, ook elektronisch, dan gaan we dat zeker doen. Maar zoals ik al eerder heb ook in een interview met 3 voor 12 heb gezegd, kijk, een Peggy Goo met een DJ-show op een live slot in de Alpha op een bepaald punt, dat gaan we wel weer heroverwegen of we dat wel of niet moeten doen.
1: Tuurlijk. Ja. Is er een droomact in dat genre waarvan je denkt, no, die zou ik gewoon als headliner neerzetten op dit moment. Wie zou je willen?
0: Dit soort vragen vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Want dan bind je je ergens op vast. Nogmaals, het is denk ik heel erg aanbod. Vooral op dat niveau ook heel erg wat er op dat moment aan het toeren is, zeg maar. Nee, ik heb daar niet direct een antwoord op.
1: Nee, snap ik wel. Maar goed, als je kijkt naar een paar jaar geleden waar Peggy Goo natuurlijk wel stond, ik heb daar wel heel veel mensen heel blij zien dansen.
0: Zeker.
1: Dus het publiek wil het wel, in a way,
0: tot een bepaalde hoogte wil het publiek dat zeker ook, ja.
1: Maar is dat dan het ene deel van het Lowlands publiek? Hoe zie je dat voor je, het Lowlands publiek, het ideale publiek wellicht?
0: Het ideale publiek, dat weet ik niet of dat iets is. Ik denk dat de Lowlander ontzettend eclectisch is. Ik denk dat hij van heel veel verschillende dingen houdt. En dat de Lowlander ook van verschillende generaties is. En dat we daar naar alle kanten moeten kijken van hoe zich dat verhoudt. Ik hoop gewoon dat de Lowlander ontzettend nieuwsgierig is. En dat hij heel erg van ontdekking houdt. En dat hij misschien komt voor 4, 5 acts of meer die hij kent. Maar dat hij along the way juist een keer op zoek gaat en een afslag neemt en een andere band tegenkomt en daar verliefd op wordt. Of dat hij nou naar een andere kunstdiscipline gaat kijken. Of dat nou een dans- of een theatervoorstelling is. Of dat het nou een literatuurprogramma is. Dat hoop ik dat de Lowlander gaat doen.
1: In hoeverre ben je daar gewoon in zo'n weekend, je gaat het nu dan voor het eerst als festivalbaas meemaken, in het weekend zelf mee bezig? Spreek je dan ook je bezoekers? Hoe ga je dat doen?
0: Ik probeer mijn agenda zo leeg mogelijk te houden. Dat heb ik ook wel van Erik geleerd.
1: Ja, ja, ja.
0: Om ook gewoon het festival te ervaren. En voornamelijk bestaat het uit kijken naar acts die ik echt wil zien. En dan kijk ik een klein stukje. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En dan ga ik verder. Of ik ga naar projecten waar we heel lang aan gewerkt hebben. En daar heb je dan heel lang met bepaalde personen aan gewerkt. Aan bepaalde producties. En dan wil je zien hoe dat valt. En along the way zeker spreek ik dan met Lowlanders die ik tegenkom. Ja.
1: Wat heerlijk zeg. Ja, het wordt een mooie editie. We hebben net al Royal Blood gedraaid. Zometeen Turnstile, I Care. Ik heb die show in de AFAS helaas gemist. Ik zat hier in de studio. Maar zij hebben iedereen op het podium gehaald om daarna te gaan crowdsurfen, stage diven. Volgens mij is dat een no-go op Lowlands. Of mag dat bij hun wel?
0: Dat gaan we zien.
1: Gaan daar de barriers weg?
0: Nou, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Kijk, ik bedoel, zij stonden natuurlijk al vroeger bekend dat ze in dit genre natuurlijk dat er zonder barriers gespeeld wordt.
1: Exact.
0: Daar zijn ze wel overheen, want ze zijn nu op zo'n groot niveau dat zeker het geval is. Maar ja, wat je zei, die AFAS-show, dat is ongelooflijk wat voor energie daarin zit. Het is echt, ik heb het vorig jaar 3 keer mogen zien op Vera en op Glastonbury en in de AFAS. Nou, het is echt niet normaal wat er gebeurt.
1: Het gaat gebeuren volgende week op Lowlands. I Care, dit is Turnstile bij 3FM.

0: Track van de dag. Eerste reactie.
1: Nou Camille, jouw eerste reactie op Royal Blood. Wat vind je ervan?
2: Ik ben blij dat we die spot nog open hadden.
1: Holy shit, hé. Hey. Ja, wat gaat dat worden, hé? Hey? Want ze zijn dus terug. Ze zijn gewoon, je zou kunnen zeggen, return to form. Is dit dan dat je denkt van, het kat alle kanten op kunnen gaan? Want ze hadden ook iets dansbaarder kunnen maken. Want dat zijn ze ook wel eens geweest over de jaren.
2: Ja, maar ik denk dat dat had gekund en dat was ook goed geweest. Dus ik bedoel, dit is echt weer...

0: Milkshake. Te vinden op Lowlands editie 2026. Vanavond hier in de studio te gast kersverse Lowlands-directeur Camille Le Rutte. Mag je inmiddels wennen aan die titel? Zeker wel, want het wordt gewoon uitgesproken op de radio. We hadden het net al eventjes over die nieuwe type programmering. Misschien wat minder dance overdag, misschien iets meer gitaar. Lowlands is nog niet uitverkocht, daar hebben ook heel veel mensen het over. Ik zou zeggen, don't believe de krant, die draaien we zo meteen. Maar toch is dat iets wat geroepen wordt. Lig je daar wakker van? Ben je daarmee bezig?
1: Er zijn nog kaarten. Maar we zien gewoon breder in de markt dat mensen gewoon op een andere dynamiek kopen dan vroeger. En houdt het me bezig. Natuurlijk kijk ik daarna, maar voor de rest ben ik gewoon een heel mooi festival aan het programmeren en momenteel aan het bouwen.
0: Tuurlijk.
1: En uiteindelijk staan er gewoon tienduizenden Lowlanders. En daar ben ik. En ik denk dat als we dan een heel goed weekend neer kunnen zetten en dat meegeven. En uiteindelijk weer voor mensen die de eerste keer komen weer nieuwe fans maken voor de toekomst. En dan ben ik daar heel tevreden over. En dat is ook zo dat. Kijk, voor mij is uitverkopen ook niet het enige criterium tot succes. En dat hoop ik ook dat mensen dat zien.
0: Tuurlijk.
1: En uiteindelijk gaat het om een hele goede show neerzetten met tienduizenden Lowlanders.
0: Ja, maar dat is wat ik me altijd heb afgevraagd. Ik kom sinds 2019 op Lowlands, daarvoor nooit geweest. Maar ik vond het eigenlijk altijd gek dat Lowlands uitverkocht zonder dat er ook maar één naam bekend was gemaakt. Denk je dat nu misschien ook wel mensen kiezen?
1: Ja, dat is maar één keer, dat denken mensen. Maar het is maar één keer gebeurd.
0: Echt?
1: Ja,
0: voor rest. Om mijn gevoel was dat altijd.
1: Nee, maar er is maar één keer in de geschiedenis is er ons sale gegaan zonder line-up.
0: Wauw.
1: Altijd is er altijd een drop geweest. Dus en het is wel snel gegaan. Maar ik vergelijk het ook wel eens. In de tijd dat ik bezoeker was, of vrijwilliger, toen de tijd. Ik kan me niet eens meer herinneren of het festival wel of niet was uitverkocht. Maar het is ook iets wat tegenwoordig uitverkopen ligt gelijk aan succes. Ja. Terwijl, dat is iets nieuws van in ieder geval misschien na COVID. Ik weet het niet.
0: Ik denk ook dat de gemiddelde Lowlands bezoeker daar op het festival zelf niet echt mee bezig is. Je kan sneller pissen en je hebt sneller je biertje. Wellicht.
1: Ja, inderdaad. Er is dan wat meer ruimte.
0: Al met al, don't believe de krant.

0: je in de jaren 60 staat bij een van de eerste gigs van de Rolling Stones. Maar het is gewoon heel fris. Misschien wel een van de bands van 2026. Te vinden op Lowlands volgende week in Biddinghuizen. In de studio vanavond de kerstverse baas van het festival, Camille Le Rutte. Was Lowlands altijd al je favoriete festival?
1: De eerste festival waar ik naartoe ging, waren toch wel dance georiënteerd. Dus Impulse Outdoor of Awakenings. Vanaf begin 20 wel direct naar Lowlands. En toen ook wel meer georiënteerd op de nacht en elektronische acts. Maar juist daar leerde ik meer live waarderen. En dat meer bands, maar ook hip-hop. Toen ging ik al wel veel naar Nederlandstalige hip-hop shows. Maar daar leerde ik ook gewoon allerlei andere takken. En dat vind ik ook het mooie van Lowlands. Dat je komt voor het een, maar je gaat naar huis met het ander.
2: Zeker, ja.
1: En dat is bij mij eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Alleen dan richting meer indie gitaarbands. Ja.
0: En inmiddels sta je aan het hoofd van het festival met heel veel mensen te genieten van volgende week heel veel nieuwe gigs.
1: Ja.
0: Maar ik wil het graag met je hebben over een van je hoogtepunten in die 20 jaar, Stromae.
1: Ja. Ja, dat was gewoon ontzettend bijzonder. Toen was ik dus natuurlijk nog niet echt betrokken bij de organisatie. Los van het feit dat ik wat meedacht met een aantal activatieprogrammering en met de Hacienda en dergelijke.
0: Ja.
1: Maar toen kwam Stromae. Ik heb Stromae bij de eerste shows met Hidde, dat is nu mijn collega. Toen had ik hem opgevolgd. Hij ging Stromae vertegenwoordigen vanuit Mojo in Nederland. Toen heb ik met hem een show gedaan in de oude zaal. En in die tussentijd groeide Stromae door tot echt een AFAS. Of wat was het? Ziggo?
0: Zeker.
1: Toen al heel erg bijzonder. En het groeide maar door, En die live shows die zijn zo menselijk en onmenselijk goed. Maar zo menselijk en zo direct. En dat maakt ontzettend veel indruk. Dat heeft toen in de Melkweg wel indruk gemaakt. Later ook nog in de Ziggo Dome. Waar ik toen met mijn moeder heen ben geweest. En toen later als headliner op Lowlands. Wat ook bijzonder was. Want daar waren die robotarmen.
0: Dat is echt mega, ja. Als je daar de beelden nog van kan checken.
1: Ja, dat had natuurlijk ook nog invloed op de productie, want dat lukte toen niet met het
0: NNO. Dat is een Noord-Nederlands orkest inderdaad, ja. Die kon het toen niet spelen. Ja, ja, ja.
1: Maar dat was gewoon heel erg indrukwekkend. Dus ik heb daar met mijn mond open staan kijken en genoten van een aantal nummers die ook gewoon emotioneel heel veel betekenen. Dus, ja.
0: De afgelopen jaren heeft hij best nog wel veel muziek gemaakt, van Coldplay tot Madonna. Denk je dat we hem ooit nog on stage gaan zien? Want hij is zo verdwenen naar de achtergrond.
1: Ja, ik hoop het. Volgens mij misschien komt hij ooit wel terug. Ik weet het eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk, hij vindt het optreden doet zoveel tot in het detail. En dat vraagt volgens mij ontzettend veel van.
0: Ja joh, we gaan hem ooit vast wel weer een keer zien. En in ieder geval nu horen op de radio. We proosten op Stromae met Santé.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel.
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
7: 3FM. Zometeen meer 3 voor 12 radio vanavond in het teken van Lowlands. Met binnen nu in een paar minuten muziek van Parcels en Major Lazer.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden.
7: 3FM.
8: Ster.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: komende uur is AI vrij.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten. 3FM. Jasper Leidens.
0: Ja, we gaan het dit uur lekker hebben over Lowlands. Kersverse baas Camille in de studio en muziek zometeen van Parcels naar Major Lazer. Dit is Puma Yeh.

0: augustus. Dat betekent dat het bijna tijd is voor Lowlands. Ja, en een welgevraagde festival act. Een act die je overal wil zien, maar dit jaar op Lowlands is Parcels.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Nou ja, dat gaat wel gebeuren. We zijn er volgend weekend bij in Biddinghuizen. Vrijdag, zaterdag en zondag hoor je heel veel live muziek op 3FM. Heel veel interviews. Ja, de man die nu eventjes met een avondje vrij in de studio in Hilversum zit is Camille Le Rutte, de nieuwe festivalbaas. We hebben het over dingen die gaan veranderen op Lowlands. Heel veel dingen die mee de toekomst in moeten. Wat is er iets op Lowlands waarvan je denkt dat moet gewoon altijd blijven? Wat is een Lowlands stapel die nooit weg mag?
3: Goeie vraag. Ik denk de ontdekking. Dus dat je altijd een keer een afslag kan nemen of ergens kan blijven hangen. Dat je denkt, moet ik dit wel doen? Want ik wil eigenlijk ook naar die ene band. Maar dat het zo leuk is en dat je dan blijft zitten. Of ja, dus gewoon de totale breedte van wat het festival is. Het is in de core natuurlijk gewoon een muziekfestival als hoofddiscipline. Maar er is zoveel meer te beleven. En er zijn zoveel meer momenten die je bij kunnen blijven dan alleen maar die concerten die je meemaakt.
0: Dus. Is er één optreden waarvan je denkt, dat is gewoon iets wat ik ooit op Lowlands heb ontdekt en dat gaat gewoon mijn hele leven mee?
3: Er zijn een aantal DJ's waarvan ik toen de tijd nog niet echt wist van oké, daar hou ik echt van. Veel in de technohoek. Er zijn ook bepaalde shows die me bijgebleven zijn. Nou, net, draai net Major Lazer, ik zei het net ook al. Hè, daar is een keer een show geweest in de Alfa met hamsterballen en t-shirtkanonnen.
0: Net te gek, nou, ja.
3: Dat staat me nog bij. Ik kan me nog herinneren, Typhoon met Zandloper die maar over tijd ging. Wat eigenlijk op een festival natuurlijk echt nat dan is. Maar dat gebeurde me. Dat gebeurde op dat moment. Toen viel ook nog net zeg maar de zon zo de Bravo in. Dat vond me de Bravo. En dat soort momenten, dat blijf je bij.
0: Tuurlijk.
3: De ene keer is muziek georiënteerd. Maar ik denk dat voor mij Lowlands, als ik terugkijk naar gewoon hoe ik Lowlands heb ervaren als bezoeker, zijn juist die momenten die misschien net niet muziek zijn. Hè? Dat zijn die gesprekken die je had, weet ik veel, toen je in de 24-uur stand stond. Of mensen die je ontmoeten dat ene jaar, die het jaar erop weer tegenkomt. Of vriendschappen die verdiept zijn daar tijdens Lowlands, omdat je daar elkaar net op een andere manier leert kennen. Of plekken die je ontdekt op dat festival, dat je denkt van oké, dit vind ik dus ook leuk. Weet je, ik bedoel, dat zijn misschien juist de momenten die je het meest bijblijven. En daar kan je daar kan ik wel van beloven. Dat gaat iedereen meemaken daar.
0: Tuurlijk.
3: Ik kan alleen nog niet zeggen waar en wanneer. Maar dat zijn wel de momenten die je bijblijven. En dus een gedeelte is muziek, zit in de muziek. Maar een gedeelte zit ook gewoon eromheen.
0: Goed eten. Is
3: heel
0: ook
3: goed eten, zeker weten.
0: De naaktkalender.
3: Dat is ook Lowlands.
0: Dat is het ding. Vorig jaar Erik van Eerdenburg is afscheidnemend van Lowlands geweest vorig jaar. Die heeft een foto laten maken voor in de naaktkalender.
3: Ja.
0: Ga jij, omdat je nu de kerstverse baas bent.
3: We doen geen naaktkalender.
0: Dat is gewoon klaar. Nee, ik snap het ook wel inderdaad. Ja, die is. Maar het is er wel weer dit jaar, toch?
3: Nee.
0: Oh, die is gewoon weg.
3: Nee, we doen
0: het. Dit is gewoon afgesproken.
3: Nee, we hebben dat. Vorig jaar was het natuurlijk een heel groot project. En toen hebben we een scheurkalender gemaakt met 365 foto's. Ja. Wat natuurlijk een gigantisch project was. Maar dit jaar doen we het niet mee. We doen wel heel veel andere leuke dingen.
0: Want is het Oelalaantje, is die er nog wel?
3: Zeker weten, dat doen we nog met sekszusjes.
0: Want die zat er altijd een beetje bij.
3: Ja, dat stond er in de buurt. Maar dat zijn wel, twee verschillende programma's.
0: Ja.
3: Maar in het laantje doen we nog steeds, maken de sekszusjes nog steeds programma, ja.
0: Heel goed. Lowlands is een mooi festival. Ik zie Zus ook, die vraagt in de chat. Wat mis ik als ik niet naar Lowlands ga?
3: Nou, ik denk die momenten die ik net al schreef, die erbij blijven misschien voor de rest van je leven. Ja.
0: Is er ook één keer dat je wakker werd op een plek op Lowlands dat je dacht van, oh, wat doe ik hier?
3: Nee, dat niet. Wel dat ik nog steeds wakker was.
0: Kijk, dan weet je dat je een ultieme Lowlands bezoeker bent. I love it. Iets wat ook altijd op Lowlands zal blijven wat mij betreft is activisme en protest. Ook dit jaar weer. Je zag dat vorig jaar heel veel bezoekers en artiesten zich uitspraken over Gaza. Dit jaar hebben jullie Kneecap op het podium, maar ook Sophie Straat, waar ook iemand heel uitgesproken op het podium staat. Hoe is dat voor jou? Hoe kijk je naar die acts op het podium? Gaat het nog over muziek bij de band of over de boodschap?
3: Over welke, waar heb je
0: nou ja,
3: over
0: welke? Zowel Sophie Straat als Kneecap.
3: Ik denk dat het altijd over de muziek gaat, zeg maar. En dat ze met die muziek een bepaalde boodschap uitdragen. En daar zijn ze vrij in om dat te kunnen doen op het podium. En daar, dat is het platform wat ik graag bied. En niet alleen voor bands, maar ook voor andere programmamakers. Of voor makers, kunstenaars.
0: Toch zie ik dit jaar wel iets anders op het festivalterrein dan vorig jaar. Ik ben op Best Kept Secret geweest, Down the Rabbit Hole, Pinkpop. Vorig jaar zag je heel veel Palestijnse vlaggen. Dat was toen echt het ding van de zomer. Ik heb het gevoel dat ik dat dit jaar toch wat minder zie. En hoe sneu dan, is dat dan een hype geweest? Of hoe denk jij daarover?
3: Dat weet ik niet. Dat moet je aan die mensen vragen die het toen bij zich hadden en nu niet. Maar ik denk wel dat gaat in de wereld helaas en die brandhaarden all over. Dus het gaat ook op die manier. We proberen daar natuurlijk ook met ander programma op Lowlands aandacht te besteden aan geopolitieke onderwerpen. Dat doen we natuurlijk in de Echo met programma's die we maken. Met BKB onder andere of met Tegenlicht. Over maatschappelijke onderwerpen. Zelfs dingen over hoe ziek de rechtsstaat is. Of geopolitieke onderwerpen. Soedan. Maar ook weer Gaza. Dus we besteden daar zeker ook aandacht aan.
0: En op het podium gaat dat zeker gebeuren bij Kneecap. Dit is Fenian.

0: geleden. Toen mochten ze invliegen toen Queens of the Stone Age afzei. Josh lag in het ziekenhuis. En je kreeg ineens dit op het podium. Lasers. Het allerbeste geluid. En daarom hoorde je het hier bij 3 voor 12 Radio. De Lowlands editie 2026.
1: 3 voor 12 Radio. Jasper Leidens.
0: Camille, jij hebt Justice meegenomen als je absolute Lowlands hoogtepunt. Waarom? In welke hoedanigheid was je bij dit optreden überhaupt?
2: Na een van de hoogtepunten. Maar nee, ja, ik had het al dat seizoen ook al gezien. En toen hadden we het natuurlijk ingevlogen. En ik wist van hoe deze echt typerende Franse show in elkaar zat. Dus ik dacht, dit wil ik ook precies vanaf het zien. Dus ik ben bij de front van huis gestaan.
0: Oh,
2: en het was best gewoon middenin. En ja, ik werd gewoon omver geblazen. Het is absurd wat er gebeurt op het podium. Alles beweegt, komt naar beneden. Alles is totaal gesynkt. En het zijn heel ontzettend goede tracks.
0: Niet normaal. Ze stonden daar dus een paar jaar geleden als Lowlands headliner. Je bent inmiddels de baas van het festival, maar ook echt de meest doorgewinterde Lowlands bezoeker hebben we vanavond een beetje meegekregen. Er was ook gewoon een tijd dat jij op camping 3 stond met broodje knak, pislauw biertje op de camping. Echte typische Lowlander. Je hebt volgens mij alle hoeken van het festivalterrein gezien, in welke hoedanigheid dan ook. Wat is je favoriete plek op het Lowlands terrein? Mag ook een tent zijn die er niet meer is.
2: Goeie vraag. Ik denk dat het een beetje afhangt van wanneer op de dag. Ik vind de X-Train hier nog steeds een hele fijne plek om te zijn. Vooral op zondagnacht.
0: Dat is eigenlijk de tent waar keiharde dance is, maar ook keiharde punk. Dus het is eigenlijk gewoon een
2: ravecate. Er zit altijd wel een grijzig randje aan. Ja zeker. De X-Train vind ik nog steeds een fijne plek. Ik vind de Alpha ook nog steeds met hoe die tent werkt, of ja, de overkapping werkt ten opzichte van eigenlijk de heuvel. Daarnaast vind ik nog steeds een hele fijne plek om te zijn. Maar ook nu de nieuwe, bijvoorbeeld de wijnbar, hè, sinds vorig jaar met Cesar Majorana, die we samen doen, is een fijne plek. Gewoon ergens in de Armadillo in een hoekje zitten in de ochtend. Het is heel erg gezellig.
0: Het klinkt alsof je dat gedaan hebt.
2: Oh, zeker.
0: Welke Lowlands editie heb je het
2: gespeeld?
0: Welke Lowlands editie heb je het echt te bond gemaakt voor jezelf?
2: Ik denk dat alle edities heb ik het wel een dagje te bond gemaakt.
0: En hoe ziet dat er voor jou uit dan? Gewoon huilend in een hoekje of blij met een...
2: De week erna wel, ja. Maar nee, blij. Dat, ik bedoel, je leeft ook op een stuk op adrenaline.
0: Tuurlijk.
2: Dus en als je gewoon er lekker in zit, dan ga je lekker door.
0: Maar welk advies zou je willen meegeven aan iemand die voor het eerst naar Lowlands gaat dit jaar? Wat moet je absoluut niet doen?
2: Je kruid verschieten op donderdag.
0: Ja, de donderdag al. Ja, de donderdag voordat het begint.
2: Dat zou ik echt

0: De week erna wel, ja. Maar nee, blij. Dat, ik bedoel, je leeft ook op een stuk op adrenaline.
1: Tuurlijk.
0: Dus en als je gewoon er lekker in zit, dan ga je lekker door.
1: Maar welk advies zou je willen meegeven aan iemand die voor het eerst naar Lowlands gaat dit jaar? Wat moet je absoluut niet doen?
0: Je kruid verschieten op donderdag.
1: Ja, de donderdag al, ja. De donderdag voordat het begint.
0: Dat zou ik echt niet doen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Voor de mensen die luisteren en die dus voor het eerst gaan, wat moeten mensen daar wel gaan doen?
0: Ik denk dat mensen gewoon... ik raad aan om even jezelf een beetje in te luisteren en in te lezen. Dat is denk ik echt, dat helpt je.
1: Ja.
0: De playlists die online staan, maar ik denk dat er ook op onze website en in de app is heel veel te vinden. Dat helpt je sowieso door de juiste keuzes te maken. Maak een route en wijk daarna lekker vanaf.
1: Heel goed, ja.
0: Dat is denk ik het mooiste. Ik kan er één ding over zeggen, is dat ik vroeger ook wel momenten heb gehad met de vrienden waarmee ik was, dat we elke ochtend met z'n allen naar het programmaboekje gingen kijken om met elkaar te bespreken welke shows we allemaal gemist hadden. Dus ja, dat is ook wel van, ja, daar waren we dus allemaal niet bij. Denk ik, dat is ook echt Lowlands. Want dan was je dus ergens anders en dat vond je dus ook heel erg leuk.
1: Ja, en je zei net dat je in het begin kwam voor de nachtprogrammering en de dag ontdekte. Nou, dan zijn je dagen gewoon 24 uur lang.
0: Ja, zeker, soms wel, ja.
1: Ja. Nou. Is dat dit jaar ook als je nu als baas op dat festival staat of kun je slapen?
0: Nee, ik probeer nu wel, dat heb ik vorig jaar en het jaar daarvoor ook wel gedaan. Probeer een beetje weg te gaan als de laatste DJ begint. Soms wil ik dat zien. Soms zijn er ook DJ's die ik persoonlijk ken, dat ik nog wat langer wil blijven. Om te zien, omdat het toch vaak een bijzondere slot zijn ook in de carrières van die. Ja. Als, omdat we Nederlanders steeds meer belangrijke posities geven. Dus dan blijf ik wat langer. Maar dan probeer ik daarna zo tussen de 3, max 4, 5 uur te slapen en dan weer door.
1: In je tentje op de glamping, toch?
0: Ja.
1: Hey, we gaan muziek draaien van Zijn en Kollo Lena. Waarom gaan we die draaien?
0: Nou, ik denk, dit is een bijzondere act. Ik dacht, weet je, dat is ook wat we doen. En voornamelijk ook in de Lima. Hè? Dit is een Palestijns-Jordaanse zangeres.
1: Ja.
0: Heeft ook veel dingen samen gedaan met Saint Levant. Interessant. Hè? Mixte Arabische pop ook wel met R&B en soul. Een beetje jazz zelfs.
1: Zeker, laten we het gewoon lekker draaien. Dit staat op Lowlands 2026.

0: Tyler, the Creator. Bij 3FM. Dit jaar een van de grote headliners op Lowlands. Sowieso hip-hop georiënteerde headliners. Want ook New Wave is er terug. Na die twee grote Ziggo Dome shows van dit jaar. Clips is ook... Oh, het is heel abrupt klaar. Clips ook heel bijzonder dat ze er staan. Soar is erbij. Durfden jullie het nog aan eigenlijk hip-hop headliners als New Wave en Tyler? Want ja, vorig jaar A$AP Rocky heeft af moeten zeggen.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, als dingen langskomen van het niveau van Tyler en toen die viel, ja, dan ben je daar ontzettend blij mee. Dat is natuurlijk live een ontzettend interessante artiest. Die ook echt zijn eigen stempel drukt, album na album. Dus dat is echt heel erg blij. Dus dan ga je dat gewoon doen. Het is niet dat je, doordat je dingen meemaakt met een bepaald genre, dat hele genre afscheidt.
0: Nee, gelukkig zeker niet. Want anders had de rockbands als Queens of the Stone Age ook nooit meer terug mogen
1: komen. Nee, precies. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Dus als het er is en het past goed in het programma, dan schakel je erop.
0: Weet jij een beetje wat voor show Tyler, the Creator, daar gaat doen? Want hij zit nu in Amerika. Tuurlijk, hij heeft grote shows in Nederland gedaan. Maar weet je wat we kunnen verwachten?
1: Je krijgt gewoon een Tyler, the Creator show. Dus het is net wel iets anders dan het verhaal dat hij vertelt in de Ziggo Dome. Hè, waar hij ook nog die B-stage had. Wat
0: zeker
1: echt een super vet moment vond. Dat hij daar zijn eigen plaat ging draaien in de huiskamer. Dat was echt super. Dat soort gedeelte, dat is langer, weet je. Dat is in zo'n grote... Maar je krijgt gewoon een full on Tyler, the Creator show. Met visuals en licht en dergelijke. Dus.
0: Mega. Is het ooit nog in vraag geweest dat A$AP Rocky terugkomt? Want die staat een week later ineens in de Ziggo Dome.
1: Voor dit jaar hebben we daar niet, zaten we ook al vol. En is dat ook niet op die manier aangeboden. Maar ik zeg niet dat hij nooit terugkomt. En soms is dat gewoon zo. Hè? Dan besluit de ex om later te gaan toeren. Of dan te gaan toeren en dan eigen shows te gaan spelen en geen festivals. Hè? Dat is dan niet dat het altijd een keuze is. Dat is ook altijd moeilijk uit te leggen. Maar soms maken bepaalde ex gewoon keuzes om eigen shows te gaan doen naast festivals. Soms combineren ze het, gebeurt ook vaak. Of spelen ze alleen een festivalrun nadat ze bijvoorbeeld daarvoor of daarna eigen shows gaan spelen.
0: En hoe vaak ben je bezig, in hoeverre ben je bezig met exclusiviteit en zo ook op festivals? Want sommige acts zie je alleen op Lowlands, sommige zie je op Down Rabbit Hole en Lowlands.
1: Mm-hmm. Ja, dat zijn keuzes die we daarin maken. Kijk, met de internationale acts maak je daar zeker natuurlijk afspraken over. En past het ook maar vaak één festival in een run. Met Nederlandse acts maken we daar ook afspraken over. Ligt ook een beetje aan hoe we ze presenteren. Op wat voor slot en op wat voor podium.
0: Dus dat kan betekenen dat ze niks anders mogen spelen in de zomer?
1: Nou, daar kun je afspraken over maken. We zijn daarin niet heel hard. Ligt een beetje aan. Kijk, aan de andere kant, als je investeert om een bepaalde band een slot te geven, dan vind ik ook dat je dat gesprek moet openen om daar iets voor terug te krijgen. En daardoor die show nog specialer te kunnen maken, wat ook goed is voor de band, maar ook voor het publiek, want ze krijgen daarin iets wat ze misschien nog nooit eerder hebben gezien van deze band, omdat we dat kunnen bieden op Lowlands. Dus dan vind ik dat je dat gesprek prima kan openen. Maar verder maak je normale afspraken over dat het niet een week daarvoor of een week daarna of een paar weken daarvoor daarna ergens moet staan. Dus, maar als het over grotere namen gaat op alfa niveau, Dan zijn het wel keuzes die ze maken tussen de grote festivals. Maar de meeste Nederlandse acts spelen gewoon meerdere festivals door de zomer heen. Maar als het gaat om headline slots op Nederlandse acts, ja, dan is dat wel exclusiever.
0: Of course, tuurlijk. Wat me ook opvalt is dat Pukkelpop en Lowlands natuurlijk een hele grote overlap hebben qua artiesten. Ja. Sommigen komen dan niet naar Lowlands en sommigen niet naar Pukkelpop. Waar is Joe gebleven bijvoorbeeld? Want ik mis hem op Lowlands.
1: Ja, daar hebben we wel over gepraat. Maar dat past op een gegeven moment niet meer qua data en vrije slots.
0: Baal je dan?
1: We krijgen er ook heel veel andere moois voor terug.
0: Ook weer zo.
1: Dus ik bedoel, als je kijkt naar onze line-up, dan is het zo. Zij hebben die wel en wij niet. En zo zijn er ook andersom een aantal namen. Die
0: daarom. Dus ik zou eigenlijk op de donderdag even naar Pukkelpop moeten en dan naar Lowlands.
1: Ja, nou, ik zou gewoon lekker op Lowlands.
0: Ja, het allerbeste idee inderdaad, ja. Want Jane Remover staat op de line-up. Ik vind het zo'n coole nieuwe act.
1: Ja, dat is echt een te gekke act. Hè. Die beweegt zich een beetje tussen die hyperpop, emo, een beetje trap ook. Dus het is een toffe nieuwe act die we ook wel terugzagen in reacties en zo. Dat daar goed op gereageerd wordt.

0: over. Toch even eigen naam noemen. Zo Jason Derulo deed het ook ooit. Chain Remover. Magic, I Want You. Gaat het absoluut zien als je op Lowlands 2026 bent. En zet het misschien in je Festival Top 1003 lijstje.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Want vanaf Lowlands is het op 3FM Festival Top 1003. We kijken terug naar de 1003 beste festival anthems ooit gemaakt. Camille, ik ben ook benieuwd naar jouw keuze zometeen. Maar goed, je zit nu voor het eerst in deze studio als kersverse baas van Lowlands. Je voorganger heeft het 25 jaar gedaan, Erik van Eerdenburg. Als jij kijkt naar Lowlands 2051... hoe staat Lowlands er dan bij?
2: Jeetje mina, daar ben ik nog helemaal niet. Dat is heel lastig.
0: Wat wil je bereikt hebben?
2: Ik denk dat als wij het festival kunnen blijven vernieuwen en fris kunnen blijven houden, wat ik ook eerder in het interview heb gezegd, is dan als we een keer toe kunnen werken naar een grote verandering zoals die 10 jaar geleden eigenlijk ook is geweest. Dus op die termijn, daar zou ik graag naartoe willen werken in de aankomende jaren. En dat is denk ik al een hele klus. Maar om die vernieuwing erin te blijven houden, zowel op muzikaal gebied, maar ook op de manier hoe wij een festival produceren en in alle andere kunstdisciplines met de programmamakers en de programmeurs waarmee ik werk, dan ben ik heel erg tevreden. Hoe festivals zich verder gaan ontwikkelen, dat zullen we zien in de toekomst. Dus ja.
0: Ik ben er wel benieuwd naar inderdaad. Ja, ook hoe Lowlands er bijvoorbeeld volgend jaar uitziet, want nu ben je gewoon je eerste jaar, moet je gewoon even rustig aan beginnen. Heb jij al gewoon dingen waarvan je vingers gewoon jeuken van dat wil ik volgend jaar aanpakken? Of ik wil de Alpha op de plek van de Bravo zetten of iets in die richting?
2: Nee, dit zijn gewoon processen die werken niet op de manier van ik pak iets op en ik zet het anders daar neer. Ik denk dat je altijd.
0: Het is geen rollercoaster type.
2: Nee, ik denk dat je altijd vertrekt vanuit de inhoud. Dus je gaat altijd nadenken van oké, hoe voelt alles en hoe voelen bepaalde shows in bepaalde stages? Als ik het alleen betrek eventjes op het muziekgedeelte.
0: Ja.
2: En daar ga je naar kijken en daar ga je over sparren en nadenken. En dan kun je vanuit daar gaan bekijken van oké, moet iets een keer, wil je een andere dynamiek krijgen, wil je een andere publiekstroom krijgen, dan ga je daar naar kijken, maar het vertrekt altijd bij de inhoud. En ook van oké, wat kunnen we nu wat wel doen in de plekken die we hebben, in de zeven stages. En wat kunnen we niet doen? Dus wat voor shows kunnen we niet doen? Wat voor plekken hebben we niet?
0: Wat kan Lowlands nu niet, waarvan je denkt, dat wil ik wel?
2: Ik denk dat we niet een hele goede plek hebben voor rustigere singer-songwriter-achtige openluchttheatershows. Dat hebben we bijvoorbeeld niet. Dat is denk ik een van de voornaamste dingen. En ik denk ook dat gewoon capaciteiten, dat het ook wel weer interessant is om een keer naar te gaan kijken. Wat hebben we nu qua capaciteiten, qua tenten? En moeten we daar misschien niet gaan schuiven?
0: Zou die omhoog willen gooien of omlaag?
2: Dat ligt er een beetje aan wat we willen met die tent. Kijk, vroeger uit waren er tenten die een bepaalde smoel hadden. Dat is met de X-ray natuurlijk nog steeds wel het geval. Dat heeft de Lima ook op een bepaalde manier. Maar dat is met de andere tenten iets anders. En we praten ook van, moet je dat weer terugkrijgen? Dus moet je meer in die hoek gaan programmeren of juist anders. En dat zijn gesprekken die we voeren. En vanuit daar vertrek je. En hebben we nu wel wat ideeën van waar we naartoe willen groeien van 27 en verder. Alleen dat er zijn nog klatjes.
0: Maar dat is natuurlijk long term, want headliners zijn vaak 2, misschien wel 3 jaar vooruit gepland. Dan zit je best wel vast aan een deel van je line-up,
2: ja, ik denk dat aan de bovenkant is. Hè? En volgens mij vindt het meest spannende daaronder plaats.
0: 100%. Ik kijk heel erg uit naar een band als Kyo. Die staan op Lowlands. Ja. Chloe Kisha staan allebei in de Lima. Dat zijn 2 acts die we gedraaid hebben. Van ik denk, dat we die met z'n allen kunnen gaan ontdekken.
2: Ja, dat is te gek.
0: Zeker wel. Hey, er is ook 1 act waarvan je denkt, dat is gewoon ultiem festival. Dat is ultiem festival anthem. Wat moeten we draaien voor jouw festival top 1003?
2: Ja, dat is Kids.
0: Van MGMT.
2: Van MGMT, ja. Jazeker.
0: Ja. Let's go.

0: verwacht op Lowlands 2027?
1: Daar loopt toch nog niks. Maar ja, ik heb wel begrepen dat ze weer wat willen gaan doen.
0: Oh, wat een band. Ik heb ze ooit in Tivoli gezien en ik hoop ze ooit op een festival te zien. Want het is echt een ultieme festivalnaam, toch?
1: Zeker, zeker, zeker, zeker.
0: We gaan jou, Camille, volgende week in welke staat van hoedanigheid dan vinden op jouw Lowlands? Misschien wel 24 uur wakker, misschien wel 48 uur wakker. In totaal ben je waarschijnlijk 48 uur wakker.
1: Zeker, zeker.
0: Dankjewel dat je er was en geniet van je eerste editie. En we gaan je de komende jaren gewoon elk jaar zien.
1: Dank voor de uitnodiging, ik vond het erg leuk.
0: Misschien in 2051 dat we nog steeds hier bij 3FM zitten.
1: Nee, ik kan dat niet beloven.
0: We gaan iets draaien wat je ook meegenomen hebt, namelijk Voices from the Lake.
1: Ja, prachtig.
0: Dankjewel.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl. 3FM. Met
15: zometeen meer 3 voor 12 radio. Een uur lang Jaspers Indie Disco. Met onder andere Gorillaz en Florence Road.
16: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg.
17: 3FM Festival Top 1003.
18: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op een serieuze stapel festivalmunten.
15: en ik zou je kunnen zeggen, dit uur kun je gewoon je festival top 1003 samenstellen. Want eigenlijk hoort alles in die lijst. Waaronder deze van Gorillaz met Robert Smith.

Weer een big tune. Big tune van Florence Rhodes, you're the 7563 bij 3FM. Ik hoorde hem ook vanavond nog bij Andres voorbij komen tussen 7 en 10, de avondshow van 3FM. Dus de kans is groot dat je dit soort muziek al vaker bij ons gaat horen hoor, in 3 voor 12 radio. Florence Rhodes onthouden ze met 7563. Daarvoor nog een geweldige samenwerking tussen Robert Smith van The Cure en Gorillaz. Ja, dit uur Jaspers Indie Disco met een inkijkje in mijn muzikale brein en vooral heel veel stemtips voor het festival Top 1003. Met nu even de nieuwste tunes van The Strokes. Ze zijn terug met een nieuwe plaat en daar staat deze op, Lonely.

Ziggo Dome in Amsterdam. Heel benieuwd hoe de show gaat klinken en of de autotune van Julian Casablancas ook mee is. Denk het wel. Reality Awaits, zo heet het album. Check dat vooral, want het is gewoon de moeite waard. Het is gewoon echt een goede plaat. Ik snap waarom dat ze die autotune gebruikt hebben. Van een beetje afkeer tegen wat de verwachting is van deze band. Ja, en als je dat hoort, hebben ze dat goed gedaan. Lonely in the Future is de nieuwe single van The Strokes. Die ontdekte je bij 3 voor 12 radio. Zometeen Kyo, That's Me. Een van de tofste namen van Lowlands 2026, als je het aan mij vraagt. Maar goed, even een klein terugblikje naar afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag mocht ik wat plaatjes draaien in Tivoli Vredenburg in Utrecht in de Ronda. En het was alles na deze band, die 21 jaar geleden hun allerbeste album uitbracht. Ik heb het over Wolfmother. Ja, ze zijn nog steeds still going strong. Uitverkochte zaal, alleen maar gitaartunes. Dus ik dacht, deze moet weer eens even voorbij komen. Wolfmother, dit is Joker and the Thief.

0: staat deze band in de India. Ze komen uit Engeland. Ja, en het is gewoon fantastisch. Ze mochten al spelen met Kings of Leon, met Paolo Nutini. En ze stonden pas geleden in de Echo in Utrecht, waar ik bij was. En die avond ga ik gewoon nooit meer vergeten.
1: Ja,
0: precies, kun je zoiets gek zeggen, maar het is wel zo. Kio, ik hoop je daar te zien op Lowlands. Je hoorde That's Me bij 3. Het is 3FM.

denken, wat klinkt dit bijzonder? Wat is dit raar? Wacht maar tot je ziet welke twee mensen deze muziek maken. Het zijn namelijk twee aliens die geland zijn in Canada en inmiddels de hele wereld overvliegen in polkadot pakken. Niemand heeft ooit gezien wie het zijn. Maar goed, het is Angine de Poitrine, Jordi Sarnier. Over 2 weken zijn ze te vinden op Into the Great Wide Open. Misschien wel het mooiste festival van Nederland als het gaat om de locatie. Het is namelijk op Vlieland. Ga dat checken, Angine de Poitrine. Ik had je beloofd, elke week een bijzondere remix. Deze week Lily Allen. Dit is Smart.

0: misschien alsof de festivalzomer een beetje op zijn eind loopt. Maar er komen zoveel mooie festivals aan dit najaar. Onder andere Into the Great Wide Open, je hoorde net Angine de Poitrine.
1: Jaspers Indie Disco.
0: En deze band, Lime Garden, staat dan weer op het festival Loose Ends. Dat is op zaterdag 5 september in Utrecht. Met onder andere Stone als headliner en dus deze band Lime Garden. Ja, en daarvoor even een bijzondere remix. Ik beloof je elke week iets bijzonders mee te nemen. Iets gemixt om toch een beetje te levelen met Club Kleven van Eva, die je maandag en dinsdag hoort. Het was vandaag Smile van Lily Allen in de Digital Soundboy Remix. Volgende week weer een nieuwe in Jaspers Indie Disco. Zometeen ook een nieuwe geweldige soulpopstem uit Schotland. Brooke Combe, mocht je er ooit van gehoord hebben. Maar eerst eentje die je vorige week voor het eerst kon horen in 3 voor 12 Radio. Afgelopen vrijdag, direct na 12, kwam de nieuwe single van Basht uit. B-A-S-H-T. Ze komen uit Ierland, binnenkort te zien op het Zero for Three Festival in Maastricht. Ja, dit is gewoon weer zo'n band in de opvolging van Fontaines D.C., van de Murder Capital, van Cardinals. Ik vind het zo goed. Nieuwe single van Basht, nu bij 3FM. Dit is T.

classic, toch? BFM, Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Nou ja, weet je wat? The world ruled. Nieuwe muziek. Zometeen nog Neve Ella voor je. Geweldig talent uit Engeland. Ze staat dit najaar in de Melkweg in Amsterdam. Ze heeft een nieuwe tune uit. Zometeen ook het liedje uit Spider-Man. Ik weet niet of je de film gezien hebt, maar dan weet je 100% waar ik het over heb. Maar eerst Brooke Combe. Ze is super jong, ze komt uit Schotland en ze heeft een stem waar je u tegen zegt. Ik zag haar ooit in Brighton in het voorprogramma van Miles Kane. Nu gaat ze mee met iemand als Jalen Gonda. Dit kan best wel eens de volgende worden in het rijtje van Olivia Dean, Lola Young, Shanna Spyro. Dan weet je waar je het gehoord hebt, hier bij 3 voor 12 Radio. Brooke Combe, dit is Your Love as Made of Stone.

Ik weet niet of je al naar de bioscoop bent geweest de afgelopen weken. Denk het haast wel, want de bioscoop heeft nooit zo vol gezeten als de afgelopen tijd. En dan zou het kunnen zijn dat je naar The Odyssey bent geweest. Topfilm, vorige week zelf gezien. Eerste uur wel dat je denkt van waar kijk ik naar, maar het laatste uur is fantastisch. En er zit er nog een uur tussen trouwens, want je zit 3 uur in de bioscoop. En dan heb je aan de andere kant ook nog eens de nieuwe Spider-Man. De nieuwe Spider-Man Brand New Day. En half in zit er een legendarische scène waar dus Tame Impala met Loser onder zit. En ik zat echt zo in de bioscoop van ja, deze tune, wat lekker. Het is 3FM met nu Niamh Ella.

Neve Ella, You're Standing on a Pane of Glass. Mocht je denken, waar is de band Hon gebleven? Misschien zegt het helemaal niks meer, zou goed kunnen. Ze zijn 12 oktober terug in Nederland. Met een 10-jaar jubileumtour waar onder andere dit liedje zeker gespeeld gaat worden. Samen met Izzy Bizou, Someone That Loves You.

goed liedje. Hon, H-O-N-N-E, samen met Izzy Bizou. Het is al 10 jaar oud en dat blijkt, want ze gaan het hele jubileum vieren. En dat doen ze in Tivoli Vredenburg in Utrecht, 12 oktober, op een maandag. Kijk, kan ik er ook nog heen? Och, wat lekker is dat. Hey, het is 3 voor 12 radio, nog eentje tot 1 uur. Want zometeen neemt Yuri je de hele nacht mee met onder andere muziek van Sef. Maar eerst is het nog Inhaler.

0: are the days op 3FM. 3FM. En dan maakt het 1 uur een hele goede nacht. Zometeen laten we beginnen met Talk to You van Another. Eerste nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit.

Nacht. Terwijl het festival langzaam op zijn eind loopt, is Lowlands nog onderweg natuurlijk volgende week. En zijn er ook heel veel Nederlanders momenteel hard aan het gaan op een festival in Budapest. Dat is op dit moment gaande. Het Sziget Festival is in volle gang. Veel Nederlanders die daar elk jaar naartoe gaan. Het is midden in de stad in Budapest op een eiland. Het is echt heel vet. Je kan overal je tentje neerzetten op het terrein om te slapen. Dat mag zelfs naast het hoofdpodium. Het is een van de dikste line-ups van Europa. En daarom gaan er ook veel Nederlanders naartoe. Want komende dag Dom Dolla, Joris Voorn, Florence and the Machine, Lewis Capaldi, Parcels, Loyal Carner. En let op, dat zei ik net. Het is alleen nog maar de line-up van de dag die vandaag komen gaat. Je volgt sowieso trouwens alles op de Instagram van @deblondines van 3FM. Dat zijn de winnaars van het Gouden Festivalbandje van dit jaar. Die meiden die gaan echt het hele festivalland af. Nou ja, over anderhalf week gaan ze ook nog naar Lowlands. En momenteel zijn ze in Budapest voor het Sziget Festival om daar de grootste artiesten te zien van Europa en van de wereld. Ja, en als je het hebt over de grootste artiesten, dan kan natuurlijk deze man ook niet ontbreken. Want naast Joris Voorn is er ook een andere Nederlander aanwezig om daar vandaag op te treden. Het is de man die een geweldig album heeft afgeleverd vorig jaar. Hij is zo'n beetje alle festivals aan het afgaan. Deze moest hij nog aftikken. Vandaag staat hij daar op het Sziget Festival.

weet niet of je gisteren hebt geluisterd naar de show. Of je gisteren toevallig 3FM aan hebt gezet. En toen heb ik op een gegeven moment na denk ik 3 kwartier gezegd... jongens, ik moet echt even een bakje koffie nemen. Want ik zit helemaal... ik slaap altijd even 2 uur van tevoren. En 2 uur, dat is net zo'n tijdstip dat je helemaal ingekakt naar je werk gaat... en nog 1,5 uur nodig hebt om wakker te worden. Ik heb nou het eerste bakje koffie er al in zitten. Ik zit te stuiteren tegen het plafond. We hebben er zin in vannacht, jongens. Goeienacht. Leuk dat je erbij bent. Via de Appio Luister-app mag je altijd melden. Niks hoeft, alles mag. Je mag ook bellen 0909-1336. Ik noem het gewoon, zodat je in ieder geval weet hoe je me kan bereiken... als je eventjes je alleen voelt of je hebt gewoon even wat gezelligheid nodig... zo midden in de nacht. Ik vind het altijd leuk als je een berichtje stuurt... en dan stuur ik er altijd eentje terug. Dat is bij deze beloofd. Marcel die heeft een berichtje gestuurd. Lisa is erbij. Chris is er ook bij. En een kleine mededeling alvast. Namelijk dat er een mededeling gaat komen. Denk handig. Nee, ik heb deze nacht iets te melden. En ik vind het belangrijk dat je het op tijd van me hoort. Dus over een kwartiertje vertel ik je meer. Zometeen ook somber op 3FM. My body isn't ready. Eerst The Nightcrawlers. Push the feeling.

muziek gesproken, de muziekwereld is in rep en roer. Want Carol G maakt een grote, verrassende stap. Iedereen die zegt ineens, hey, maar deze vrouw is nu heel duidelijk een poging aan het doen om een enorme wereldster te worden. En dat gaat er misschien nog wel lukken ook. Komt er een paar dingen, want ze gaat Engels zingen in plaats van Spaans, wat ze heel vaak en eigenlijk altijd deed. Het is een emotioneel, het is een rustig liedje, dat trekt vaak de aandacht. En dat is misschien nog wel het belangrijkste, het is een enorme samenwerking, namelijk met Bruno Mars. Hij is gloednieuw, de nieuwste

0: Nieuwe muziek van Karol G en Bruno Mars, Still. Ik vertelde je net, ze probeert een beetje een wereldster te worden met dit liedje. Ze probeert echt door te breken als grote, grote, grote artiest. En dat is ook wel nodig, want ze staat volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. En dat is nog lang niet uitverkocht, zie ik. Dus ik snap het wel waarom ze nu een samenwerking met Bruno Mars heeft gedaan. Puur natuurlijk om de Johan Cruijff Arena uit te verkopen. Ik vertelde net, ik heb een aankondiging zo meteen. En ja, het was niet de bedoeling om er zo volop te speculeren in de NPO Luister-app. Er komen heel veel berichten binnen van, onder andere Robin. Die doet een poging wat ik dan zo meteen te melden heb.
1: Hey, Yuri. Goedendag, jongen. Dus je hebt een mededeling, jongen. Nou, ik zal het grote nieuws er maar gelijk uitgooien dan. Hè? Vandaag geen hardstyle, want je kreeg een of andere bekende gast.
0: Nee, ja.
1: Misschien dat je die gast ook eens kan vragen.
0: Ja.
1: Of je kan wennen aan een bepaalde stijl van muziek.
0: Ja, dat is later.
1: Kijk,
0: ja,
1: wat hij daarop zegt. Of ben je papa geworden? In dat geval gefeliciteerd, jongen.
0: Robin, je zit ernaast. Je zit ernaast in beide gevallen. Ik vertel zo meteen wat er te melden is, wat er aan de hand is.

0: Wat hij daarop zegt. Of ben papa geworden? In dat geval gefeliciteerd, jongen.
1: Robin, je zit ernaast. Je zit ernaast in beide gevallen. Ik vertel zo meteen wat er te melden is, wat er aan de hand is.

Mr. Belt & Weasel, it's not right, but it's okay. Op 3FM. Ik zal het maar vertellen, ik ga stoppen met radio maken. En ik zal je vertellen waarom. Vroeger was het mijn grote droom om radio-dj te worden. Ik vond en vind het mega, mega, mega leuk om te doen. Maar het woord baangarantie staat niet helemaal in het woordenboek van de radiowereld. En al helemaal als je radio-dj bent. En dat is compleet logisch. Dat moet ook zo blijven. Maar het is niet iets wat op die manier bij mij past. Wat wel bij me past is lekker achter de schermen werken hier bij 3FM. Aan het werk als producer, als regisseur van de ochtendshow hier op 3FM. Dus bij Wijnand en Jamie ga ik gewoon lekker elke ochtend zitten. Ik blijf dus gewoon in hetzelfde hokje werken hier in de studio. Alleen met iets meer vastigheid, iets meer zekerheid. Op een ander tijdstip. Op een iets andere stoel in de studio. Precies tegenover mij. En dat blijf ik gewoon met heel veel plezier doen. Het is een... Het is een raar besluit. Het was ooit mijn grote droom om DJ te worden. En tegelijkertijd geeft dit me ook heel veel opluchting. Dat ik niet meer op hele gekke, onregelmatige tijdstippen uit mijn bed hoef. Voor een vak waarvan ik niet weet of ik er ooit van rond kan gaan komen. En dat is natuurlijk iets heel geks. Ik ben ook al wat ouder natuurlijk. Ja, dan moet je soms besluiten maken. En dat heb ik bij deze gedaan. Maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik ga het ook echt best wel missen, dat weet ik zeker. Ik ga de knettergekke, de mega leuke gesprekken met jou missen. Ik zie bijvoorbeeld Martine, ik zie Hans in de NPO Luister-app. Ja, iedereen meldt zich elke nacht. Het is echt een gezellig clubje mensen hier bij 3FM. Ik ga het missen ook om de leukste nieuwe muziek voor jou te draaien. Dus ja, ik ga het missen. Maar ja, ik heb ook heel veel zin in de toekomst. En dat heeft ook te maken met dat er een kleine jonge opkomst is natuurlijk bij mij thuis. Al met al... Ja, een moeilijk besluit geweest, maar het is ook een grote opluchting dat het er nu uit is. En dat ik weer terug ga naar stabiliteit. Dat is eigenlijk de basis. Ja, zo, dat is eruit. Dat hoor je dan te zeggen natuurlijk na zo'n aankondiging. Zo, dat is eruit. Een hele goede nacht. Zometeen de Bouza. Eerst de Black Keys op 3FM. Dit is Lonely Boy.

3FM. Kijk, radioforum.nl. Nee, Radio Freak ook nog niet. Die zijn natuurlijk druk bezig met een berichtje tikken. Dat komt zo meteen allemaal. Ik heb net verteld dat ik ga stoppen met radio maken. Of ja, ik blijf achter de schermen werken hier bij 3FM. Bij de ochtendshow, bij Wijnand en Jamie. En Femke, die komt met een appje. Die zegt, joh, wanneer is je laatste show precies? Geen idee. Geen idee. En dat heeft te maken met 1 september. Er gaan wat dingen veranderen in de programmering in de nacht vanaf 1 september. En ik heb aangegeven dat ik daar niet in te horen zal zijn. Dat is mijn keus geweest. Maar het kan zijn dat mijn hoogzwangere vrouw eerder bevalt. En dan is misschien dit wel mijn laatste show. Dus vandaar dat ik het op tijd aan je wil vertellen. Want misschien ja, dat ik volgende week in 1 keer niet meer te horen ben. En dan dat vind ik ook zo raar dat ik dan in 1 keer weg ben. In de darkness verdwijn ik dan ineens. Dus bij deze weet je het alvast. Misschien dat dit mijn laatste show is. Misschien dat dat eind augustus pas het geval is. Ik weet het niet. Ik heb er in ieder geval nog heel veel zin in om zoveel mogelijk uurtjes radio te maken achter de microfoon voor jou. Dank, dank, dank voor alle berichtjes. Ook Robin, Barry, Jeroen, Hans, Martine, zus zie ik ook binnenkomen. Ja, het is hartstikke lief allemaal. Dankjewel voor alle appjes. Zometeen, pak hem.

0: stond dus net midden in het publiek bij de jeugd en ik heb echt nog nooit zoveel mensen zien springen.
1: Je bent een schip, ik dat zeurt, maar je weet niet wat scheppert,
2: De 3FM
0: Festival Top 1003.
2: De allerbeste festival.

ever say. Geweldig lied van Olivia Rodrigo. De nieuwste heet Stupid Song. Zometeen, misschien wel, ja, kan ik nu bij alles zeggen, misschien wel de laatste keer dat ik jouw muzieksmaak ga raden op basis van je geboortejaar. Het is een speciale gave die ik heb en ik doe ik met heel veel plezier elke nacht als ik hier zit in de studio voor jou. Ik vind het leuk om voor jou je favoriete muziek te draaien en zometeen gebeurt dat op maat. Beter dan dit wordt het niet. Als ik jouw muzieksmaak mag draaien, stuur dan je geboortejaar door. En ik hoef niet je muzieksmaak te weten, want ik kan dus op basis van jouw geboortejaar raden wat je muzieksmaak is. En dan draai ik een liedje wat jij leuk vindt op 3FM. Wil je het zo meteen meemaken, stuur je geboortejaar door. Via de NPO Luister-app of bellen mag ook. 09091336. Dus nogmaals, niet je muzieksmaak deze kant op, maar je geboortejaar.

0: Doja Cat samen met SZA. En Kiss Me More. 3FM. Ik hoop dat je het oké vindt. We zijn een minuutje te vroeg. Het is 1-2. En als je het niet oké vindt, dan ga je maar naar Radio 2.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit.